0: vandaag nog even 19 graden, maar morgen gewoon al 23 graden. En vrijdag 32. De zomer op je radio. Another N54 Ultra. Je hoorde Talk to You. Heb je ook wel eens zo'n dag waarop alles misgaat? Dit weekend had ik dat dus een heel weekend lang. En ik ben blij dat ik hier nog zit. Ik ben denk ik in tijden niet zo onhandig bezig geweest. Wat er allemaal is gebeurd, het moet er even uit hoor. Over 3 minuten, nee 3:06. Rekenen.
1: 3FM. Nee, ga hit. 16 en Oscar en de Wolf. Safe and Sound.
2: 3FM, mega.

0: Je hoorde Dancing Fever.
1: 3FM.
2: Jelle Hofeng.
0: Soms vraag ik me echt af hoe het kan dat ik nog leef. Dat meen ik, hè? Dat is niet overdreven. Dit is een bloedserieuze vraag. Ik bedoel, ik heb de huid van mijn wijsvinger en middelvinger echt lelijk opengehaald van de week. Omdat ik de bescherming van mijn scheermesje eraf wilde halen. Nou, inmiddels kan ik gelukkig weer enigszins typen met mijn vingers, maar... Nou, toen dacht je, oké, één onhandige actie, dat is nu voorbij, dan kunnen we door met het leven, toch? Een dag later was ik aan het ontbijten in de auto, toen ik bijna stikte in mijn broodje. Omdat ik even was vergeten dat als je koud, dat je het eten ook moet doorslikken. En ik werd vandaag wandelend nog bijna aangereden, omdat ik te diep verzonken zat in mijn muziek. Straks als de winkels open zijn... Ga ik geloof ik even een helm en bubbeltjes plastic scoren. Dat is onveilig.

0: luister je naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Nothing but Thieves, Evolution.
3: Met 3FM ontdek je nog

uitverkochte Ziggo Dome. Nothing But Thieves, je hoort in de nieuwste track. Evolution! Heb jij dat nou ook wel eens? Dat je ineens weer aan iemand denkt die je echt al tijden niet hebt gezien? Nou, ineens zie je allemaal updates en foto's van ze op je tijdlijn voorbij komen. Ik had dat dus met Katy Perry. Ik dacht oprecht, wat spookt die meid tegenwoordig eigenlijk allemaal uit? En ja hoor, ineens stond ze daar te shinen tijdens de openingsceremonie van het WK voetbal in de Verenigde Staten. Letterlijk te shinen trouwens, want ze had een soort metaalkleurig stuk gescheurd aluminium aangetrokken. Ja, maar goed, ze had wel gelijk alle aandacht en is dus weer helemaal terug op de radar. Katy Perry hoor je nu, dit is Dark Horse. Yeah.

3FM. Fly like me. Goeienacht, mijn naam is Jelle. En ik hou je wakker vannacht. Als je nou momenteel onderweg bent, dan is dit een goed moment om je radio even wat harder te zetten, hoor. Dit voelt als racen over een lege snelweg. Empire of the Sun, walking on a dream. 3FM.

0: Harry Styles.
1: Ja, yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

Het is 3FM. Dat wist je al. Het is de 3FM nachtdienst. De allerlekkerste muziek voor of je nou aan het werk bent vannacht. Of dat je gewoon nog lekker aan het nachtbraken bent. Dus het is altijd gezellig om even wat van je te horen. Hè? De NPO Luister-app staat voor je open. Ik zie Janneke al. Hans is erbij. Ook Harry is erbij. Die is al onderweg naar Duitsland met de vrachtwagen. Ga ik zo meteen goede muziek voor je draaien. Nu trouwens ook al Hayley Williams, Good Old Days. Haar allernieuwste hoor je zo meteen. Ook Coldplay en BTS. Na een ongelofelijke rammer van Sef en Vrouwtje. Dit is Oeps bij 3.

0: Sam?
1: BFM. Serious request.
0: Ik kan me voorstellen dat jij er dus echt nog helemaal niet mee bezig bent geweest. Snap ik helemaal hoor, maar noteer vast wel even in de agenda. De week voor kerst. 3FM Serious Request. Deze week werd bekend dat het Glazen Huis dit jaar te vinden zal zijn op de markt in Arnhem. En daar gaan we geld ophalen voor de Nederlandse Brandwondenstichting, die zich met een nieuw brandwondencentrum wil inzetten voor het verbeteren van de zorg aan kinderen met ernstige brandwonden. Want brandwonden hebben een grote, vaak blijvende impact op het leven van die kids en hun familie. En jij kan nu al in actie komen. Hoe je dat doet, lees je allemaal op 3fm.nl. En geloof mij, de kids zullen je eeuwig dankbaar zijn.
2: Luister naar onze nieuwe single.

0: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran zijn tot een overeenkomst gekomen over een einde aan de onderlinge oorlog. Dat maakt premier Sharif van Pakistan bekend. Dat land heeft bemiddeld bij de onderhandelingen. Hij spreekt van een vredesakkoord dat vrijdag ondertekend zal worden. Dat zal een basis vormen voor verdere onderhandelingen. Iran en de VS bevestigen dat ze tot afspraken zijn gekomen, maar delen nog weinig details. Volgens Sharif betekent de overeenkomst dat alle militaire operaties direct en definitief stoppen, ook in Libanon. De VS en Iran zeggen zich pas vrijdag aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanvallen. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. En het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het zijn eerste goal in Oranje. Het weer, vannacht is het droog. Het koelt af tot een graad of 11. De komende dag eerst bewolkt, daarna meer zon. Het wordt 's middags 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: 3 juli. Wembley Stadium, Londen. Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM. Jelle Hofvink.
2: Met de allermeeste muziek voor jouw nachtdienst. Zometeen Shabuzi, A Bar Song. Ook Olivia Dean is voor je onderweg met Baby Steps. Naar Kings of Leon. Dit is Sex on Fire.

Turn the Lights Off. De grootste karaoke van Nederland. Het is 3:08. Midden in de nacht. Je luistert naar 3FM. En ik weet niet hoe het bij jou zit, maar ik begin wel een beetje in te kakken op dit moment. Die vermoeidheid die slaat een beetje toe. Ik dacht, weet je wat er goed tegen helpt? Gewoon even keihard meeschreeuwen met je radio. En eigenlijk is het heel simpel. Waar schreeuw jij?

jouw luisterapp gaat en even klikt op 3FM, dan zie je daar een polletje staan. En dan kun je dus kiezen optie A, Justin de Wild, Cheerio. Of optie B, Samuel Welten, Echte Liefde is te koop. Waarop zing jij lekker mee? Kun je dus laten weten. Stemmen. Is dit de nieuwe Olivia Dean? Baby Steps bij 3FM.

0: Waarom ben jij nog wakker?
1: Ik kon gewoon niet slapen van die WK-wedstrijd.
0: Van die WK-wedstrijd? Daar lig jij nog steeds wakker van.
1: Ik kan niet in slaap komen. Ik voel me zo kut.
0: Dus jij dacht...
1: Gewoon niet winnen.
0: Jij dacht, dan wil ik even lekker meezingen. En Nederlandstalig toch even een beetje moed voor de rest van het WK.
1: Een beetje onze eigen eer hoog houden, hè? Dat is het belangrijkste.
0: Ja, precies. Zonder te vertellen waar je op hebt gestemd, waarom op deze?
1: Nou, omdat ik de andere inmiddels al zo vaak heb gehoord dat ik deze wel weer eens een keer kon hebben.
0: Deze is lang genoeg geleden uitgebracht dat je denkt, die kan wel weer.
1: Precies.
0: Dan kunnen we inmiddels wel vertellen dat het gaat om Samuel Welte, Echte Liefde is te koop. Ga ik voor je draaien onder één voorwaarde, dat je keihard meezingt. Beloofd?
1: Ik beloof het je.
0: Goed, dan hoop ik dat je een beetje bijkomt van die tussenstand en schreeuw ze mee, hè?
1: Ja, gaan we doen.
0: Samuel Welte op 3FM, dit is Echte Liefde is te koop.

Sarah Larsen op 3FM, you're the Midnight Sun. Dolfijnen hebben dus haar carrière weer teruggebracht tot het punt waar ze nu staat, hè? Nummer Symphony samen met Clean Bandit ging op TikTok helemaal hard met plaatjes van dolfijnen en dan eigenlijk enorm droevige teksten. Ze staat komende week op Pinkpop. En ik sta daar natuurlijk vooraan. Dus ik dacht, ik moet een bijpassend shirt hebben. Dus ik heb nu een shirt met dolfijnen, een kat met laserogen. Mocht je zo iemand op Pinkpop zien staan, grote kans dat ik het ben. Ik ben herkenbaar.

John Mayer op 3FM, Last Train Home. Heb jij afgelopen avond die eerste WK-wedstrijd van Nederland gezien? 2-2 tegen Japan. Nog niet echt een daverend succes. Nou, gelukkig is er ook een succesvol WK onder.

vanaf 4 uur hoort, worden elke uitzending jouw WK-anthems tegen elkaar uitgedaagd. Nou, heeft jouw nummer gewonnen, dan gaat hij mee naar morgen en staat er een nieuwe uitdager voor je klaar. Elke dag dus 2 van jouw favoriete WK-nummers die de strijd tegen elkaar opnemen. En is jouw track de winnaar op het moment dat Nederland uit het WK vliegt, dan wint jouw nummer de titel het 3FM WK-anthem. En het mooie is dat WK gaat bijna van start. Dus zometeen na 4 uur hoor je de allereerste battle bij Anan. Maar geen zorgen, je kan je nummer nog steeds insturen. 3fm.nl/WK-anthems is de plek daarvoor. Zometeen is de eerste battle, dus je moet er snel bij zijn. Maar stuur je WK-anthem in via 3fm.nl/WK-anthems. Bijvoorbeeld die van dit jaar. Het WK-anthem van 2026. Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

Whoa.

Eric Pritchard, piano op 3FM. Het is de 3FM Nachtdienst. De allermeeste muziek voor jou maandagnacht krijg je hier. Of je nou aan het werk bent, net wakker bent geworden om te gaan werken. Of gewoon lekker aan het nachtbraken bent. Zometeen Bruno Mars, ook Afrojack en Aloe Black voor je onderweg. En nu de nieuwe van een Haagse band. De zoveelste Haagse band, maar ook de zoveelste goede Haagse band. Even knallen met de Wodan Boys. Dit is Blindsided.

Mars op 3FM. Je I Just Might. Ik ga muziek voor je draaien van Evie de Visser. Als je vaker 3FM luistert, is de kans groot dat je haar al kent. Maar mocht die naam je nou helemaal niks zeggen, dan stel ik haar graag nog even aan je voor. Ze is namelijk een Nederlandse zangeres. Ze maakt een beetje dromerige popmuziek. En haar live shows zijn zo bizar goed dat ze er zelfs de popprijs om won. Nou, logisch dan ook dat ze nu is gevraagd om binnenkort in te vallen op het Belgische festival Live is Live. Op de plek van headliner Likke Lee. Je weet wel, deze.

afzeggen omdat ze ziek is. Jammer voor Lieke. Beter voor Eefje. Haar reactie op dat ze gevraagd werd zal vast meer zijn geweest dan de titel van deze plaat.

0: Black en Aloy Black, je hoorde In My World. Kijk ik rechts van me, dan zit daar Andan Verboom. Goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Ben jij naar de Arena geweest?
1: Ja, zeker.
0: Naar het concert van het jaar, kunnen we wel zeggen, denk ik.
1: Waanzinnig. Waanzinnig. Harry Styles.
0: En het leuke is dat we het hier dunnetjes over gaan doen, toch?
1: Zeker. Ja, je kan eigenlijk een nog veel leukere ervaring krijgen. Je kan namelijk naar Harry Styles in Londen komende zomer. Inclusief reis, inclusief verblijf. En je krijgt zakgeld mee. En hoe dat allemaal zit, ga ik je zo meteen uitleggen. Maar je maakt er kans op.
0: Je maakt er kans op. Kijk, dat is belangrijk. En het is als je... Oh ja, dat ga je zo meteen allemaal vertellen.
1: Dat ga ik zo meteen vertellen. Ja, nee,
0: ik ga niet op de zaken vooruit lopen. Nee. Zometeen dus informatie over hoe jij naar Harry Styles kan. En muziek van David Guetta, Memories komt eraan. Ook Shanna Spyro voor je onderweg. Material Lover na No Doubt. Dit is Just a Girl, 3FM.

0: Het is exact 4 uur 's ochtends. Ik krijg het laatste nieuws van de NOS.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran hebben afspraken gemaakt om de oorlog te beëindigen. Onderhandelaars zijn tot een zogeheten memorandum van overeenstemming gekomen. Dat zal de basis zijn voor verdere onderhandelingen. Of de militaire acties en de blokkade van de straat van Hormuz ook meteen stoppen, is onduidelijk. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO Werelderfgoed. Volgens het hoofd van de Oekraïnse Orthodoxe Kerk is het een van de heiligste plekken van de christelijke wereld. Volgens de lokale autoriteiten zijn zeker 10 mensen gewond geraakt bij de luchtaanval. 140.000 mensen in Kiev zitten zonder stroom. Vanaf vandaag kunnen treinreizigers het zogenoemde Nederland-ticket aanschaffen. Dat betekent voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en het weekend. Het is nu al te koop bij de NS als flexdalvrij abonnement. Het geldt alleen deze zomer tot 1 september. Het abonnement is niet geldig voor de bus, tram of metro. De Tweede Kamer kwam met het goedkopere treinabonnement door de sterk gestegen brandstofprijzen. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar hij kan wel leven met de uitslag. Het Nederlands elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen heeft gezien. Rond deze tijd begint de wedstrijd tussen Zweden en Tunesië uit dezelfde pool als Nederland. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag is het eerst bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. De dagen daarna veel zon en telkens iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
2: 3 juli, Wembley Stadium, Londen.

0: Days of Ink. 3FM.
1: BNN Vara.
0: Anan Verboom.
2: Ja, en wie weet kan jij daar dan wel naartoe gaan? Naar dat Wembley Stadium in Londen met Harry Styles op het podium. Ja, hoe het moet leg ik je zometeen uit. Eerst David Guetta en Memories.

0: zou toch mooi zijn, hè? Als je deze man live kan zien. Ja, hij is in de arena geweest. Dat klopt. 10 keer. 10 keer hartstikke veel kaarten verkocht. Maar je kan hem alsnog zien.
1: Ga met 3FM naar Harry Styles in Londen.
0: Zou vet zijn, toch? Het kan werkelijkheid worden. Jij kan samen met iemand naar Londen, naar het Wembley Stadium. En dan kan je Harry Styles gaan zien. Inclusief reis krijg je dan die tickets. Inclusief verblijf. En je krijgt nog eens zakgeld mee van ons. Kan je ook nog even wat leuks en wat lekkers kopen daar. Zou mooi zijn, toch? Het enige wat je daarvoor moet doen, 3FM heel goed in de gaten houden. En hoor je deze week vanaf zometeen, dus vanaf de ochtendshow, ergens deze week 2 keer achter elkaar een track van Harry Styles. Dus aan elkaar vast. Dan moet je appen. Deze kant op, via de NPO Luister-app. Doe je dat met mooie motivatie erbij. En dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij daar naartoe gaat. Dus hoor je 2 tracks achter elkaar van Harry Styles. App dan zo snel als je kan deze kant op via die NPO Luister-app. En dan kan het zomaar zijn dat je...

En ik ben er voor je vandaag met Somjeu zometeen, Dark Before the Dawn. En ook Dua Lipa Training Season ga je horen. Kan je lekker meezingen. Ik ben benieuwd hoe je erin zit vandaag. Heb je nachtdienst? Ben je nu bijna aan het einde gekomen daarvan? Of ben je juist net opgestaan om een begin te maken aan deze dag? Ik kan het me allebei voorstellen. Je bent welkom in de NPO Luisteren. Mag je alles met me delen of je er goed in zit, slecht in zit, of het een pittige ochtend is of een lange nacht voor je? Evelien bijvoorbeeld, die laat al van zich horen. Die is opgestaan om haar vriend uit te zwaaien. Ik ga 2 weken met de vrachtwagen naar het oosten. Sterre, die is erbij. Ik heb een mega grote deadline op werk die aanstaande dinsdag af moet zijn. Er moet nog een hoop gebeuren. Vandaag wordt een lange dag, schrijven ze. Succes, werk ze vandaag. En Leroy, ik ben een groot rondje met mijn hond aan het lopen. Vindt het zo lekker als het rustig is in de stad. Ben je niet de enige in, want ik krijg ook een foto van Paul in de NPO Luisterapp. Een foto van zijn hond. Dus gezellig samen de hond uitlaten, maar dan toch op afstand. En 3FM die begeleidt je daarbij. Mocht ik dus iets voor je kunnen doen, wees welkom. Zorg ik ondertussen voor die...

3FM en The Night We Met hoorde je. Hey, deze ken je nog wel, toch? We moeten hem een klein beetje aanpassen voor DJ en producer Clooney. Die tekst klopt dan niet helemaal. Voor hem is namelijk alles routine. Het liefst ziet elke dag er hetzelfde uit voor hem. 'S Ochtends om 7 uur opstaan. Daarna gaat hij dan meteen hardlopen voor het werk. Nou, dan aan het werk tot 5 uur. En dan 's avonds dan geeft hij zijn shows. Elke dag moet gestructureerd zijn. En dan ziet zijn leven er hartstikke fijn uit. Voor een relaxed lichaam voor hem. En een rustig hoofd. En daarmee neemt hij dan momenteel wel de hele wereld over met zijn hit Free Your Mind. Je hoort hem zo meteen naar Dua Lipa.

Sanan in de vroege ochtend en heel veel muziek om je wakker te houden of wakker te maken vandaag. Hey, en een grote Nederlandse artiest, waar jij en ik allebei vaak naar luisteren, gok ik zomaar eens. Die wil eigenlijk wat anders doen. Ja, die wil eigenlijk helemaal niet per se artiest zijn. Sterker nog, die zou het wel zien zitten om voor een grote groep jongeren te staan. En ja, dan specifiek met hun iets te doen. In plaats van artiest zijn. Oké, hoe dit precies zit en wie dit is, ga ik je zo meteen duidelijk maken. Eerst MGMT met 3FM.

0: Harry Styles.
1: Ja, yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

Taylor Swift, Elizabeth Taylor hoorde je op de vroege ochtend. Hey, goedemorgen, ik ben Anan en ik ben er voor je met heel veel muziek om je wakker te maken vanochtend. Hey, en jouw grootste droom, wat is dat? Weet je dat? Misschien wil je heel graag uit een vliegtuig springen, je eigen bedrijf opzetten, een huis kopen. Ik zou heel graag alleen al een huis willen huren. Alleen dat lijkt me al heerlijk nu. Dat is niet te doen, joh. Ja, en op wereldreis gaan, daar kan ik wel echt van dromen. Dat lijkt me zo lekker. Kijk, ik heb gewoon natuurlijk gewoon een baan. En ik zit gewoon hier, zeg maar, bij 3FM. Dus het kan niet. En ik vind dit ook veel te leuk om te doen. Maar stel, ik krijg ooit de mogelijkheid. Dan zou ik het zo leuk vinden om gewoon echt even de wereld over te reizen. En allemaal mooie plekken te bezoeken. Dat we helemaal niks moeten. En alleen maar kunnen genieten van de natuur, van de zee, de warmte. Och, het lijkt me zo lekker. Nou, misschien dat jij zelf ook wel zo'n soort droom hebt. Ronnie Flex, die heeft dat ook. Die is artiest. Die pakt menig zaal helemaal in. Of eigenlijk maakt hij ze kapot. Maar eigenlijk zou hij ook wel iets anders heel leuk vinden. Docent worden aan de Herman Brood Academie, die muziekopleiding. En dan specifiek omdat hij dan tijd heeft om zijn familie en zijn vrienden nog eens een keer te zien. Dan kan hij daarmee tijd doorbrengen. Dat vindt hij leuk. En hij kan jongeren inspireren. En dat lijkt hem ook fantastisch. Ik denk dat hij wel een hele populaire leraar zou worden, hoor. Ook dat ik denk,

0: ik zit hier naar te luisteren. Dit is toch eigenlijk gewoon een heel raar liedje dit. Dit kan toch eigenlijk niet. Dan maakt Ronnie Flex met Idali en Frenna maken een liedje over ja toch iets wat heel mooi moet zijn. Hè? Hey, ik zag je staan van ver en dan zingen ze dus dit.
1: Ik zag jou staan van ver en jij bent echt een soort van superster.
0: Dat is toch helemaal geen compliment? Jij bent echt een soort van superster. Dus je bent zeg maar geen superster, maar je bent een soort van superster. Ik weet niet of ik daar nou heel blij mee zou moeten zijn, maar het liedje is wel leuk. Nieuwe muziek was al bij 3FM. Populair.

0: Ja, ik was echt bang dat ik zo zou klinken. Maar dat was niet zo. Al had het wel heel goed gekund. Wat ik heb gedaan en hoe dit precies zit, hoor je zo meteen na het laatste nieuws.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. Tot die tijd is er nog overleg. Beide partijen hebben gezegd dat dan ook de blokkade van de Straat van Hormuz wordt opgeheven. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Holenklooster vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO-werelderfgoed. Rusland voert deze nacht zware luchtaanvallen uit op Kiev en andere steden. De autoriteiten melden zeker 4 doden en tientallen gewonden. Inwoners zijn opgeroepen naar schuilkelders te gaan. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. Behalve de piloot was een team van 11 skydivers aan boord. De crash gebeurde vlakbij de luchthaven waar het vliegtuigje net was opgestegen. Familieleden van de skydivers zagen het gebeuren. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. Vanaf vandaag is het goedkopere treinabonnement te koop, het Nederland Ticket. Daarmee kunnen reizigers tot 1 september onbeperkt reizen in de daluren. De overheid wil hiermee tegemoetkomen in de hogere kosten voor brandstof. Het treinabonnement kost €49 per maand. Het weer, het is droog, het koelt af tot een graad of 11. De komende dag begint bewolkt, maar geleidelijk breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3 juli. Wembley Stadium, Londen. Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM.
0: Hey, goedemorgen. 3 minuten over 5. De ochtend begint langzaam, maar zeker. En we starten hem samen lekker op met de muziek van 3FM. Daft Punk zometeen naar Alice Warren. Fever Dream.

0: Daft Punk, Pharrell en Get Lucky hoorde je bij 3FM op je vroege maandagochtend. Wat fijn dat je 3FM aan hebt staan vanochtend. Ik ben Anan, ik ben er voor je met heel veel muziek om goed wakker mee te worden. Fisher zometeen, Losing It. En nieuwe muziek van een opkomend talent. Waanzinnig, kan niet anders zeggen. Waanzinnig, prachtig, ga ik je zo meteen laten horen. En we moeten het ook even hebben over het douchen. Ik weet niet hoe jij het allerliefst doucht. Lang, kort, koud, warm. Ik vertelde vorige week dat ik heel erg hou van warm douchen en ook het liefst heel lang. Dus ik vind een uur onder de douche staan helemaal niet erg. Kijk, als ik heel erg haast heb, dan is het 5 minuten, misschien 10. Meestal 10. Maar als ik de tijd heb, dan vind ik een uur lang douchen. En dan het liefst op zo'n 39, 40, 41 graden. Dat vind ik heerlijk. Volgens mij hartstikke slecht voor je huid en alles. Maar ik vind het zo ongelooflijk lekker. En toen sprak ik Robin. Robin, goedemorgen.
1: Goedemorgen, ijskonijntje.
0: Ja, nu wel ja. Want jij bent dus helemaal van de andere school wat douchen betreft.
1: Ja, lekker koud douchen.
0: Ja, ik moet je nog één keer even uitleggen. Wat vind jij nou zo lekker aan koud douchen dan?
1: De tinteling die door je lichaam gaat, de energie die vrijkomt, het is gewoon lekker.
0: Ja, en ik zei toen nog, dat weet ik nog, ik zei, ja, die energie is allemaal top, maar dat rustig wakker worden, dat gaat dan niet meer met een koude douche. En ik vond dat juist heel lekker. Jij doet het al jarenlang koud en toen gaf je mij de opdracht.
1: 1 minuut.
0: Ja, en dat is niet leuk.
1: Ja, dat is niet leuk. Nee,
0: ja, weet je, kijk, de afspraak was, ik begin met, 10, 20 seconden of zo. En eind van de week, dus vandaag, moest ik zitten op 1 minuut. Ik dacht in alle eerlijkheid dat ik zo zou klinken onder de douche. Ik dacht dit wordt een drama. Hoe ik echt klonk onder de douche, was ongeveer zo. Nou, het viel me alles mee. Ik schrok heel erg. En elke keer bleef ik ook maar schrikken. Maar ik moet je wel een soort van gelijk geven, Robin. Ik vind het ronduit verschrikkelijk en ik blijf het absoluut niet doen. Laten we dat meteen al even duidelijk maken. Maar okay. Je wordt er inderdaad wel heel goed wakker van. En het rustig uit bed komen en dat je dan zeg maar de eerste 2, 3 uur van de dag nog een beetje vermoeid uit je ogen kijkt. Nou, dat is absoluut opgelost hiermee.
1: Ja, hè?
0: Wel, ja, absoluut wel. Dus ik weet nou niet of het nou echt een aanrader is in alle eerlijkheid. Maar het doet wel wat jij hebt gezegd. Ik moet je gelijk geven in deze keer.
1: Je kan het ook van de andere kant bekijken. Als je een keer haast hebt, pak je even snel een koude douche. Ben je gelijk wakker, kun je gelijk vol tempo die kant op.
0: Dat is ook waar, want dan heb je ook maar korte tijd en ben je inderdaad gelijk wakker. Hey, dat is waar. Robin, thanks en maak er een mooie dag van hè, vandaag.
1: Hey, dank je. Jij ook.
0: Post Malone is hier.

goed is dit. Emma Luca, dat is haar naam. En die nieuwste van Emma Luca heet 2012. Hoorde je net bij 3FM. Prachtige muziek. Ik heb er wel vaker voor je gedraaid, dus misschien dat je er weer herkent. Maar 2 jaar geleden toen deed ze mee aan het Regio Songfestival. Songfestival, maar dan zeg maar tussen de provincies. En zij deed mee voor de provincie Gelderland en won die ook. Nou, daarna heb ik er nog heel vaak hier gedraaid bij 3FM... om haar maar aan je blijven voor te stellen. Ja, het is gewoon ongelooflijk goed, alles wat ze uitbrengt. En ook hierbij laat ze het weer zien. Het is waanzinnig goed. 2012 dus, nieuwe muziek bij 3FM. Zometeen het WK-WK-anthems. Ik ben benieuwd of jij een favoriet WK-liedje hebt. Misschien zo'n liedje waarvan je altijd meteen moet denken aan een herinnering van het WK van, weet ik veel, 2010, 2014. Ik moet altijd denken aan de Vuvuzela's bijvoorbeeld. Dat was toch een bijzondere tijd, de Wuppies. Dat soort prachtige dingen. Muziek kan je helpen terugbrengen naar zo'n tijd, toch? Nou, zometeen wil ik op zoek gaan naar het allerbeste WK-anthem ooit gemaakt volgens jou. Volgens de 3FM-luisteraars. Er komt er eentje uit. En hoe het precies in zijn werk gaat, hoor je zo.

0: Prince bij 3FM in When Doves Cry hoorde je. Hey, het WK-voetbal, je hebt het ongetwijfeld meegekregen. En anders bij deze even je kleine update. Gisteravond begonnen voor Nederland. Ronald Koeman die zei, het was een topwedstrijd. Nou, of dat helemaal waar is, dat weet ik niet. Als in, het werd 2-2 en volgens mij heeft Nederland ook echt wel dingen laten liggen. Maar wat ik veel leuker vind dan het daadwerkelijke voetbal bij het WK, dat is de muziek van het WK. Dat vind ik veel leuker.
1: Het WK. WK-anthems.
0: En daarom dacht ik, misschien leuk om die WK-anthems even in het zonnetje te zetten en om erachter te komen wat nou het allerbeste WK-anthem ooit gemaakt is volgens jou, volgens de luisteraar van 3FM. En daarom het WK-WK-anthems vanaf nu op 3FM. Iedere ochtend strijden er twee liedjes tegen elkaar, gekozen door jou. Twee WK-anthems, twee liedjes waarvan je aan alles voelt, ja, dit is echt zo'n voetballied, waardoor we allemaal de schouders eronder gaan zetten. Die twee liedjes die strijden tegen elkaar en eentje mag er maar mee naar de volgende dag. Dan krijgt hij weer een nieuwe uitdager. Misschien wel het liedje waarvan jij zegt, dit is het allerbeste WK-liedje of voetballiedje ooit gemaakt. En zo gaan we dus iedere dag door totdat Nederland eruit ligt. Of, als we positief kijken, totdat we kampioen worden. Hey, en mocht je gelijk al zo'n idee hebben van, ik heb wel een liedje trouwens, die moet echt even mee gaan strijden, die kan alles en iedereen wel verslaan, stuur hem maar in, hè, via de NPO Luisterapp. Alles is welkom, dan laten we ze lekker strijden tegen elkaar. Je mag ook even een liedje achterlaten op de website 3fm.nl/WK

0: je meer zin in om zo meteen te horen? En welke mag er dus door naar morgen? Waar gaan we morgen meer van horen? En ja, krijg dan morgen dus een nieuwe uitdager. Jij mag het zeggen in de NPO Luisterapp. Ik heb een polletje voor je klaargezet. Wil jij gaan voor optie 1 of optie 2? Live it up of Wij houden van oranje? Kom maar door in de NPO Luisterapp.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Nothing but thieves. Evolution.
1: Met 3FM ontdek je nog...

Espresso bij 3FM. En iedere dag strijden er twee WK-anthems gekozen door jou tegen elkaar. En eentje mag er maar mee naar de volgende dag. En dan krijgt hij weer een nieuwe uitdager. Ja, en welke staat er dan op nummer 1 op het moment dat Nederland eruit ligt of dat wij winnen? Dat is de grote vraag. Jij mag het zeggen, iedere ochtend, dat we lekker samen zijn. Mag je stemmen op jouw favoriet van de twee. Vanochtend de aftrap met op de linkerhelft van het veld Nicky.

gestemd via de NPO Luisterapp. Dankjewel daarvoor. Eentje gaat er mee naar morgen. Dus jouw stem die telt absoluut. Wat ik zeg, veel binnengekomen. Met name op één van de twee. 87%. En onder andere Thomas die had erop gestemd. Kan niet bellen, want druk aan het werk, zegt hij erbij. Maar hij zegt, kippenvel moment als de hele kroeg dit meezingt. Kan er elke keer weer van genieten. Zijn stem en die van 87% van de anderen is gegaan naar André Hazes. Wij houden van Oranje. En krijgt dus morgen rond dit tijdstip weer een nieuwe uitdager.

Hazes en wij houden van Oranje met 87% van de stemmen gewonnen. Krijgt morgen weer een nieuwe uitdager en dat kan jouw favoriete voetballiedje zijn. Kan je insturen via de NPO Luisterapp als jij denkt dat die beter is en meer stemmen gaat krijgen dan het liedje wat je net hoorde van André Hazes. Kom maar door in die NPO Luisterapp. Wat kan André Hazes verslaan, denk jij? Welk WK-liedje of voetballiedje, welk anthem is veel beter? Kom maar door in de NPO Luisterapp. Dit is Kensington.

3FM op de vroege ochtend. 6:15. Goedemorgen. Ik ben Anan en ik maak je wakker met heel veel muziek. Mark Ronson zometeen. En Nothing Breaks Like a Heart. En ook Wet Leg ga je horen. Ja, zing jij wel eens onder de douche? Doe je dat wel eens? En vinden je buren dat ook leuk? Kan je een beetje zingen? Ja, ik zou er sowieso mee doorgaan hoor. Ik vind het ook lekker om gewoon... Ja, ik zing dan niet hardop, maar een beetje neurieën. Maakt ook eigenlijk niet uit. Als er maar enigszins goed geluid uitkomt... dan raad ik je aan om dat echt te blijven doen. Want het kan je een hele mooie carrière opleveren. Bewijst Ollie Alexander maar weer van Years and Years. Die is dat overkomen. Die was na een huisfeestje 's ochtends nog even aan het douchen. Toen werd hij ineens ontdekt door een andere zanger van de groep. Door Mickey. Die was op het huisfeestje ook blijven slapen bij een vriend. En die hoorde ineens die stem zo door de gang. En die denkt, hey, wat is dat nou? Waar komt dat vandaan? Die ging even kijken. Die ging wachten voor die badkamerdeur. Totdat Ollie eruit zou komen. En ja, de rest is geschiedenis. Inmiddels weten we hoe het is afgelopen. Grote hits op de naam. Years and Years. Dit is de allerbekendste van ze. Kan je sowieso meezingen onder de douche. King.

0: 6 uur zometeen een nieuwe editie van de ochtendshow Wijnand en Jamie in de ochtend. Eerst het laatste nieuws. En dat krijg je van de NOS.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Iran bevestigen dat er eerste afspraken zijn gemaakt over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken zijn, is niet helemaal duidelijk. Bemiddelaar Pakistan sprak van een direct en definitief einde aan alle militaire acties, ook in Libanon. Vrijdag wordt de overeenkomst ondertekend. De VS en Iran zeggen zich pas dan aan bepaalde punten te willen houden, zoals het opheffen van de blokkade van de Straat van Hormuz. Israël heeft nog niet gereageerd. In de Oekraïnse hoofdstad Kiev staat een historisch kloostercomplex in brand na Russische luchtaanvallen. Het gebouw, in het Nederlands bekend als het Hole Klooster, vanwege het ondergrondse gangenstelsel, stamt uit de 11e eeuw en is UNESCO werelderfgoed. Rusland voerde vannacht zware luchtaanvallen uit. De autoriteiten in Kiev melden tientallen gewonden. In andere steden zijn ook doden gevallen. Er werd ook een woontoren van 25 verdiepingen in Kiev geraakt. 140.000 mensen zitten zonder stroom. Bij een botsing tussen twee helikopters in Rio de Janeiro zijn 6 mensen om het leven gekomen. Een van de slachtoffers is de Amerikaanse zanger Oliver Tree. Een van de toestellen stortte neer op een terrein met elektrische auto's. Meerdere auto's vlogen in brand. De oorzaak van de botsing is nog onbekend. Bondscoach Ronald Koeman is niet helemaal tevreden met de wedstrijd tegen Japan, maar kan wel leven met de uitslag. Het Nederlandse elftal speelde met 2-2 gelijk. Koeman zegt dat hij het een topwedstrijd vond en dat hij goede dingen zag. Voor Nederland waren Virgil van Dijk en Crescencio Summerville de doelpuntenmakers. Voor Summerville was het de eerste goal in Oranje. Zaterdag speelt Nederland tegen Zweden. Het weer, het is zo goed als droog en de dag begint bewolkt. Later breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 17 graden in het noorden en 21 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
5: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
6: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglaseren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
7: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
6: iScan, jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
9: Begon jouw dag met ruitschade?
10: Opgelost. Autotaalglas.
8: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
11: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICN precies op je plek.
12: Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
13: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar kees-smit.nl.
12: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
14: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
15: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
16: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
15: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
14: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
17: 3 juli. Wembley Stadium, Londen.

0: Misschien zometeen nog heel even contact met Amerika.
1: Oh ja, ik ben er benieuwd naar hoe ze het daar hebben.
0: En ze, wie ze zijn, dat hoor je zometeen

0: 6 op deze maandagochtend. Fijn dat Jamie in de ochtend waar je naar luistert. Fijn dat je erbij bent.
1: Gezellig. Ja. Met een kleine kater voor sommige mensen die gewoon wakker zijn geworden en denken het is de maandag die begint. Hoe bedoel je, waarom zou je zuipen op een zondag? Nou, ik heb het niet over zuipen op een zondag.
0: Nou, had ook gekund. Denk ook dat veel mensen dat gedaan hebben.
1: Ja, zeker.
0: En anders
1: ja.
0: Heb treuring misschien zijn gaan zuipen.
1: Maar wel in combinatie met natuurlijk de wedstrijd van gisteravond. En als je nu wakker bent tussen 6 en 7... dan behoor je automatisch tot de voorhoede. De elite luisteraars van de ochtendshow. En je kan je ook registreren. 3fm.nl/voorhoede. Tim heeft dat gedaan. En zo over 6 hebben we altijd even een vraag van iemand van de voorhoede die binnenkomt via de app. Tim die vraagt, hebben jullie allebei zitten kijken? Gisteravond de wedstrijd Nederland-Japan op het WK.
0: Heb jij gekeken? Want wat natuurlijk een beetje een ding is, het was om 10:00 s'avonds.
1: Ja.
0: En meestal gaan wij rond 10:00. Toch is dat een beetje een tijdstip, in ieder geval in mijn geval. Dat we gaan slapen.
1: Nou, ik was van plan om hem helemaal niet te gaan kijken.
0: Ja.
1: En toen was het op een gegeven moment 9:45... en mijn vriendin lag nog wat te checken in bed. En toen zei ik, schat, vind je het erg om om 10:00... heel even de wedstrijd Nederlands elftal op te zetten... en dan kun je daarna weer terugschakelen?
0: Als jij in slaap valt.
1: Ja, als ik in slaap val. Ja, ik wilde die wedstrijd kijken, dus ik heb die wedstrijd gezien.
0: Ja. Dus we gingen pas om 12 slapen dan? Of
1: ja, zoiets, ja. Maar het was wel waard, want het was wel een wedstrijd die je gewoon niet wil missen. Openingswedstrijd
0: op het WK. De eerste wedstrijd van het WK, ik snap het helemaal.
1: Jij?
0: Nou, precies niet.
1: Nee.
0: Nee, ik lag om 8:30 al in mijn nest en toen dacht ik, weet je, ik ga gewoon vroeg slapen. Ik had een beetje een wild weekend gehad.
1: Mm-hmm.
0: Maar ik heb alleen maar plafonddienst gehad. Gewoon tot 2:00 s'nachts. Dus ik had net zo goed dat wel allemaal aan kunnen zetten. Dan heb ik in ieder geval nog wat beleefd.
1: Maar ben je vanmorgen wel wakker geworden en gelijk even checken wat het geworden is?
0: Ja, dat wel.
1: Dat wel.
0: Ik heb wel gezien dat het gelijk gespeeld heeft tegen Japan. Dan weet ik het allemaal. Ja, ik wilde wel weten wat er aan de hand was natuurlijk. Maar dat is altijd het leuke als je naar 3FM luistert. Ook als je even niet je telefoon opent. Je kan in ieder geval altijd de radio aanzetten. En dan krijg je ook een update over wat daar allemaal in Amerika gebeurt. En dat gebeurt onze grote vrienden van de middag, Barend en Nelly.
1: Ja, want de middagshow die is vorige week vertrokken naar Amerika. En zij zitten in een campertje, maken elke dag een middagshow. Dus ook in het weekend vanuit Amerika, gisteren ook gedaan. En als het goed is, zitten ze nu ergens op een camping. We hebben een audio-appje. Ik heb Nelly gevraagd om elke avond voor het slapen gaan bij hun dan. Dus nu als wij wakker worden, gaan zij naar bed.
0: Even een update van hun dag.
1: En Nelly die heeft een bericht gestuurd.
2: Goedemorgen, Lee. Au, kak. Goedemorgen, Bart. Nou, ik was in de camper gaan liggen. En ik lig in het voorste gedeelte. Ik stoot even op mijn kop. Waarom moet ik steeds bijkomen? Natuurlijk, van het gelijkspel Japan-Nederland. Hij is totaal veranderd in de voetbalverslaggever. Morgen trouwens komt in de show een van mijn jeugdliefdes, Klaas-Jan Huntelaar. Geweldige Nederlanders hier, moet hier op de camping staan. Nou, dat wordt echt weer een geweldige, leuke show. Heel veel liefs en kusjes voor iedereen. Love you.
0: Die is kapot. Die is helemaal gesloopt. Er is geen energie meer in haar, hoor je dat?
1: En ik heb dus gehoord, ze slapen daar echt heel slecht.
0: Ja, die slapen denk ik maar 3 uur op een dag of zo.
1: Die liggen met z'n zessen in een camper. En Jelmer Gussinklo van de middagshow, die moet 4 keer per nacht...
0: Naar de wc.
1: Nest uit. Het is echt maar goed dat wij hier zitten, hoor.

0: Antoon en de enige op 3FM. Goedemorgen, Wijnand en Jimmy. In de ochtend is 7:10.
1: En het gaat een heerlijke dag worden, want later deze ochtend hebben we live muziek van niemand minder dan Isabel van Gelder.

0: denk ik echt een van de grootste sterren worden die wij kennen. Dit gaat een soort van nieuw Adele-vibeje krijgen, denk ik, of zo. Ja, ze is zo populair in heel Europa en in Amerika.
1: Ik krijg gewoon een beetje Esme Dendes-vibes. Weet je dat nog? Van Get Me Out.
0: Ja, dat zei door Justin Timberlake toen hoe zeg je dat? Gescout.
1: Ja. Ja. En getekend en uiteindelijk in het grote Amerika.
0: Nou, ik hoop wel echt dat ze een iets betere carrière heeft dan Esme Dendes, want daar heb je nooit meer wat van gehoord.
1: Oké, dan is de vergelijking misschien maar de vergelijking naar de stap die ze misschien gaat maken.
0: Precies, de grote Amerikaanse.

hit me.

0: ochtendshow van 3FM waar je naar luistert. Wijnand en Jamie in ochtend. Ondertussen door iemand heen aan het tetteren. Maar je hoorde Missy Elliott met Get Your Freak On.
1: Nee, dat is de producer van de plaat. Die dan nog eventjes
0: ja, die wil ook even wat laten horen. Erop, ja, ga weg joh.
1: Over laten horen gesproken. Chris stuurt nog een berichtje via de NPO-luisteraar. Chris onderdeel van de voorhoede. Hij zegt, ik heb de tweede helft van het Nederlands elftal overgeslagen om naar jullie te luisteren. Dat vind ik wel echt heel veel credits voor ons hoor. Dankjewel Chris. Berichtje is altijd welkom. Zometeen het laatste nieuws met niemand minder dan Martijn Middel, die terug is van vakantie. Ik ben toch wel benieuwd of het Gran Canaria is geweest, of het Amerika is geweest. Of dat
0: hij gewoon hier.
1: Ik denk het laatste, ja. Maar je hoort het zometeen.

0: feeling.
1: Het is 6:30.
0: So real one.
1: Op het show van 3FM, Martin Garrix en Ed Sheeran. En he is back, Martijn Middel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, jongens.
3: Zo.
4: Hoe was jouw vakantie?
2: Niks veranderd hier ook.
1: Nee.
2: Gewoon alles gezellig.
4: Niet zoveel.
1: Wat had je
4: dan
1: gedacht?
2: Ik zie alleen dat we naar Harry Styles kunnen met 3FM. Ja. Dat is lekker. Ja, een heerlijk vakantietje gehad, jongens. En ik moet zeggen, zeker in zo'n vakantie, dan komt zo'n airfryer nog beter van pas. Ik heb echt weer...
4: Zo'n marketingmachine, hoe dit nu verteld wordt.
2: Ik denk dat het wel 2 keer Airfry Friday per week is geweest.
1: Maar je bent dus niet naar Curaçao geweest, je bent niet naar Macedonië geweest, je bent niet in Scandinavië geweest wandelen.
2: Nee, het Airfryerplein in Amsterdam-Noord.
4: Ja. Nou, wat heerlijk. En wat is er ingegooid?
2: Ja, ik... Nou, we hadden het

0: winnen door heel simpel nu te bellen 0909-1336. 0909-1336. Of even je naam te sturen via de NPO Luisterapp. Dan kun je hem hier ook opkomen halen. Zo simpel is het. 6:01 met het laatste nieuws.
1: NOS op 3.
0: Kijken waar die vakantievoet goed voor geweest is. Martijn, take it away.
2: Goedemorgen. Amerika en Iran hebben afspraken gemaakt over een einde van de oorlog tussen beide landen. Met dat nieuws komt bemiddelaar Pakistan. Iran en de VS hebben het net inmiddels bevestigd. Correspondent Rudy Bauma, die weet meer.
3: De VS is met Iran overeengekomen dat het staakt het vuren met 60 dagen wordt verlengd en vanaf vrijdag de straat van Hormuz weer open gaat als daar de mijnen zijn verwijderd. De olie gaat weer stromen, zegt president Trump. Maar let wel, de overeenkomst is slechts een intentieverklaring. Over de details moet nog worden onderhandeld. Bijvoorbeeld over het verrijken van uranium en over het opheffen van sancties. En er liggen nog veel beren op de weg.
2: De VS en Iran zijn sinds begin dit jaar met elkaar in oorlog, nadat Amerika samen met Israël grote luchtaanvallen uitvoerde op Iran. Vanaf vandaag kun je een Nederland-ticket kopen voor de trein. Voor €49 per maand reis je dan zoveel je wil, maar wel alleen buiten de spits en in het weekend. Het abonnement geldt alleen deze zomer en was een idee van de Tweede Kamer. Ze willen mensen een alternatief bieden voor de auto, nu benzine en diesel zo duur zijn.
1: Het WK voetbal.
2: Ja, het is nog vroeg. Als je net wakker wordt, kan ik me voorstellen dat je gisteravond Nederland-Japan hebt gemist op het WK voetbal. Nou, Oranje is het toernooi begonnen met een gelijkspel tegen Japan. Alle goals vielen in de tweede helft.
4: En Van Dijk! Ja! 1-0! Nakamura, kijken of hij kan schieten. Hij kan dat bal wel richting veranderen. Het is 1-1. Summerville in het 16 meter. Summerville met links in de goal! Weer een corner. Nu wel een kopbal en die gaat erin. De gelijkmaker.
2: Ja, Nederland gaf het een paar minuten voor tijd nog weg. 2-2 dus. De tweede van Oranje was trouwens een bijzondere, want dat was de eerste ooit voor Summerville.
5: Ik sta hier een beetje met mixed feelings, want ik zou liever de 3 punten willen. En ja, dat is jammer. Ik denk dat we niet met onze hoofden hoeven te hangen. We moeten gewoon de positives nemen van deze wedstrijd. En we gaan weer er tegenaan tegen Zweden.
2: Ja, die wedstrijd is zaterdagavond om 7 uur.
0: Ja, derde interland, hè?
2: Ja, zo'n derde keer in het oranje shirtje ooit.
0: En de eerste WK-wedstrijd gelijk scoren. Ja, echt prachtig voor die jongen.
2: Jammer dat die Japanners toch nog 2-2 scoorden. Het weer nog even voor je. De dag begint bewolkt, maar vanmiddag is er steeds meer zon. Dat hoort tussen de 17 en 21 graden.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie op de A4 Rotterdam richting Amsterdam voor knooppunt Hofvliet. 10 minuten, net als op de A15 Rotterdam richting Europa.

0: Harry Styles.
1: Ja, yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles.

0: Turn the Lights Off, Just and Jaxta.
1: Rijnald en Jamie in de ochtend.
2: Tijd om die airfryer voor jou te bemachtigen. Het enige wat je hoeft te doen is even mee te spelen aan een laatste letter.
0: Het principe is simpel. Je kiest een beginletter, je krijgt een categorie om een woord mee te maken. Is het antwoord goed, dan is de laatste letter van dat antwoord ook meteen de beginletter voor je volgende antwoord bij een nieuwe categorie. In 30 seconden gaat Jamie zoveel mogelijk categorieën op je gooien. En heb je aan het eind van de week de meeste punten behaald, dan win je de enige echte onvervalste Wijnand en Jamie airfryer.
2: En je kan nu op dit moment sowieso de hoogste score winnen, want het is de allereerste keer dat we hem deze week spelen. En dat gaat gebeuren met Joffrey, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Ben je een beetje scherp deze ochtend om 6:15?
3: Absoluut niet, maar we gaan gewoon ons best doen.
2: Oké, daar gaat-ie. Wat voor beginletter heb je?
3: Doe maar de S van Simon.
2: Oké, daar komt-ie. Een beroep?
3: Slager.
2: Meisjesnaam?
3: Rebecca.
2: Nagerecht?
3: Appeltaart.
2: Bloem of plant? Met een T. Wat is met een T?
3: Ja.
2: Een bloem met een T. Bollen.
0: Ja, Nederland staat er vol mee.
3: Oh, tulpen.
2: Ja, warm vakantiebestemming.
3: Nigeria.
2: Kleur.
0: Ja, bijna de tijd. Nou,
2: ja. Hey, maar 5 punten.
0: 5 punten.
2: Joffrey had er 0-0-0 vertrouwen in, maar het ging nog hartstikke goed.
3: Nog best een prima maandagochtend zo.
2: Nou.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel zometeen mee vanaf 8:00.

0: in Arnhem. Twee optredens daar. En ik heb wat leuks.
1: Ja.
0: Jij mag er naartoe.
1: Ik?
0: Jij mag er naartoe.
1: Ja, oh.
0: Leuke verrassing voor jou. Jij mag er naartoe. Wel samen met een luisteraar.
1: Oké. Okay. Als, want ik weet dat hier, er zit hier een maar aan.
0: Kijk, jij bent weken geleden hierover begonnen. Het gaat gebeuren, moeilijk om aan kaarten te komen. Ik heb twee tickets geregeld. Maar jij, jij kwam met nog een probleem, wat heel veel mensen hebben. Is dat het moeilijk te verstaan is, omdat je geen Spaans spreekt. Dus je weet eigenlijk niet waar die over zingt.
1: Ja, Bad Bunny, dat is een Puerto Ricaanse artiest. En alles is Spaanstalig inderdaad. En ik kan het gewoon niet. Ik kan het niet spreken.
0: Wat we gaan doen, we gaan de komende dagen hier op 3FM gaan we er verder induiken. Je moet je goed gaan voorbereiden door te luisteren naar de muziek, door de taal een beetje te bestuderen, om ervoor te zorgen dat je beslagen ten ijs komt bij dat optreden van Bad Bunny.
1: Okay.
0: We duiken de Spaanse taal in en we hebben als missie om zometeen alle tracks van Bad Bunny woord voor woord mee te kunnen zingen.
1: Oké. Okay.
0: Nou wil ik het niet moeilijker maken dan het is. We gaan jou elke dag onderwerpen aan een paar quizjes. Mm-hmm. En daar kun je in totaal 10 punten mee winnen. Heb je minstens 7 punten verdiend?
1: Dan ga ik naar Bad Bunny.
0: Met een luisteraar naar Bad Bunny. Ja, dan ga je naar Bad Bunny.
1: Dus een luisteraar mag mij dan ook helpen?
0: Ja, juist. Dus als je nu luistert en je weet het antwoord op een vraag, stuur het dan vooral in. Want dat zorgt ervoor dat je je al kwalificeert om uiteindelijk met Jamie mee 1 keer helpen, 1 keer een goed antwoord geven. Dat kan jou al helpen om mee te gaan naar Bad Bunny.
1: Oké, ik ben hier helemaal ready voor.
0: Oké, ik heb een fragmentje. Je hoort een liedje van Bad Bunny en je moet samen met Jamie dan raden wat de vertaling is. Het is een ABC'tje. Luister mee.
1: Is dit het ook?
0: Ja. Nou, nog één keertje dan. El corazón dando me pata. Dime, baby, donde tú estás.
1: Oké.
0: Is het antwoord A? Je hebt mijn hart gebroken. Zeg eens, schatje, waarom doe je dat?
1: Mm-hmm.
0: B. Mijn hart, geef me een trap. Zeg eens, schatje, waar ben je? Of C. Mijn hart slaat op hol. Zeg me, schatje, wil je bij me zijn?
1: Ik denk dat ik hem weet.
0: A, B of C. Je hebt 3 minuten bedenktijd. En ook als je mee wil spelen en kans wil maken op die kaarten, A, B of C, stuur het vooral door via de NPO luisterapp. Help Jamie en misschien ook jezelf aan kaartjes voor Bad Bunny in Gelredome, Arnhem. Dit is de nieuwste van Vodan Boys. Blindsided hoor je nu op 3FM.

0: Het is de beste ever ooit van Wodan Boys. Ik ben er helemaal gek van. Blindsided hoorde je op 3FM. Ik kan niet wachten tot ze hier ook in de studio zijn. Heerlijk. Elke dag een quizje om punten mee te verdienen. Met op het spel kaarten voor Bad Bunny in het Gelredome. Punten die Jamie kan verdienen. 10 punten in totaal, minimaal 7 moet ze er hebben. En als je dat haalt, dan kun jij samen met een luisteraar die jou in die hele reeks geholpen heeft,
1: ja,
0: naar Bad Bunny.
1: En kunnen we ook meteen Spaans natuurlijk, zodat ik dan met die man mee kan zingen en een keer versta wat hij zegt. Want dat is natuurlijk het doel dan.
0: Dit was het fragment. Ja. En wat betekent dat? A, je hebt mijn hart gebroken. Zeg eens, schatje, waarom doe je dat? B, mijn hart geeft je een trap. Zeg eens, schatje, waar ben je? Of C, mijn hart slaat op hol. Zeg eens, schatje, wil je bij me zijn? Wat zeg jij, A, B of C?
1: Ik zeg, omdat aan het einde zit donde tu esta. En ik weet dat, donde esta, zeggen ze altijd in Spanje. Waar ben je?
0: Mm-hmm.
1: Waar ben je? Dus ik denk, B, mijn hart geeft me een trap. Zeg eens, schatje, waar ben je?
0: Maureen, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Jij hebt Jamie geholpen, want wat zeg jij?
2: Ja, ik denk ook B.
0: Eerste puntje binnen.
2: Okay.
0: Dit is puntje 1 en het voordeel voor jou is, Maureen, je hebt je nu automatisch ook gekwalificeerd. Jouw naam gaat ook voor deze keer in de tombola. En mocht Jamie genoeg punten halen, dan kan het zijn dat jouw naam eruit gehaald wordt en jij ook met haar naar Bad Bunny gaat.
2: Super vet.
0: Dus blijf haar gewoon helpen.
3: 3FM.
4: Mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
5: 18 plus speelbewust.
6: Ja.
1: Echt serieus? Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je wil groeien, maar het energienet zit vol. Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
9: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
10: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
18: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
19: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
23: Wie betaalt de kosten van spaaracties met de WK-kamerjas of het juichjek? Denk eens goed na. Precies, de klanten. Bij Dirk doen we niet aan spaaracties. Je betaalt alleen voor de boodschappen. Want Dirk gelooft niet in sparen, maar wel in besparen. Op Dirk kun je rekenen.
24: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak.
23: Nu bij Dirk, Lavazza koffiebonen. €12,99. Prachtige prijs.
1: 3FM. Goedemorgen, 7:02, Wijnand en Jamie in de ochtend.
0: Met het laatste nieuws, NOS op 3, Martijn Middel. Goedemorgen.
25: Ja, goedemorgen. Een einde aan de oorlog tussen de VS en Iran lijkt dichterbij.
26: NOS op 3.
25: Amerika en Iran hebben afspraken gemaakt over een einde aan de oorlog. Correspondent Rudy Bauma vertelt dat er nog maar weinig duidelijk is over de afspraken tussen de landen.
27: Nou, we weten dat het staakt het vuur dus 60 dagen wordt verlengd en dat de straat van Hormuz weer open gaat nadat daar de mijnen zijn opgeruimd. Het zou eerst digitaal ondertekend worden, maar nu zijn de berichten dat het vrijdag getekend zal worden in het Zwitserse Genève. Maar ja, we weten eigenlijk geen details. Die worden hopelijk later bekendgemaakt.
25: Voorlopig is ook onduidelijk wat voor afspraken er zijn gemaakt over het Iraanse kernprogramma. Een van de redenen dat president Trump Iran aanviel was om te voorkomen dat het land een kernbom zou kunnen maken. De politie in Boksel heeft een fatbike in beslag genomen omdat je op dat ding 100 km per uur kan rijden. Een andere fatbike, die een maximale snelheid van 57 km per uur haalde, is ook meegegaan in de politiebus. In de Amerikaanse staat Missouri is een klein vliegtuig neergestort. Volgens de politie zijn alle 12 inzittenden om het leven gekomen. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht.
28: Het WK voetbal.
25: En flink balen voor Oranje. Gisteravond speelde het elftal van Koeman de allereerste groepswedstrijd tegen Japan. Na een doelpuntloze eerste helft zette aanvoerder Virgil van Dijk Nederland op voorsprong in de 51ste minuut. Gravenberg gaf de assist.
29: Ik dacht, ik moet hem gewoon voorslingeren. Hij is zo sterk in de lucht dat hij hem gewoon goed binnenkomt. Ja, gewoon super blij dat hij hem maakt.
25: Bondscoach Koeman heeft goede dingen gezien en is voorzichtig tevreden.
30: Ik ben niet teleurgesteld. Ik heb een elftal gezien wat alles heeft gegeven en bij momenten ook heel goed heeft gespeeld. We denken vaak dat wij Nederlanders zijn en dat we van iedereen maar makkelijk winnen. Maar Japan is gewoon een geweldig elftal. En natuurlijk wil je winnend beginnen. Dat geeft rust, dat geeft vertrouwen. Maar ik denk op basis hoe de wedstrijd is verlopen, kunnen we tevreden zijn.
25: Ja, de uitslag heb je nog van het goed. 2-2 werd het gisteren bij Nederland-Japan. Zaterdag speelt Oranje de volgende wedstrijd om 7 uur tegen Zweden. Het weer, de dag begint bewolkt, maar vanmiddag is er steeds meer zon. En het wordt vanmiddag tussen de 17 en 21 graden.
0: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, 18 kilometer meldingen van de A2 Den Bosch richting Utrecht voor Zaltbommel 10 minuutjes. En de A15 Rotterdam richting Europoort voor Rozenburg Centrum 7 minuten door een kapotte vrachtwagen.
31: 3FM.
32: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
20: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
4: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
5: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf €31.495. Ga naar Hyundai.nl.
8: Win na goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
9: Dat gaan we vieren.
8: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
10: Gun jezelf ruimte. Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op ElizaWasHere.nl.
8: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
9: Dat gaan we vieren.
8: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
11: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
12: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
11: Beren goed. Thanks Bo.
12: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
11: En actie Olifant.
13: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
14: Wembley Stadium, Londen.

0: te kunnen raden hoe jouw moeder heet.
1: Ja, dat denk ik, ja. Dus ik daag je uit, laat me een poging wagen. Stuur je moeder via de NPO Luisterapp of bel 0909-1336.

0: deze maandagochtend. Fijn dat je er weer bij bent en ons vergezelt. Met misschien ook wel een lichtelijke kater. Ik hoop dat het dan een bierkater is en niet de kater van de pijn van toch wel is het een gênante wedstrijd?
1: Nee,
0: kunnen we het zo noemen?
1: Ik vind
0: toch dat de mensen een beetje negatiever over zijn. Want gisteren heeft natuurlijk het Nederlands elftal gelijk gespeeld tegen Japan. Ja, jij zit te lachen, maar ik ben gewoon de woorden van mensen aan het herhalen die ik heb gehoord.
1: Schat, jij hebt geen minuut van die wedstrijd.
0: Nee, dat klopt.
1: Gezien.
0: Dus ik ben het aan het herhalen. Ze hebben 2-2 gespeeld.
1: Het is gênant geweest.
0: Het was gênant, want ze zijn de 18e of zo in de ranglijst. Of wat was het? Japan.
1: Ja.
0: Dus dan is het gênant natuurlijk voor Nederland dat je 2-2 speelt. Ja, maar goed, we gaan allemaal achterkomen hoe het verder nog gaat. Maar wat het leuke is, vanmiddag weer Barend en Benner vanuit Amerika. Die zijn er lekker met een camper aan het rondturen. En alles daar in de gaten aan het houden rondom het WK. En later deze ochtend hebben we ook nog even contact met Amerika. En hoor je bijvoorbeeld hoe achterlijk het duur het bier daar is.
2: Ik denk dat ik weet hoe
3: je moeder
2: heet.
1: Maandag moederdag, dus dan gaan we weer een poging wagen. Ik denk dat ik weet hoe je moeder heet. Dat is een beetje mijn hobby. Proberen te raden aan de hand van 5 vragen. Wat de naam van je moeder is. En vandaag hebben we Lisette. Goedemorgen, Lisette.
4: Goedemorgen.
1: Is het Lisette of Lisette?
4: Het is officieel Lisette, maar ik luister naar allebei omdat toch veel mensen te kort zeggen.
1: Ik heb 5 vragen voor je. En dan gaan ik en de luisteraars gaan even nadenken. Je kan meedoen door een appje te sturen met een mogelijke naam via de NPO Luisterapp. Als ik erop zit en ik heb het goed, dan win ik de bloemen. Als een luisteraar het goed heeft, wint de luisteraar de bloemen. En als niemand het raadt, dan win jij de bloemen voor jouw moeder. Luister goed. Wat heeft je moeder gedaan toen gisteren het Nederlands elftal speelde?
4: Waarschijnlijk niet gekeken.
1: Oké. Vraag 2. Welke plaats stond centraal in haar jeugd?
4: Dat was Assen.
1: Assen, oké. Oké. Wat deed jouw moeder vroeger toen jij naar school ging?
4: Dat was de huismoeder.
1: Huismoeder, dus zij heeft niet gewerkt toen?
4: Nee, toen niet.
1: Oké. Als je nu vrije tijd heeft, of als ze nu vrije tijd heeft, wat doet ze dan?
4: Schilderen.
1: Schilderen? Als in het huis schilderen of kunst schilderen?
4: Kunstschilderen.
0: Oeh, ze is creatief.
1: En hoe heet haar broers en zussen?
4: Haar broer heet Luc.
1: Oké.
0: Okay. En dan komen misschien nog wat zussen aan of zo. Hè?
1: Nee, maar Luc zegt een hele hoop. En dat zegt meer dan... Ik zat in een bepaalde richting, maar als ik nu Gert of Gerard bijvoorbeeld had gehoord...
0: Ja.
1: Was ik die richting verder in gegaan, maar ik moet nu toch terug.
0: Oh, je begint om te keren.
1: Oké. Wat denk jij, hoe heet de moeder van Lisette? Laat het weten via de NPO Luisterapp. Ik moet ook nog even nadenken.

0: We creaties binnen, hè? Via de
1: NBL-achter. Van namen.
0: Ja. Haar moeder heet Stina. Al dus Els.
1: Ja, had ik nog nooit van gehoord, Stina. Vind ik best een leuke naam, eigenlijk.
0: Kom je erbij?
1: Ja.
0: Kom er maar bij. Laat het weten via de NPO-luisteren.
1: Hey, en het gaat een heerlijk dagje worden. Misschien als je nu naar buiten kijkt en je denkt, waar heb jij het over? Ja, dat kan kloppen, want de dag start een beetje bewolkt. Hier en daar een spatje regen. Maar vanmiddag komt gewoon die zon door, blijft het overal droog. En wat denk je? Tussen de 16 en de 21 graden. En, oftewel, heerlijk.
0: En later deze week tropische hitte, hè?
1: Ja, hartstikke lekker, joh. Gaat helemaal goed komen.
0: Leg de bikini maar vast klaar. Zometeen Armin van Buren, Larger Than Life, mijn eerste Kings of Leon. Dus even geleden. Sex on fire.

0: Ja.
1: 2024.
2: EK
1: in Duitsland. En dan continu dit nummer horen. Wat een mooie tijden waren dat. Armin van Buuren, Chef Special, Larger Than Life. Ik heb geen reet gezien, 2 jaar geleden.
0: Nee, gisteren ook niet.
1: Nee. Maar ik vind het wel leuk dat iedereen er weer zo lekker oranje in zit.
0: Ja, leuk. En er komen ook allemaal memes binnen via de NPO Luister hebben over de wedstrijd van gisteren. Heerlijk, het bruist weer.
3: Ik denk dat ik weet hoe
4: je moeder
3: heet.
0: Is een hobby van mij om op maandag even te raden hoe je moeder heet aan de hand van 5 vragen die we gesteld hebben aan Lisette.
1: Ja, Lisette, jij hangt nog steeds en jij had gezegd dat je moeder als Oranje speelt niet kijkt. Dat dus de plaats die centraal stond in haar jeugd Assen is. Wat deed zij toen jij naar school ging? Nou, dat was huismoeder zijn. Als ze vrije tijd heeft, dan gaat ze kunst schilderen. En haar broer heet Luc.
0: Ja. Dat klopt, hè?
5: Ja.
0: En jij rijdt inmiddels zonder dak?
5: Nee, ik rijd nog gewoon met dak.
0: Ah, ja. Er zit een beetje ruis op de lijn, maar dat maakt niet uit. Ik ga zo meteen in 15 seconden zoveel mogelijk namen opnoemen die ook binnengekomen zijn via de NPO Luister heb door alle luisteraars ingestuurd. Mocht jij de naam van je moeder horen, dan zeg je stop. En ik begin met de naam waarvan ik denk dat het de naam van je moeder is. Is dat oké?
5: Oké, ja zeker.
0: Oké, daar gaan we. 3, 2, 1. Jeannette. Petra. Leonie. Sonja. Marga. Merel. Marissa. Marieke. Irene. Anne. Marie. Carolien. Annette. Sonja. Els. Patricia, Monique, Leonie, Anneke, Mieke.
1: Ja, klaar.
0: Je zei geen stop.
5: Nee.
0: En Jeannette had ik ook niet goed. Hoe heet je moeder?
5: Ginette.
1: Oh, wat stond het wel dichtbij. Ook Lisette.
0: Ik heb nog nooit van Ginette gehoord.
1: Lisette, ja, Jeannette, Ginette.
0: Dit is waarom ik het dacht. Ik hoorde Luc.
1: Door Lisette. Dat,
0: het klinkt een beetje. En ik hoorde Lisette. Dus
1: wat lijkt nou dan op Luc en Jeannette? Daar
0: nee,
1: zie
0: Luc.
1: Geen
0: een beetje in het Franse. Luc.
1: Oh.
0: Luc.
1: Okay.
0: Snap je?
1: Okay.
5: Het is gewoon op de Nederlandse manier gespeeld.
0: Ja.
3: S10 en Oscar en de Wolf. Safe and Sound.
6: 3FM. Mega. Hit.
7: What if the world spins the other way around? And the ocean swallows everybody down?

0: Hi,
1: Dua Lipa, 3FM met Break My Heart. En daarvoor de meegift van deze week Oscar en The Wolf en Estien samen met Safe & Sound. Wat toch weer even een tranentrekker is. Ja, sorry, als je hier goed naar luistert, even dat speakertje wat harder zet, dan heb je gewoon kippenvel van je kruint het aan je tenen.
2: Prachtig, prachtige meegift voor deze week. Het is de dag na de WK-wedstrijd, de eerste WK-wedstrijd van Nederland. En de middagshow is in Amerika. Barend en Benne, vanmiddag hoor je ze weer vanaf 4 uur. Het grappige is, Barend, die had ik gisteren op de app een paar keer, en die zei, het is helemaal fantastisch hier. Wat een land. En die was gewoon emotioneel over wat hij daar gisteren heeft meegemaakt. En ik moet lachen, omdat er heel veel mensen zijn die dat ook vinden, maar er zijn ook mensen die er totaal anders overdenken. En een van die mensen hebben we zo meteen aan de lijn. Zijn naam? Hein. En wat Hein er doet, hoor je zo?
3: NOS op 3.
2: Vanuit Amerika dus. Eerst het laatste nieuws. Martijn Middel, goedemorgen.
4: Goedemorgen. Ja, Nederland is dat WK voetbal begonnen met een gelijkspel tegen Japan. Het was een spannende wedstrijd gisteravond, waarin Nederland 2 keer op voorsprong kwam. De eerste keer door een kopbal van Virgil van Dijk. De tweede kwam van iemand die pas voor de 3e keer een oranje voetbalshirt aan had.
5: Summerville in 16 meter biedt. Summerville met links in de goal! Het is de eerste goal voor het Nederlands elftal. Hij doet het op een wereldkampioenschap. Crescencio Summerville.
4: Scoorde de 2-1. Japan maakte net voor tijd de gelijkmaker. Aan bondscoach Ronald Koeman de vraag of hij tevreden is.
6: Als je 2 keer voor staat, niet. Maar ik denk wel uiteindelijk op basis van de kans aan 2 kanten. Heel veel goede momenten aan 2 kanten. Ik vond het een topwedstrijd. Dus dan kun je vrede hebben met een gelijkspel.
4: Nou, zaterdag mag Oranje weer aan de bak tegen Zweden. De Zweden hebben net met 5-1 gewonnen van Tunesië.
2: Knap hoor. Laten we ook vooral gisteren Curaçao niet vergeten. Ja. Toch onderdeel van het Koninkrijk der Nederland. Wat ik heel gek vond. Want ik was gisteren, dacht ik, hey, Curaçao om 7 uur tegen Duitsland. Ik zat in de auto, ik zet Radio 1 even aan. Dan kan ik het vast
1: niks?
2: Zeggen. Niks, nul.
1: Oh.
2: Nee, en dit is toch, als er mensen van de NPO luisteren, jongens, we moeten nu ook gewoon het radioverslag van Curaçao. Vind ik dit toernooi. We zijn daar, we hebben verslaggevers, zet die jongens daar ook neer. Want het is echt zonde. Het voelt voor mij echt alsof Nederland dan ook aan het spelen is.

0: Straat van Hormuz worden opgeheven, waardoor er weer olietankers doorheen kunnen varen. Amerika en Iran praten naar verwachting nog wel weken verder om een definitieve vredesdeal te sluiten. Ja, en tot 1 september kun je goedkoper met de trein dankzij het Nederland-ticket. €49 per maand betaal je en dan mag je buiten de spits zoveel reizen als je wil. Verslaggever Jorn Kompeer checkte of mensen dat gaan doen.
1: Heeft u gehoord van dat kortingsticket voor de trein?
2: Ja, heb ik iets over gehoord op televisie.
1: Ja, zeker. Ja.
3: Nee, nog niet van gehoord.
1: Vind je daarvan?
4: Geweldig.
2: Nou, dat vind ik een prima idee om mensen uit de auto te krijgen. En zeker in de vakantietijd.
0: Het ticket is een idee van de Tweede Kamer die mensen een betaalbaar alternatief voor de auto wil bieden, zegt Jorn.
1: Politici vragen al jaren om een kortingsticket in het OV. Dat het nu voor de zomer lukt, kan je dus best een succesje noemen. Maar opnieuw slaagt de politiek er niet in om met iets blijvends te komen dat het hele jaar geldt. Want daarvan vinden ze vooral het prijskaartje te hoog.
0: Het weer, de dag begint bewolkt, maar vanmiddag is er steeds meer zon. En het wordt vanmiddag tussen de 17 en 21 graden.
5: Martijn, dankjewel. Yo. 77 kilometer aan files met de meest opvallende op de A15. Rotterdam richting Europoort voor Rozenburg Centrum. Kapotte vrachtwagen, de rechterrijstrook afgesloten. Je vertraging 10 minuten.

0: voetbal in Amerika.
1: Ik weet nou eigenlijk niet hoe jij er nu in zit. Want ik vind je wel met een glimlach hier zitten. Maar voetbal, dat leef je dan toch ook wel. Weet je, FC Utrecht is normaal je clubpie. Dus ja. 2-2 tegen Japan. Wat vind
0: teleurstellend,
1: jij?
0: Teleurstellend. Okay. Ik kan heel veel technisch erover lullen, weet je wel. Maar daar heb je podcast voor, daar heb je Radio 1 voor. Ik vind vooral de sfeerbeleving echt fantastisch. En zo vond ik het echt mooi om gisteren Barend en Benne op matchday vanuit Amerika te horen. Die zijn daar gewoon, hè. 2 weken lang tijdens de groepsfase van Nederland reizen ze oranje achterna in hun campertje. Vanmiddag weer 4 uur, nieuwe middagshow. En zij zaten gisteren ook in het stadion. Ik kreeg een audio-app van Barend. Die zei, ik ben telkens zo emotioneel. Dit is zo'n mooie beleving. Dit is zo fantastisch.
1: Ja, hij leeft dit natuurlijk.
0: Amerika is zo goed voor ons. En dit, nou, dat ga je vanmiddag allemaal wel horen. Maar toch ook een klein beetje tegengeluid. Echte journalistiek. Ik dacht even contact leggen met Amerika. Het is daar laat, maar onze oud-3FM-collega, nu werkzaam voor de Telegraaf, die reist ook oranje achterna, hangt aan de lijn. Hein Keizer, goedemorgen.
2: Vanuit een verlaten en toch wel treurig vliegveld op Dallas.
0: Oh, maar ik hoor van onze collega Barend van Delen dat alles in Amerika echt fantastisch is en goed geregeld is. Maar Hein, jij ziet dat anders.
2: Nou, het is maar net waar je van houdt. Als je van heel erg megalomaan en heel erg uitbundig houdt, dan is Amerika the place to be. Maar misschien ben ik daar iets te nuchter voor en iets te Nederlands. Ik vind het bij tijd en wijl een beetje lijken op één grote parkeerplaats, dat hele Amerika.
1: Eén grote parkeerplaats ook.
0: Wat heb je gisteren gezien? Wat heb je gisteren ervaren? Vertel, hoe was het daar?
2: Ja, dat stadion, dat is krankzinnig. Ik heb nog nooit zoiets gezien. Het is zo gewoon 80.000 mensen. Hè? En overal waar je kijkt zie je tv-schermen, je ziet overal entertainment, er is overal drank aanwezig. Je wordt, eigenlijk hoef je je plek bijna niet af. Alleen als je moet plassen, dan moet je heel even naar binnen wandelen. Ja, je bent dan echt een soort beklimming, een soort Himalaya-beklimming aan het doen, om het zo maar even te zeggen.
1: En hoe is de sfeer dan daar met al die Nederlanders om je heen?
2: Nou, die Nederlanders, het viel wel mee. Het waren vooral Amerikanen die zich heel graag even Nederlander wilden wanen. Heel veel t-shirts met Dutch for a day. En dan vroeg je ook van, ja, wat is jullie relatie met Nederland? Ja, die hebben we niet. No, we don't know. We only know Virgil van Dijk en Mickey van de Ven. Maar Ryan Gravenberg kregen ze hun bek niet uit, om het zo maar te zeggen.
0: Dus dat stadion zit helemaal vol. Je denkt met heel veel mensen in oranje. Dat klopt ook wel, maar dat zijn niet allemaal Nederlanders.
2: Nee, zeker niet. Maar het is ook wel grappig, want voor Amerikanen is het gewoon heel belangrijk om ergens onderdeel van te zijn en iets mee te maken. En ja, die fanmars, dat hebben ze natuurlijk online gezien van, oh, dat wil ik ook een keertje zien. En dat, ja, dat zien ze dan ineens.
1: Hoeveel van die fanatieke Nederlanders die hetzelfde doen als jij achter de ploeg aan, zeg maar, alle verschillende plekken, kom jij tegen?
2: Ik had niet verwacht dat er zoveel waren. Er waren volgens de KNVB iets van 6.000 Nederlanders die echt elkaar via de KNVB hadden gekocht. En er zullen nog wel wat Nederlands bij zijn gekomen die via de FIFA ook een kaartje hebben gekocht.
1: Ja.
2: Dus best wel wat, best wel wat.
0: En Hein, dan die wedstrijd 2-2 tegen Japan. Als je dan dat stadion uitloopt en je spreekt Nederlanders, wat zeggen ze dan? Wat was het gevoel?
2: Ja, kut. Ja, ik kan er niks beters van maken. Iedereen was boos. Nou, boos is een groot woord, maar teleurgesteld in. Ik bedoel, stel je voor, hè, je gaat naar Amerika. Dat kost al 800 euro, zo'n vliegticket. Je boekt een hotel voor een paar dagen. Dan moet je ook nog zo'n ticket kopen wat belachelijk duur is. Want wil je een biertje kopen, $17 per biertje. En dan ben je niet eens van Japan, de nummer 18 of 19 van de wereld. Ja, dat zou ook heel chagrijnig zijn.
1: Ja, dat snap ik wel.
2: Dus nee, het chagrijn zat er flink in.
0: Ach. En jouw persoonlijke vertrouwen in de volgende wedstrijd, Hein?
2: Nou, ik moet het allemaal nog maar even zien. Ja, ik ga te veel om met Valentijn Driessen. En dat werpt zich een beetje af en bij.
0: Ja. Hein Keizer van de Telegraaf, dankjewel en geniet de vandaag van je. Maar fijne vlucht, hè?
2: Ja, komt goed, jongens. En veel plezier. Hoi.

0: Als ik het goed begrijp, kan het nu al gebeuren.
1: Ga met 3FM naar Harry Styles.
0: Toch? Want dit was de eerste keer.
2: Ja, dus dan zou het betekenen als wij zo meteen weer Harry Styles draaien, nadat wij uitgepraat zijn, dat het dan dus zou kunnen dat jij naar Londen gaat. Want dat is dus het hele ding. Wil je naar Harry Styles op 3 juli naar zijn concert? Een geheel verzorgde reis en overnachting krijg je erbij. En dan kan je kiezen, wil je met trein of met het vliegtuig? Dan moet je wel 2 keer ergens deze week, want het wordt ook maar 1 keer weggegeven, 2 keer achter elkaar Harry Styles horen. Gebeurt dat? Zo snel als mogelijk sturen naar de NPO Luisterapp waarom je daarbij wil zijn in Londen. En wie weet is dat ticket dan voor jou.
0: Oké, pak nu je telefoon, open de NPO Luisterapp. Je hebt net 1 keer Harry Styles gehoord.
3: I would always wonder about 100 different ways.
0: En dit is Direct.

0: Styles voor de tweede keer, maar direct My Blood. Nicolien, Marise, ze hingen allemaal al in de app via de NPO luisterapp. Maar hoor je wel Harry Styles twee keer achter elkaar, dan moet je dus zo snel mogelijk appen, want dan kun je naar Londen om Harry Styles daar te zien.
1: En daarnaast is het sowieso even handig om gewoon de radio aan te blijven houden, want zometeen na echt een gigantisch talent, al in het buitenland ook hartstikke bekend. En zometeen gaat ze hier echt zingen als een engel. Isabel van Gelder.
0: Lekker zeg. En ook jouw kans op een airfryer. Je kunt je vast kwalificeren door nu je naam te appen. Dus doe dat vooral.
2: 3FM.
3: Ster. Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
5: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
6: We love you, president.
5: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
7: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
10: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu één gratis pakje met emblemen om jouw juichjack te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
9: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
11: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
13: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
13: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
14: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
15: Obeling, alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
16: Obeling. Tijd voor nieuwe herinneringen.
17: Alles voor kampeergeluk.
14: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
16: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
18: Vanavond in Dertigers.
19: Hey, je gaat toch wel?
20: Ja, jij wel.
19: Hey, wat is er dan?
21: Je hebt gezegd dat ik altijd moet vechten.
20: Maar op een gegeven moment is het op.
21: Ik kan niet meer. Ik kan nu even praten.
19: Hij ligt in ieder geval ergens over, want hij doet fucking raar de laatste tijd.
18: De dramaserie Dertigers. Vanavond, 8 uur,

0: Goedemorgen. Straks vertel ik je alles over Nederland-Japan. NOS op 3. Eerst naar het Midden-Oosten, want er lijkt wat beweging te zitten in de onderhandelingen tussen Amerika en Iran. Volgens de VS, Iran en bemiddelaar Pakistan zijn er afspraken gemaakt die het einde van de oorlog moeten betekenen. Correspondent Daisy Moore zegt dat de deal die nu is gemaakt eigenlijk alleen een beginnetje is.
1: Er is opluchting vandaag, maar het gaat ook echt nog heel lastig worden, want in essentie is er namelijk niks opgelost, niks veranderd. Er is nog altijd dat diepe wantrouwen en niet echt een oplossing voor alles meteen. Het is meer een proces dat hiermee van start gaat en nog niet direct een grote vredesdeal, zoals die ook wel eens wordt gepresenteerd.
0: Israël heeft nog niet gereageerd. Zij moet het ook eens zijn met de deal, want Iran eist dat ook de Israëlische aanvallen op Libanon stoppen. Gisteravond was er in Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het ernstige ongeluk vorige week in Zeeuws-Vlaanderen. 3 kinderen en de directeur van een school werden geschept door een auto. Er kwamen duizenden mensen naar de stille tocht, ook veel kinderen.
2: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. En heel veel kinderen die kenden hun wel.
3: Ik vond het wel zielig dat ze eerst naar schoolkamp gingen en daarna aangereden door auto. 12 jaar en overleden is eigenlijk, ja, echt te jong.
0: De tocht eindigde bij de basisschool van de slachtoffers. Daar werd 2 minuten stilte gehouden.
4: Het WK voetbal.
0: Ja, en Nederland heeft gelijk gespeeld tegen Japan. De eerste groepswedstrijd van Oranje dit WK. Alle goals vielen in de tweede helft.
5: En vandaag! Nakamura, kijken of hij kan schieten. Hij kan dat bal wel richting veranderen. Het is 1-1. Summerville in het 16 meter gebied. Summerville met links in de goal. Weer een corner. Nu wel een kopbal en die gaat erin. De gelijkmaker.
0: Ja, Nederland geeft het een paar minuten voor tijd nog weg. 2-2 dus. De tweede van Oranje was trouwens een bijzondere. Het was de allereerste in het Oranje tenue voor Summerville.
6: Ik sta hier een beetje met mixed feelings. Want ik zou liever de 3 punten willen. En dat is jammer. Ik denk dat we niet met onze hoofden hoeven te hangen. We moeten gewoon de positiefs nemen van deze wedstrijd. En we gaan weer er tegenaan tegen Zweden.
0: En die wedstrijd is zaterdagavond om 7 uur. Het weer, de dag begint bewolkt, maar vanmiddag is er steeds meer zon. En het wordt vanmiddag tussen de 17 en 21 graden.
7: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo nog, 100 kilometer, meldingen van de A2. Utrecht richting Den Bosch voor knooppunt Empel. Een 30 minuten vertraging, het wegdek is daar in slechte toestand. A32 Heerenveen richting Meppel, voor Steenwijk Noord nu 20 minuten. En de N44 Den Haag richting Wassenaar, voor Wassenaar Centrum. Ongeluk gebeurd, rijstrook dicht, 10 minuten vertraging.
4: 3FM.
8: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
9: Pakken ze een podium?
10: Pakken ze een podium?
9: Pak zelf eens een podium.
11: Pakken ze een podium.
12: Pakken ze een podium.
13: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
8: Wil jij een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.

0: vakantie. Vind je bij Bol?
1: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
2: Mart, wat ga je doen?
3: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
4: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
5: Start je dag zonder barst.
6: Opgelost. Autotaalglas.
4: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar €2 bij Burger King.
8: Wembley Stadium, Londen.

0: zometeen eigenaar zijn van een prachtige airfryer.
1: Dan moet je nu even je naam sturen via de NPO Luisterapp of bel direct 0909-1336.

0: Plain White Tees op 3FM.
1: Wijnand en Jamie in de ochtend.
2: Een hele goede morgen, maar meteen ook even een melding voor deze aankomende week. Want woensdagmiddag vliegt mijn gigantische compagnon Wijnand Speelman naar Frankrijk. En dat allemaal voor toch wel echt iets bijzonders. Donderdag ga jij de Mont Ventoux beklimmen.
0: Ja.
2: Rennend. Jij gaat rennend die berg op. En dat ga je allemaal doen, omdat jij natuurlijk ontzettend veel liefde hebt voor hardlopen. Maar ook voor Stichting ALS Nederland heb jij natuurlijk een band meegekregen door 3FM Serious Request 2 jaar geleden.
0: Ja, ben ik ambassadeur van geworden.
2: Ja, en jij gaat geld ophalen daarvoor, om die stichting natuurlijk nog wat meer te helpen. Weer hardlopend. En dan kan je hem insteunen door naar 3fm.nl/berg te gaan. En dus donderdag ook zeker te luisteren, want dan kan je het dus echt van voor tot achter compleet volgen hoe het met deze man gaat. En ik kan je vertellen, je hebt al veel gekke dingen gedaan. 2 keer een dubbele marathon. Maar ik denk dat dit een partijtje pittig weer gaat worden.
0: Ik zie hier zo enorm tegenop.
2: Ja?
0: De Metelle staat op €2300. Ik zou in ieder geval naar de 5000 willen. 3fm.nl/berg. En al dat geld gaat naar onderzoek voor ALS. Dat is een spierziekte. Langzaam valt alle spieren uit. En er is nog geen medicijn voor. Dus dat moet gebeuren. 3fm.nl/berg. En elke kleine donatie die is van harte welkom. Even

0: Ja, want Isabel van Gelder is hier in de studio. Goedemorgen, Isabel.
1: Goedemorgen, hallo.
0: Is dat nog een beetje apart om dan je eigen plaatje zo voorbij te horen komen op de radio?
1: Ja, ik begon al gelijk met je te dansen. Ja, dat is heel leuk natuurlijk. En ook, ja, heel nieuw voor mij. Dus superleuk.
2: We
1: ja.
2: waren net even een beetje met jou aan het babbelen natuurlijk toen de muziek aan het draaien was. En toen hadden we het erover hoe snel jouw carrière is gegaan. 2 jaar geleden deed jij de popronde. Dat is eigenlijk een beetje door Nederland de nieuwste talenten die dan aan Nederland kunnen laten zien van hey, ik besta, ik maak muziek en boek mij voor een festival of weet ik het wat. En 2 jaar later ben jij gewoon, nou ja, eigenlijk wel een wereldster aan het worden. Je gaat een tour doen door heel Europa, Groot-Brittannië, Amerika komt er misschien nog wel aan. Dus oftewel, het gaat echt keihard.
0: Ja,
1: het gaat echt nog harder dan ik ooit zelf had kunnen bedenken. Dus het is echt een soort kinderdroom die uitkomt opeens.
0: Maar wat heb jij dan zo goed gedaan, denk je? Wat?
1: Ik denk dat soort van wat enorm mijn voordeel is. Ik zeg ook wel eens, ik had het hier laatst met mijn moeder over, dat ik denk dat ik echt in de perfecte tijd leef om artiest te zijn. Omdat ik ook heel erg hou van het hele visuele deel. En ik vind content maken heel leuk. Ik vind nadenken over weet je wel, marketing op die manier heel erg leuk. Dus ik ben eigenlijk, ik vind alle dingetjes die er in vandaag de dag een beetje bijkomen, die denk ik voor andere muzikanten soms heel frustrerend kunnen zijn. Want ik kan me ook voorstellen dat je denkt van, ik heb helemaal geen zin om een TikTok te maken.
2: Nee. Ik wil gewoon muziek maken.
1: Ja, ik wil gewoon muziek maken. Ja.
0: Jij vindt het niet erg om even, hey guys,
1: what's up? Nee, ja, dat. En ik vind het gewoon ook heel erg leuk eigenlijk om erover na te denken. Dus social media is echt mijn grote, ja, dat is de manier geweest voor mij om mezelf een beetje op de kaart te brengen, zeg maar. En dat heeft tot nu toe best goed uitgepakt. Dus daar ben ik heel blij mee.
2: Weet je wat ik nou zo leuk vond? Want ik ben natuurlijk ontzettend TikTok verslaafd. Dus daar heb ik jou natuurlijk ook ontzettend vaak voorbij zien komen. Maar wat ik dan leuk vind, is als je Nederlandse artiesten dan in één keer op een heel random Amerikaans platform ziet. En in Amerika heb je van die mannen, die gaan dan, en ook vrouwen trouwens, die gaan dan nieuwe artiesten die ze niet kennen, gewoon voor het eerst dan even bekijken. En dan meteen daar ook hun mening over geven, weet je wel. Zie ik jou in één keer voorbij komen. En dat is dan gewoon een video die is miljoenen keer geliked. Dus dat is honderden miljoenen keer bekeken. Wat doet dat met jou dat het dan zo'n hype is dan in één keer? Ook met dat soort mensen die dan over jou gaan praten.
1: Ja, ik moet zeggen, die soort van reaction video's, want dat is inderdaad bij de laatste single opeens dat allemaal mensen erop gaan reageren. Gelukkig allemaal heel positief ook, dus dat is heel fijn. Ja, dat is wel echt, het is gewoon heel bizar en heel onwerkelijk. En ook weer heel anders, want als je dan de comments leest, dan lees je, weet je, dan leeft het niet op je eigen account, maar dan is het echt een soort van mensen die zeggen van, oh my god, I've been following her since COVID. Dat ik echt denk, what the fuck?
2: Yeah.
1: En aan de andere kant, ja, los van op mijn telefoon is het ook, is mijn leven echt precies hetzelfde. Als in, ik kan toeren, maar verder voelt het ook niet heel anders of zo. Dus dat is ook een soort gek contrast. Als in, mijn wereld voelt nog heel
2: het
1: klein.
2: Het voelt nog steeds of je gewoon Isabel bent.
1: Ja, ik ben nog steeds gewoon even met mijn ouders en mijn zusje aan het chillen.
0: Maar wel Isabel die binnenkort op Pinkpop staat. Ik kan me voorstellen dat wel echt, als je het hebt over 2 jaar geleden popronde, dat moet wel echt een groot ding zijn, toch?
1: Ja, dat is echt een enorm ding.
0: Word je s'nachts al wakker ervan?
1: Nou, ik word er nog niet wakker van, maar ik ben wel best wel gespannen of zenuwachtig, moet ik zeggen. Maar ik heb er ook vooral gewoon heel veel zin in. En ik probeer, weet je, weer, Pinkpop was echt iets wat ik nooit had zien aankomen. En toen mijn manager het me vertelde, toen begon ik ook gelijk te janken. Ik dacht van, what the fuck? Maar ook, ja, ik sta er gewoon heel erg in van, ik ga gewoon heel erg ervan genieten. Want het is echt een soort, ja, weer een soort droom. En ik had het gewoon echt nu nog lang niet verwacht.
0: Nog een paar dagen wachten, dan gaat dat gebeuren. Zometeen eerst een kleine generale repetitie, dan maar alvast in de 3 of

0: is het resultaat.
1: Volgende week vrijdag, 3:15, zet in je agenda als je op Pikpunt rondloopt. En ga even naar Stage 4, want daar staat ze. En hier is alvast een heerlijk voorproefje van hoe dat gaat klinken. Isabel van Gelder, hier nu live.

0: dat zijn ook echt de reacties van de mensen hier. Je hoorde Isabel van Gelder hier live met I Don't Wanna Fall In Love Again hier op 3FM. Luc die zegt, wow, dit is echt heerlijk. Als dit niet fantastisch wordt op Pinkpop, dan weet ik het ook niet meer. Zet hem op.
1: Ja, Isabel, wat een enorm mooie stem heeft ze. Wij zijn fan. En Henriette zit ook nog een berichtje. Wat een bijzondere stem heeft ze live. Het was echt heel erg goed. Isabel, dank je wel.
2: Dank jullie wel.
0: Of een kleine rectificatie ook, want ik zei volgende week vrijdag, maar het is natuurlijk aankomende vrijdag, Pinkpop. Tijd gaat zo snel, hè, jongens.
1: Ga je haar daar live zien?

0: Nog aan het nagenieten. Michel, goedemorgen.
1: Een hele goede morgen.
0: Sta je?
1: Ik sta.
0: Vooruit of achteruit ingeparkeerd?
1: Vooruit.
0: Heel goed.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
0: Ja, jouw kans op een airfryer. Het is heel simpel. Je kiest een beginletter, Michel. Je krijgt een categorie van Jamie om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen je beginletter voor je volgende antwoord bij een nieuwe categorie.
3: Je krijgt 30 seconden de tijd om er zoveel als mogelijk te spelen. Op dit moment staat de hoogste score op 5 punten van Joffrey. Dus het is handig om er minimaal 6 te halen, Michel.
1: Gaan we doen.
3: Oké, wat is jouw startletter?
1: De S.
3: Oké, daar komt-ie. Een zoet product.
1: Suiker.
3: Nederlandse stad.
1: Rotterdam.
3: Film.
1: Madame Butterfly.
3: Nederlands artiest.
1: Met een ei. Jemig.
0: Broer van Ali B. Nee, sorry.
1: Yes sir.
3: Iets wat je in de slaapkamer vindt.
1: Radiator.
3: Automerk.
1: Rolls Royce.
3: Festival. Michel.
0: Sorry, ik moest er even een klein zetje. Ja, mag soms wel, toch? Ja, klein zetje, hè?
3: Je mag een beetje helpen.
1: Ik
3: was
1: niet
3: te doen. Yves Berendsen had je ook nog kunnen zeggen, maar hey, je had er een goed. Want yes, sir, dat klopte helemaal. En het leuke is, je had er minimaal 6 moeten halen. En wat denk je, Michel? Je hebt er 6!
2: Wil jij ook kans maken op een airfryer? Stuur nu je naam via de NPO Luister-app en speel morgen mee.
0: Oh, die heb ik net gedraaid. Sorry. Er ging even iets mis. Momentje. Deze moest ik hebben.

0: 9. En zometeen, ja, we zijn er vanmorgen mee begonnen.
1: Oh,
0: een mooie kans voor jou en voor jou.
1: Ja.
0: Als in voor jou, Jamie, en voor jou als je luistert.
1: Precies. Wil jij kans maken om naar Bad Bunny te gaan? Die komt namelijk binnenkort naar de Gelderdoom in Arnhem.
0: En je zegt het verkeerd. Wil je kans maken om met
1: mij daarheen te gaan? Ja, want ik zou zeker blijven luisteren. Want wie weet ga je er dus samen met mij heen. Moet je me wel even helpen. Ik heb je hulp nodig.
0: Ja, dit is, kijk, jouw lot hangt aan dat van de luisteraar van 3FM vast.
1: Ja. Dus als jij daarheen wil gaan, weet niet of je zin hebt om het samen met mij te doen, maar daar hang je dan wel even aan vast. Want we moeten toch echt samen. Maar dan moet je me ook even helpen.
0: Het lijkt me wel echt heel leuk.
1: Oh, het lijkt me geweldig.
0: Samen met Jamie naar Bad Bunny. Hoe dat werkt gaat zometeen horen binnen nu en 10 minuten. Is het laatste nieuws, want hij is weer terug van vakantie. Martijn, goedemorgen. NOS
2: op 3. Ja, goedemorgen. Amerika en Iran hebben afgesproken om te stoppen met oorlog voeren. Er zou een deal zijn die ze vrijdag gaan ondertekenen. Vanaf dan kunnen olietankers waarschijnlijk weer veilig door de straat van Hormuz varen, die nu nog geblokkeerd wordt. De deal tussen de VS en Iran is maar een beginnetje. De details moeten nog worden uitgewerkt. Er zijn in coronatijd nauwelijks 75-plussers opgenomen in het ziekenhuis. Ook lagen er bijna geen mensen van 70 of ouder op de IC. Huisartsen stuurden die patiënten bijna niet meer door omdat ziekenhuizen overvol waren, zeggen IC-artsen tegen Nieuwsuur. Volgens die IC-artsen was het code zwart. Dat betekende dat artsen moesten kiezen wie ze wel en niet konden behandelen. Oud-premier Rutte zei laatst tijdens de coronacommissie dat er in ons land net geen sprake was van code zwart.
3: Het WK voetbal.
2: Ja, het WK voetbal is begonnen voor Nederland. Gisteravond tegen Japan. Vooraf was er bij veel fans vertrouwen.
0: Sorry.
2: Daar zijn de fans vooraf.
4: 4-1 voor Nederland.
5: 2-1 voor Nederland.
6: Ik denk 3-2.
7: 3-0, 3-0. Let's go.
2: Ja, na een doelpuntloze eerste helft kwam Nederland in de tweede helft 2 keer op voorsprong. Dankzij Virgil van Dijk en Crescencio Somerville. Maar een paar minuten voor tijd maakten de Japanners opnieuw gelijk.
8: Weer een corner. Nu wel een kopbal en die gaat erin. De gelijkmaker. En het is 2-2 in Dallas.
2: Door heel Nederland kwamen mensen bij elkaar om de wedstrijd te kijken op groot scherm. In Groningen waren het ruim 1200 mensen die Oranje gelijk zagen spelen. Toch een beetje een sip einde van de avond.
9: Ja, een beetje wel. Maar is niet anders. Ze hebben wel goed gespeeld. Maar de volgende keer moet het beter.
10: Niet best.
11: Enorm bittere pil.
12: Ja, zonde hè?
11: Ja. Weggeven. Tegen Japan.
4: Ja, het was ook geen verliezen dit hè.
12: We kunnen nog steeds wereldkampioen worden.
4: Ja, we gaan wereldkampioen worden, jongens.
0: Zo is het ook weer. Mag ik nog één toevoeging doen op dit nieuwsbulletin, Martijn?
2: Altijd.
0: Ik wil ook dat Curaçao benoemd wordt.
2: Ja, Curaçao. Ja, dat was natuurlijk al aan het begin van de avond. Om 7 uur was die wedstrijd. Wat was het ook weer?
0: 7-1. Die hebben verloren van Duitsland.
2: Van Duitsland.
0: Ik vind, kijk, we zitten met z'n allen in hetzelfde koninkrijk. Curaçao hoort daar ook bij. Dus ik vind, als we het over het Nederlands elftal hebben, moeten we het ook over Curaçao hebben, steken nog. Ik vind dat ze bij Radio 1 die wedstrijden gewoon ook van verslag moeten voorzien, live. En dat we dat net zo groot moeten aanpakken, dat vind ik belangrijk. Ja, Dikkie aan het roeren.
1: We kunnen dus ook 2 keer wereldkampioen worden eigenlijk. Ja, of tenminste 2 keer kans maken. Ja, ik weet dat ik het fout zei.
0: We kunnen allebei in de finale komen.
1: Ja,
0: dat wordt heel lastig.
1: Dat zou leuk zijn.
0: Ja.
1: Curaçao tegen Nederland.
2: Ja. Nou ja, maar zo slecht. Zeg maar, die uitslag die zegt niet alles. Het was eigenlijk best een interessante wedstrijd van Curaçao.
0: Jij hebt hem dus ook gezien.
2: Ik heb met plezier zitten kijken.
0: De eerste 40 minuten was fantastisch.
2: Nou ja, ik dacht vlak voordat de 3-1 viel, nog in de eerste helft, dacht ik nog, nou, dit kan nog alle kanten op. Als ze met 2-1 die rust ingaan. Maar ja, het is toch jammer voor Dikkie en zijn mannen.
0: 7-1.
2: Heb ik het weer nog voor je? Ja, dag.

0: Freestyles.
1: Ja, yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

0: Tijdens de Jamie in de ochtend met Tupac en Changes.
1: Heb je dat knopje al gebruikt? Knopje? Zo'n knopje moet je zo meteen even indrukken.
0: Ja, nee, ik weet welk knopje het is, ja.
1: Ja?
0: Ja. Ja. Doet is dat die, nu al?
1: Hoor je mij nog?
0: Ik hoor jou nu nog, ja.
1: Oh, nu nog. Nu nog?
0: Nee, nu hoor ik jou niet meer.
1: Nee, heel goed, heel goed, heel goed. Oké. Dit heeft alles te maken met wat we nu gaan doen. Je denkt misschien, dat is lekker, ga je die draaien? Nou, die ga ik wel draaien, maar speciaal voor Jamie. Wat is er aan de hand? Volgende week komt Bad Bunny naar Nederland. En Jamie is groot fan van Bad Bunny.
0: Oh, ik vind deze man geweldig.
1: Niet alleen om zijn looks, maar ook om zijn muziek.
0: Ook om zijn muziek, beide. Maar hij is ook zeker leuk om naar te gluren. Hij is een Puerto Ricaanse artiest. Kan je misschien ook kennen van, hoe heet dat nou? De halftime show van
1: de Super Bowl.
0: Daar heeft hij opgetreden. Toen is hij compleet viraal gegaan. Maar het is gewoon op dit moment de grootste artiest in de wereld.
1: Juist, en hij komt dus twee avonden naar Arnhem toe. Vanmorgen bekend geworden dat ik twee tickets heb kunnen regelen. Eentje voor Jamie en eentje voor jou als je nu luistert. Maar dan moet Jamie die kaarten wel voor jou en voor haarzelf verdienen.
0: Ja, wat nou het ding is eigenlijk, dit ben ik al weken aan het zeggen. Ik wil heel graag naar Bad Bunny, maar het enige wat ik altijd zo jammer vind is dat je daar dan staat en alleen maar een beetje loopt mee te brabbelen, omdat ik gewoon die teksten niet ken. Nee. Alles is in het Spaans. Ik heb geen idee wat hij zegt. Ik heb geen idee wat hij zingt. Ik wil gewoon wat beter Spaans kunnen om het mee te kunnen zingen, om het te begrijpen wat hij daar aan het doen is.
1: Ja, en vanmorgen al een klein testje met een songtekst, een ABC'tje. Wat betekent het? Nou, Maureen heeft jou geholpen en kwalificeert zich dus automatisch al voor die tickets. Nu een andere opdracht en die moet je wel echt alleen doen. En daarom heb je dat knopje op je koptelefoon. Mm-hmm. Jij gaat zometeen iets anders horen
0: dan wat jij zegt.
1: In je oor. En ik ga jou zometeen iets vertellen. Een stukje songtekst van Bad Bunny. En je hebt veel Bad Bunny geluisterd de laatste tijd. Dus als je goed meedoet, dan kan het zijn dat je het herkent. Je
0: hoeft dit is mij alleen een zin maar, uit een liedje dan of
1: je hoeft
0: zo.
1: Mij, ja, dit is een stukje songtekst. Je hoeft mij alleen maar na te synchroniseren.
0: Ja?
1: Zo simpel is het.
0: Moet ik het al aanzetten?
1: Zet het maar aan.
0: Oké. Ik hoor jou nu wel, ja.
1: Ja, als ik op een knopje druk, kan ik met jou praten. En nu hoor je mij niet?
0: Ik hoor je niet.
1: Nee, want wat dit hoor jij nu, hè? Guy, I wanna see. Nee, wacht even, we gaan nog niet beginnen. Dit
0: moet ik al zeggen of niet? Ik hoor
1: het
0: niet.
1: Nee. Ik tel wel af in 5, 4, 3, 2, 1. Que cantamos bien borrachos.
0: Maat, je kan niet een hele zin tegen mij doen. Doe het even per woord.
1: Que? Cantamos. ¿Qué cantamos?
0: ¿Qué cantamos?
1: Bien.
0: Met.
1: Bien.
0: Ben.
1: Bien.
0: Bien.
1: Bien. ¿Qué cantamos bien borrachos?
0: ¿Qué cantamos bien? En dan, comatos.
1: Nee. ¿Qué cantamos bien borrachos?
0: Bonazos.
1: Borrachos.
0: Je kijkt mij niet aan, dus ik kan het niet horen.
1: Borrachos.
0: Ja!
1: Yeah! Lekker zeg.
0: Oh, die muziek.
1: La Canción. Dat is de naam van het nummer van Bad Bunny. Daar zingt hij in. Que cantamos bien borrachos.
0: Zoiets oh, borrachos.
1: Als borrachos. We hebben lekker gezongen toen we flink gedronken hebben. Jij moest van de 10 punten er 7 goed hebben. Je bent lekker op weg voor de komende dagen.
0: Hey, want deze is dus goed.
1: 2 punten verdiend, ja.
0: 2 punten.
1: In de pocket. Morgen nieuwe ronde, nieuwe kansen.

0: buikjes al?
1: De tickets.
0: De tickets.
1: Nou ja, heel eerlijk, het is dag 1 en ik heb al twee punten. Ja, ik heb de maximale punten van vandaag weten te behalen.
0: Het is leuk hoe het gevolgd wordt, ook door de Spaanstaligen onder ons. Mauricio die stuurt nog even een audio-appie.
2: Uy, no. Que están hablando ahí en el español, hermano. No. Si usted quiere rumbear con un colombiano, Jamie, venga, llámeme y vamos a salir.
0: Ik zie dat toch als een compliment.
1: Wat zegt hij?
0: Nou, dat hij de uitspraak van mij zo goed vindt. Ja. Hij zegt, ja, het is bijna Colombiaans wat jij zegt.
1: Ja.
0: Dat Spaans is fantastisch.
1: Hij zei iets van, het is niet goed.
0: Jawel.
1: Het beginnetje was iets met dat iets niet goed was.
0: Nee.
2: Uy, no. Que están hablando ahí en el español, hermano. No.
0: Spaans.
2: Si usted quiere rumbear con un colombiano, Jamie, venga, llámeme.
0: Vamos a salir. Letterlijke vertaling is, nee. Jij moet niet in Nederland blijven, je moet naar Colombia komen. Je Spaans is zo goed.

0: Iron Haven hoorde je op 3FM. Heb je gistermiddag geluisterd?
1: Naar Barend & Banner?
0: Ja?
1: Ja, zeker. Ik heb zaterdag ook even geluisterd.
0: Wat vond je ervan?
1: Ik vind het zo leuk. Ik vind het een heerlijke sfeer. Ik heb helemaal het gevoel alsof ik daar even in Amerika erbij ben. Ik vind het ook gewoon de verschillen van Barend en Nel, hoe die daarin zitten. Want Barend lijkt wel alsof hij een testosteron shot door zijn lichaam heen heeft lopen. Die is zo enthousiast.
0: Ja.
1: En Nel is dan lekker relaxed. En die vindt alles in iedereen heel lief.
0: Die meid is heerlijk ontspannen. Het,
1: ja,
0: is echt fantastisch. Barend & Banner, de middagshow van 3FM, is niet in Nederland, maar is in Amerika. Zij volgen het Nederlands zelf al echt letterlijk op de voet. In een camper rijden ze Amerika door. En vanmiddag ook gewoon weer een nabeschouwing natuurlijk van de wedstrijd van gisteren tegen Japan. Ze komen op plekken, spreken Nederlanders in Amerika. Kortom, vanaf 4 uur, zorg ervoor dat je erbij bent. Olé, olé, olé, Barend & Banner in de USA.

0: Smile, James B. met zometeen tijdloze track. Sebastian achter het roer. En onder andere Sly Fox. Let's go all the way. Lekker.
1: All in One Dance van Drake. Die heb ik ook al een tijdje niet gehoord.
0: Hoort ze bij Sebastian. Dankjewel. Je hoort ze bij Sebastian. Dankjewel. 3FM.
2: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
3: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
4: Rook?
3: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
4: Nee, rook. Uit de meterkast.
2: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
3: Zo, koffie?
2: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
5: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract? Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
6: Deze zomer lees jij voor het eerst een heel boek in één keer uit. In Griekenland.
7: Een heel boek? En de kinderen dan?
6: Die zijn veel te druk met spelen.
7: Maar ik moet toch controleren of alles wel goed gaat? Of dat het...
6: Nee. Jij hoeft helemaal niks. Behalve lezen.
7: Oh, wauw. En mag ik daar dan ook een wijntje bij?
6: Tuurlijk. Nooit gedacht, toch gedaan. Met Sunweb. Want daar boek je nu vakantie naar Griekenland. Met tot €300 korting per persoon.
7: Proost.
6: Op sunweb.nl.
5: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
8: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
9: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
8: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
9: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
10: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
11: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Met het beste matras van Nederland.
12: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
13: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Hey jij daar!
15: Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
13: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
14: Boek nu je reis bij prijsvrij vakanties en score een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek.

0: Zolang jij 3FM luistert, komt het allemaal goed. Zometeen muziek van Linkin Park. Maar ook Daft Punk is voor je onderweg. Ondertussen wordt het laatste nieuws wederom gelezen door misschien wel de allerbeste nieuwslezer van het land. We zitten alleen wel in een kleine studio, dus ik moet even ervoor zorgen dat hij ook op de tafel belandt. Ja, Martijn, goedemorgen.
1: Ja, kijk eens, hij doet het. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Ja, straks hoor je hoe kleine hondjes naar de finish worden gelokt. NOS op 3. Eerst, Amerika en Iran hebben een eerste set afspraken gemaakt om verder te kunnen onderhandelen over een einde aan de oorlog. Wat die afspraken precies zijn, weten we niet. De straat van Hormuz zou wel weer opengaan. Dat klinkt hoopvol, maar er is echt nog helemaal niks zeker, zegt correspondent Rudy Bauma.
2: Iran die houdt ook al een slag om de arm. Die zegt, ja, we onderhandelen pas door als de andere partij, de VS, zich aan de afspraken houdt. Nou, dat wordt niet gespecificeerd. Maar reken er maar op dat ze bedoelen dat in ieder geval Israël stopt met de aanvallen op Hezbollah in Libanon. Ja, en wat we inmiddels weten is dat Trump daar helemaal geen grip op heeft, omdat Netanyahu niet meer naar hem luistert.
1: Het is de bedoeling dat Iran en Amerika vrijdag hun handtekeningen zetten onder de deal die nu op tafel ligt. Dat doen ze dan in Zwitserland. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit moet 4 jaar de cel in. Marius Borg Høiby is door de rechtbank schuldig bevonden aan 2 verkrachtingen en een mishandeling. Voor 2 andere aanklachten van verkrachting werd hij vrijgesproken. Het Noorse Openbaar Ministerie eiste eerder bijna 8 jaar cel tegen Marius. Onbeperkt met de trein in de daluren voor €49 per maand. Dat kan vanaf vandaag met het Nederland-ticket. Het speciale abonnement is bedacht toen de benzine- en dieselprijzen enorm stegen. Het speciale ticket is alleen deze zomer te gebruiken. En in het Brabantse Zevenbergen draaide het dit weekend om snelheid en chaos tijdens het jaarlijkse tacklerennen. Dat is een race waarbij de kleine honden zo snel mogelijk over de finish moeten rennen. Dat klinkt simpel, maar het valt vies tegen, want veel tackles kiezen hun eigen route. Toch proberen baasjes alles om hun tackle de goede kant op te krijgen.
3: Je moet je tackle gek kunnen maken. Dus ik heb in jaren gezien dat mensen klakworstjes hadden, frikandellen. Dus alles om de focus van je tackle te krijgen.
4: Met de knuffeltjes die een goede kleur hebben, geel of rood, gaat ze wel goed op. En ik heb een lekker kaarsje bij me.
5: En hard rennen kan ze ook, toch?
4: Ja, heel hard, maar alleen niet de goede kant op.
1: De meeste baasjes en tackles deden vooral mee voor de lol. Het weer, ja, eerst wat bewolking, maar vanmiddag is er volop zon. En het wordt dan tussen de 17 en 21 graden.
0: Dankjewel, Martijn. Yo. ANWB Verkeersinformatie op 3FM. Nog 1 hele lange file. De rest is eigenlijk allemaal wel weg. Die langste die vind je op de A2 Utrecht-Den Bosch. Voor Zaltbommel een 30 minuten vertraging. 3FM.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
8: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht, nu op elizawashere.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met €100 korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
10: Hey, ben je er weer?
11: Ja. Volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
10: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
11: Klopt. Top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
10: Ja, lekker. Je voelt je.

0: vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl. We gaan.
1: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
2: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
1: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
3: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1 plus 1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
4: Mooi van Ethos.
5: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
6: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
7: Dat gaan we vieren.
6: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
8: Oh, wat een goal!
9: Goal?
10: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
11: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
7: Dat gaan we vieren.
11: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.

0: Blokhuizen.
1: Goedemorgen zonneschijn. De maandag is weer begonnen. Wees zelf een beetje de zonneschijn, want volgens mij hebben we allemaal wel nodig. De beste muziek om op door te knallen met zometeen Daft Punk eerst van en Linkin Park eerst.

0: Goeie morgen, kom je er ook uit? Of blijf je nog liggen? Maar je moet wel wat eruit nu, hè? Het is nou wel tijd om eruit te komen, joh. Kom je eruit? Gaan we samen koffie drinken.
1: Van laat me slapen tot ik wil dansen.
2: En van dreams tot wake me up.
1: 3FM. Tijdloze tracks.

0: en Risk It All bij 3FM. Het is de maandagochtend met Sebastiaan op de plek hier van Ivo van Breukelen. Die is een dagje met de fam, naar de Efteling. Dus mocht je ook een lange weekend hebben gepland, mocht je een abonnement hebben in de buurt wonen van de Efteling. Ik heb het niet met hem afgesproken, maar het is vast wel te regelen. Mocht je hem vandaag spotten in de Efteling, vraag even om een foto met Ivo. Dan krijg jij van mij een bakje breuk. Lekker toch? Ah, dat kan hij vast wel waarderen. Ondertussen nog steeds de allermeeste en allerbeste tijdloze tracks hier bij 3FM tot aan 12 uur. Alleen maar tracks met eeuwigheidswaarde. Zonder houdbaarheidsdatum. Met nu helaas een one-hit wonder, want als je met deze sound meer muziek kan maken, nou, dan had je nu nog steeds de nummer 1 hit gescoord. Dat weet ik zeker. Voor mij onlosmakelijk verbonden met GTA 5. De allerbeste track van Nonstop op FM.
1: Hey Ivo, goeiemorgen.
0: Van 3FM.
2: Goeiemorgen.
1: Gast erop.
0: Sly Fox.

0: Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
1: 3FM.

Jinek. Beyoncé bij 3FM in Texas Hold'em. Ik kan me best voorstellen dat je af en toe op werk of misschien op school, whatever, een opdracht hebt die gewoon van levensbelang is. Als je die goed haalt, dan kun je blijven, dan kun je door, dan ga je het allemaal wel halen. Dan heb je in de muziekwereld ook. Soms moet je die ene track uitbrengen die ervoor zorgt dat je hele carrière gered wordt.

Warren and Fever Dream. Ik heb nu een tijdloze track voor je van een groep die echt aan een zijden draadje heeft gehangen. En toch wist te overleven. Al een paar singles uitgebracht. Deed allemaal niet zoveel. Het was allemaal een beetje matig. Niet je van het. In kooktermen zou je een beetje kunnen zeggen: het suddert wel, maar echt koken doet het niet. En als je niet presteert, dan begint je label als artiest vaak ook al een beetje te morren. Die wilden er langzaamaan een eind aan breien. Die hadden het wel een beetje gezien. Maar ze hebben na aandringen toch nog één kans gekregen om aan hun label, niet per se aan ons als luisteraars en als publiek, echt aan hun label te bewijzen dat ze toch nog één hit konden scoren. En precies die plaat werd al na een paar weken nummer 1 in Engeland. En dan weet je, we zijn binnen. En nog steeds kun je het een tijdloze track noemen. Misschien wel een van de allerfijnste. Ik heb het over Whole Again van de Atomic Kitten. Je hoort hem nu.

0: Artemas op 3FM en I like the way you kiss me. Ik krijg een appje binnen van Sophie binnen de NPO Luister-app. Die zegt, wij willen Harry. En normaal zou ik zeggen, je hebt helemaal niet zoveel te willen. Maar ik snap het deze week wel.
1: Ga met 3FM naar Harry Styles in Londen.
0: Want hoor je deze week op 3FM Harry Styles, dan ben je op de helft. Want hoor je hem daarna nog een keer, hoor je twee keer achter elkaar Harry Styles, dan moet je onmiddellijk appen via de NPO Luister-app waarom jij naar Harry Styles wilt. En dan ga je misschien wel naar Harry Styles. En dat is niet alles, want je gaat met een geheel verzorgde reis, met een beetje zakgeld erbij, naar Harry Styles in het legendarische Wembley Stadium. Deze hele week dus op 3FM moet je extra veel luisteren, want hoor jij Harry twee keer achter elkaar, dan ben je er misschien wel bij.

0: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
1: Weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
3: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
4: Oké.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
7: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
16: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Weekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Weekamp.
15: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
17: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dreizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dreizen. Live your dreams.
18: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tik

0: gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
1: 3FM. Een hele goede maandagmorgen, de meeste muziek. Dat hoor je natuurlijk bij 3FM met Nelly Furtado voor je onderweg. Teers van Veers voor je onderweg. Niet normaal. Het lijkt wel alsof er een gloednieuw goedkoop treinkaartje is ingevoerd dat ze allemaal onderweg zijn. Het laatste nieuws krijg je van Martijn Middel.
2: Ja, goedemorgen. Er is een deal tussen Amerika en Iran. NOS op 3. De landen hebben afspraken gemaakt om te stoppen met aanvallen en de zeestraat van Hormuz weer te openen. Er is alleen één belangrijke voorwaarde. Iran wil dat Israël stopt met de aanvallen die ze uitvoeren in Libanon. En dat is een lastige, zegt onze correspondent in Libanon.
3: Sterker nog, we hebben vanochtend alweer de eerste schendingen gezien. En als dat zo door blijft gaan, als het hier over en weer niet stopt, dan zou Libanon nog wel eens heel goed een dealbreaker kunnen worden.
2: Ja, deal or no deal, dat blijft dus nog wel even de vraag. De bedoeling is dat Amerika en Iran vrijdag hun handtekening zetten onder de eerste afspraken over vrede. De Europese Unie gaat meedoen aan de jacht op drugscrimineel Bolle Jos. Volgens Omroep Brabant zal het er deze week over gaan tijdens een EU-top in Brussel. In Nederland en België moet Bolle Jos bij elkaar dik 80 jaar de cel in. Maar hij zit in Sierra Leone en blijft zo uit handen van de politie. Europa kan de druk op dat land opvoeren, bijvoorbeeld door steungeld te schrappen. De brandweer rukt gemiddeld 4 keer per week uit voor vee dat door een stalvloer is gezakt. Blijkt uit een analyse van 112-meldingen door Wakker Dier. De dieren komen dan in de mestput onder de vloer terecht, waardoor ze kunnen verdrinken in de mest of stikken door de giftige gassen. Wakker Dier vindt dat er boven een mestput geen rastervloeren meer moeten worden gebouwd.
1: Het WK voetbal.
2: Ja, en hoewel Curaçao gisteren met 7-1 verloor van Duitsland, zit bij de supporters de stemming er nog steeds goed in. Ze blijven trots op hun team.
4: De eerste keer op een WK 1 doelpunt tegen Duitsland. Voor mij fantastisch.
5: Ja, ik vond het echt prachtig. Toen wij de goal maakten, ik kreeg echt tranen in mijn ogen. Ik dacht echt van, ongelooflijk dat wij dit ook als zo'n klein eilandje dit mogen meemaken. Dat is toch geweldig.
2: Ja, misschien zit er nog wel meer in. Curaçao speelt komende zondag de tweede groepswedstrijd tegen Ecuador. Het weer tot slot. We beginnen bewolkt, maar vanmiddag is er steeds meer zon. En het wordt tussen de 17 en 21 graden.
1: 3FM.
6: Ster. Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Ila.

0: last-minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op ElizaWasHere.nl. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Start je dag zonder barst.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine. Met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires. Van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
9: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
11: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
12: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
11: Word teamleider bij buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
13: 3 juli, Wembley Stadium, Londen.

0: 3FM op je maandagmorgen met Tears for Fears en Everybody Wants to Rule the World.
1: 3FM.
0: Het is nu T-minus 5 uur en 3 kwartier. Daar gaan ze weer beginnen live vanuit de USA. Barend en Benner de komende 2 weken. Oftewel tijdens de groepsfase van het WK-voetbal zitten Barend en Benner met een camper eigenlijk plankgras achter Oranje aan. Iedere dag vanaf 4 uur, ook in het weekend. Olé, olé, olé. Barend en Benner in de USA. Nou, misschien. Ik denk dat je gisteravond wel hebt gekeken naar het Nederlands elftal. Barend en Benner, die hebben in het stadion kunnen kijken. Pure luxe natuurlijk. Dus ik neem aan dat ze vandaag echt plankgras achter Oranje aan gaan en even verhaal gaan halen. Want we zijn natuurlijk niet tevreden met het resultaat tegen Japan, hè? Nee, nee, nee, nee, nee. Gelukkig wel tevreden met de playlist van 3FM. De allerbeste muziek om lekker op door te werken of gewoon je week rustig aan mee te beginnen. Zometeen Pulp Disco 2000. Heel blij om die een keer te draaien. Ook Teddy Swims komt eraan en Nelly Furtado.

Swims, Mr. Know-It-All, hoorde je bij 3FM. Soms heb je van die mensen, misschien ook wel gewoon de collega die nu naast je zit. Ik kan niet doorvertellen, even je koptelefoon op doen bij dit verhaal. Die hebben gewoon niet zo heel veel commercieel inzicht. Makers van de volgende tijdloze track hadden dat ook niet echt. Scoorde in de jaren 90 een bescheiden hitje met deze plaat. En zo rond de overgang naar het nieuwe millennium hebben ze expres de licenties om hun nummer te mogen gebruiken in commercials, films, series en alle reutemteut. Dat hebben ze uiteindelijk ingetrokken, omdat ze dus bang waren dat het constant gebruikt zou worden voor commercials rondom de millenniumwisseling. Alleen kregen ze daar einde van dat jaar, kregen ze er wel spijt van, omdat ze niet hebben beseft hoe ongelooflijk goed de titel van de track uiteindelijk toch paste bij dat thema van die millenniumwisseling. En dat die plaat daarna nooit meer zo relevant zou worden. Maar het kan maar over één track gaan natuurlijk. Pulp en Disco 2000. Misschien wel de ultieme millennium track die het nooit is geworden. Nu bij 3FM.

zit. Ik heb twee tracks door elkaar gegooid. Oftewel, Breukjes Blend. Aan jou de taak om via de NPO Luisterapp te laten weten welke twee tijdloze tracks hoor je hier, als het ware, in

denk dat die misschien wel te doen is eigenlijk vandaag. Ja. Welke twee tracks van welke artiesten hoor je hier in The Blend? Ik zit ook zo te denken, een van die twee artiesten... die zou Olivia Rodrigo eens een keer moeten coveren. Blankies, blankies, blankies. Beetje hetzelfde stemgeluid, laat het weten.

0: Antwerpen.
1: Goedemorgen, wat houdt je bezig deze maandagmorgen?
0: Een beetje thuis zijn, ik ben vrij vandaag, dus ik ben een beetje aan het schoonmaken. Een beetje, ja, boodschappen doen en zo.
1: Het gebruikelijke.
0: Ja.
1: Eigenlijk is jouw maandag een beetje de zondag geworden dus.
0: Het is fijn goed.
1: En wat voor werk doe je normaal?
0: Schoonmaken.
1: Je bent toch vrij vandaag?
0: Ik ben vandaag vrij.
1: Goh, probeer wel een beetje werk en privé goed gescheiden te houden. Ik vind dat een gezonde combinatie van het leven, dat wel.
0: Ja, maar gewoon alles een beetje schoon is goed zo, joh.
1: Ja, nee, ik ben helemaal met je. Hey, welke twee tracks hoorde jij vandaag voorbij komen in de mashup volgens jou? Wat was het goede antwoord?
0: September van Earth, Wind & Fire en Maria Menounos met You're the Only One.
1: Maria Mena met You're the Only One. Heb ik eigenlijk ook al lang niet gehoord. Maar even kijken
0: naar hoe lang geleden? Niet 2001.
1: Ik hoor het je zeggen. Ik zou je zo geloven. Even kijken. Blikken naar de notaris. Jij? Ja. Was dit het goede antwoord?
2: Helemaal goed.
1: Kijk eens aan, Kevin. Dat brengt jou bij het bakkie breuk. Gaat jouw kant op komen? Wil je de thee, de gemalen koffie of de koffiebonen?
0: Hoor maar de thee.
1: De thee?
0: Ja.
1: Oké.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
2: Dat gaan we vieren!
1: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
5: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
6: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
9: 18 plus speelbewust.
10: Ja.
11: Echt serieus?
10: Wat een geld.
12: 18.000. Godverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
13: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
9: 18 plus speelbewust.
14: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
15: Ik heb heel veel pijn.
16: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
17: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
16: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
17: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl.

0: laatste nieuws krijg je nu van Martijn Middel.
1: Goedemorgen. De zoon van de Noorse kroonprinses moet 4 jaar de bak in. Er is een einde gekomen aan de geruchtmakende zaak van Marius Bork Heubu. Hij is veroordeeld tot 4 jaar cel. Hij stond terecht voor drugshandel, 4 verkrachtingen en meerdere mishandelingen. Zijn straf valt een stuk lager uit dan de eis van het Noorse Openbaar Ministerie, vertelt onze correspondent Rolien Kreton.
2: En dat is omdat Marius de minder ernstige delen van die beschuldigingen heeft erkend. Feiten waar gevangenisstraf op staat. Onder andere drugshandel en het schenden van contactverbod. En ja, de rechtbank acht de mishandeling van een van zijn ex-vriendinnen en de verkrachtingen van 2 van de 4 vrouwen die sliepen bewezen.
1: Het proces duurde 7 weken, waarin 70 getuigen zijn gehoord. Onder hen waren 4 vrouwen die verklaarden dat ze zijn verkracht door Heubu in hun slaap of op andere momenten dat ze zich niet konden verweren. Gisteravond was er in Aksel een stille tocht voor de slachtoffers van het ernstige ongeluk vorige week in Zeeuws-Vlaanderen. Duizenden mensen liepen mee, en ook veel kinderen.
3: Ze waren hele goede vriendinnen en vrienden van mij. Heel veel kinderen die kenden hun wel.
1: Vorige week ging het gruwelijk mis tijdens een schoolkamp. 3 kinderen en de directeur van een school werden op het fietspad geschept door een auto. En ook in het Verenigd Koninkrijk mag je straks niet meer voor je 16e op social media. Dat heeft premier Starmer net bekendgemaakt.
4: This is a big step. Real change for our children and our future. Because today I can announce that the government will ban access to social media for all children under the age of 16.
1: De Britse overheid wil kinderen beschermen tegen schadelijke content en torenhoge schermtijden. Waarschijnlijk gaat het verbod begin volgend jaar in. De Britten zijn zeker niet de eerste. Australië had de primeur met zo'n social media verbod. En sindsdien voeren meer landen het in. Het weer, ja, een beetje bewolkt dacht hij tot nu toe. Maar vanmiddag komt er steeds meer zon bij 17 tot 21 graden. 3FM.
5: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
6: Rustig, adem in,
5: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
6: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
7: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
8: De Burger King cheeseburger met heerlijke flame grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als eurovlammer voor maar €1,50 bij Burger King.
9: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
10: Hola, ¿dónde está mi casa?
9: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
10: Paella, paella.
9: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
10: Buenas noches.
9: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
11: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
12: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
13: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
14: Rook?
13: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
14: Nee, rook. Uit de meterkast.
12: Johans Witgoed plus Interpolis Elektrakeuring is minder kans op brand.
13: Zo, koffie?
12: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
15: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
16: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
15: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
0: Wembley Stadium, Londen.

0: Louis Capaldi bij 3FM en Forget Me. De maandagochtend is nog een half uurtje bezig. Dan wordt het alweer middag. Zijn we klaar voor de lunch met Mart Meijer, croupier JW?
1: Ik ben er heel erg klaar voor.
0: Ik heb wel respect voor Ivo van Breukelen eigenlijk.
1: Waarom dan?
0: Nou, omdat croupier JW best wel moeilijk uit te spreken is als je snel praat.
1: Is niet makkelijk, nee.
0: Zijn we een beetje bijgekomen van gisteravond?
1: Ik er wel.
0: Ja?
1: Ik vind het wel echt jammer.
0: Wat?
1: Ja, die 2-2.
0: Ja, toch wel, hè?
1: Toch wel. Vind toch ik echt zonde. Maar goed, er zijn al genoeg woorden aan vuil gemaakt.
0: Ja, dat is, zo is het ook. Martijn Middel die heeft het natuurlijk ook ieder uur weer over. Hè?
1: Ja,
0: verschrikkelijk eigenlijk.
1: Ja.
0: Het roulettewiel, is het mee verhuisd in de kleine studio?
1: Ja, ik heb hem gepakt. Ik heb hem echt opgehaald.
0: Is dat ding zwaar? Mag
1: ja,
0: ik heb hem eigenlijk nog helemaal niet gezien. Ja, ik wil even...
2: Hij is wel echt zwaar.
0: Ja?
2: Ja.
0: Zo!
2: Hij is echt goed vasthouden.
0: Ik bedoel, als je dit meeneemt uit de kantine... Oh... Het is, was het, is het duur?
2: Ja, hij heeft wel, meerdere honderden euro's gekocht.
0: Nee.
2: Ja, dat is geen grap. Nee.
0: Goed, het is tijd om een mooie slinger aan te geven. Want op dat wiel staan allemaal getallen en cijfertjes. En die corresponderen allemaal aan een specifieke categorie. Zijn we er klaar voor?
1: Ik wel.
0: Ja, nou, zodra je tijd hebt.
1: Ja. Er is witte rook.
0: Nee, nu al.
1: Ja, dat heeft niet lang geduurd.
0: Welke categorie is het geworden voor vandaag?
1: Ja, het is geworden en dat is wel hartstikke leuk. Nummer 31.
0: Nummer 31, dat is het provinciaaltje.
1: Ja, muziek uit de provincie. Dus denk aan, als ik even... God, hoe heet
0: De
1: die?
0: Kast.
1: De Kast, Gerard van Maasakkers. Misschien kom je uit Utrecht, dan kan Kensington ook gewoon.
0: Ja, in principe kan dat eigenlijk alle Nederlandse muziek. Maar we zoeken wel een beetje...
1: beetje een binding met die provincie.
0: Een beetje specifiek. Jontana.
1: Zo.
0: Om maar even naar het zuiden te gaan.
1: Daniel Lohuus.
0: Guus Meeuwis.
1: Nou.
0: Nog eentje om het af te leren.
1: Kan Kraantje Papi als je uit Groningen komt?
0: Zeker. Groningen stroomt door zijn bloed.
1: Tuurlijk.
0: Een provinciaaltje is welkom via de NPO Luisterapp. Gaan we die zo meteen voor je draaien. Nou, no doubt, dit is Just a Girl. Ja.

Kwartje. En Rio komt binnen via de NPO Luister-app. Je zou denken, Rio wil gewoon dit horen. Rio, wij gaan in Rio. Met Van Gaal, de admiraal. Gerard Joling, die staat natuurlijk voor Aalsmeer. En last time I checked is Aalsmeer geen provincie. Nee, Rio wil iets van Rowan Hessen. Oftewel een Limburgs plaatje. Als het maar absoluut niet bestelbaar is. Kijk, dat kan ik regelen. Het allermooiste liedje uit Limburg, het allermooiste liedje van Rowan Hessen. Ik hoop dat het ook komend weekend op Pinkpop tijdens het speciale Limburgse blokje gespeeld gaat worden in een speciale uitvoering. Ongetwijfeld. Rowan Hessen op 3FM.

0: gelukkig niet alleen.
1: Wie is toch die gozer?
2: Met hem ben ik blijer.
1: We worden steeds closer.
2: Zijn naam is Bart Meijer.
0: Jawel. Bart, goedemiddag jongen.
3: Hallo, Sebastian.
0: Zometeen de grote lunch van 3FM met belangrijke platen, neem ik aan.
4: Ik denk dat wij nog nooit een onbelangrijke plaat gedraaid hebben bij 3FM. Deel jij die mening?
0: Ik heb wel eens in de nacht wat dingetjes erdoorheen gepompt waarvan ik dacht, was niet nodig.
4: Maar dat voelde voor jou op dat moment toch belangrijk?
0: Dat wel. Het hield me wakker.
4: Zo is het.
0: Dat is
4: waar. Maar de drie belangrijkste platen van de dag, die hoor je zo meteen in de 3 over 12 van 3FM. Daar gaat het natuurlijk om.
0: Ja.
4: We gaan onder andere even terugblikken op een zeer succesvol festivalweekend in Nederland. En hij heeft Nederland verlaten. Maar de man van deze week op 3FM, die kan niet ontbreken zo meteen.
0: Nee, dat is zeker waar. Ik moet wel zeggen, ik maak me een beetje zorgen om je.
4: Oké.
0: Okay. Je hebt net 2 weken geleden een week vakantie gehad.
4: Ja.
0: En je klinkt redelijk verkouden.
4: Ja, ik heb vorige week een beetje iets onder de leden gehad. En ik weet niet wat het is. En het gaat niet helemaal weg.
0: Och.
4: Praat wel zien, joh.
0: Wensen veel sterkte via de NPO luisterapp. Hij kan het gebruiken. Maar je hoort hem zo meteen vanaf 12 uur hier bij 3FM. Niemand minder dan Mart Meijer.

0: Dit was een programma in de zendtijd voor...
1: Weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
2: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
3: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
4: Mart, wat ga je doen?
5: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
6: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1+1 gratis. We doen met je mee, Plus.
6: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
7: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Een man, een roltrap, een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
11: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
12: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
13: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken... met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren... omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
14: Bridgefund laat je niet in je hempie staan. Zakelijke financiering zonder gedoe...
15: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
16: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
17: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
18: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
19: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: Bekijk nu de collectie van Kaesmith tuinmeubelen in onze stores of ga naar kaesmith.nl.
21: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
23: Goedemiddag, daar is die weer hoor, de 3 over.
0: over 12 van 3FM. De lijst met de belangrijkste liedjes van de dag hoor je binnen een paar minuten. En in die paar minuten hoor je Stef Bandstra, want die heeft het nieuws.
1: Zeker. Hey Mart, goedemiddag. Gooi je lege batterijen nog steeds in de kliko? Stop daarmee.
3: NOS op 3.
1: Want afvalbedrijven starten nu een hele campagne om ervoor te zorgen dat je batterijen inlevert bij de supermarkt of de milieustraat. Ja, de reden, batterijen veroorzaken steeds vaker branden in vuilnisbelten.
23: We zien een toename van afvalbranden de afgelopen 3-4 jaar. Van 80 tot 100 naar 120 tot 160 per jaar.
24: De vapes, de elektrische tandenborstels. Pas geleden kwam ik weer elektrische vliegenmeppers tegen. Als je dat vermaalt en klein slaat, dan heb je kans op batterijbranden. En dan gaat die.
1: Ja, in Nederland zijn er zo'n 30.000 inleverpunten voor batterijen. En toch belanden er ieder jaar 100 miljoen bij het restafval. Oud-voetbal-international Jerry Jong is overleden. Hij is de vader van Nigel de Jong, de KNVB-directeur topvoetbal. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en FC Groningen. Hij was 61. Vanaf vandaag kun je een abonnement regelen om goedkoper met de trein te gaan. Alleen één dingetje, de site van NS waar het allemaal geregeld kan worden, is slecht bereikbaar. Reizigers klagen dat ze een foutmelding krijgen en ook niet bij hun abonnement kunnen. NS denkt dat die problemen in de loop van vanmiddag weer zijn verholpen. Zo'n 20.000 NS-reizigers hebben al wel zo'n goedkoper treinabonnement aangevraagd. En het was een groot feest bij het Witte Huis. Donald Trump organiseerde een UFC-worstelfeestje in zijn achtertuin om zijn 80ste verjaardag te vieren. De festiviteiten bij het Witte Huis werden ook georganiseerd om stil te staan bij het 250-jarig bestaan van de VS. Onze correspondent Rudy Bouwma was erbij en vroeg wat de toeschouwers ervan vinden.
25: Let's go! You don't think it's strange to have an MMA fight on the White House lawn?
26: It's not strange. We America, we do shit like this.
27: Will probably never happen again, so I'm going to take the opportunity and witness history live.
25: Why will it never happen again?
27: I would assume that nobody else, no other president will allow it to be on the White House lawn. So.
1: En na de UFC-gevechten werd het feestje bij het Witte Huis afgesloten met een sloot aan vuurwerk. Er is nog weer voor je. Nu nog bewolkt, maar vanmiddag komt de zon er steeds verder bij. Het wordt 17 tot 21 graden.
0: Een brief en verkeer van de ANWB. Een aantal files in Nederland, onder andere op de A2 tussen Utrecht en Den Bosch bij de afrit Everdingen, zijn ze bezig met bergen. Twee rijstroken dicht en ongeveer 10 minuten vertraging. Op de A16 tussen Breda en Rotterdam beknoopt het Klaverpolder. Een kwartier vertraging komt door een ongeluk op de aansluitende A17. Daardoor heb je op diezelfde A16 de andere kant op. Dus als je in de richting van Breda rijdt, op dit moment ongeveer 5 minuten vertraging. Zijn nog wat andere files in Nederland? Mocht je daarin staan, ben je binnen 5 minuten weer onderweg.
28: 3FM.
29: Ster.
30: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
31: Obelink. Alles voor kampeergeluk. Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
32: Obelink. Tijd voor nieuwe herinneringen.
33: Alles voor kampeergeluk.
34: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
35: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
34: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
36: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
37: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1+1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1+1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
38: Autotaalglas zit echt overal.
39: Opgelost. Autotaalglas.
40: Lieslot, wat ben je aan het doen?
41: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
40: Dus?
41: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
40: Ah, met superkorting.
41: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
40: Prijsvrij vakanties.
2: Lekker lezen op vakantie. Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
5: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
6: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
5: Sorry Bo, het is beauty.
6: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen. Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
7: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
8: Juli. Wembley Stadium, Londen. Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM. Mart Meijer.
0: En warm welkom. Een nieuwe week, een nieuwe middag en dus ook een nieuwe 3 over 12. De lijst met de drie belangrijkste liedjes van de dag is hier voor je op 3FM. We trappen dan vandaag af met Olivia Dean, die gisteren terug was in Nederland voor haar tweede Ziggo Dome show. Je hoort haar met Sam Fender en Ring Me In.

het gaat weer zo'n week worden, denk ik. 3/12. Hij is net weg uit Nederland, maar je kan hem nog live gaan zien. Deze week maak je een kans op tickets voor Harry Styles in Londen. Hebben wij, je weet waar je bent, bij je vrienden van 3FM, voor je gefixt. We hebben 2 tickets, inclusief reis en verblijf in Londen voor je geregeld. En we hebben met z'n allen een beetje geld ingelegd, dus we hebben een portemonneetje gekocht. Daar zit nog wat zakgeld in, krijg je ook van ons mee. Het ligt hier voor je klaar als je heel goed kunt luisteren. De NPO Luister-app is al helemaal geëxplodeerd. Ik ga je even uitleggen wanneer je kans maakt op deze kaarten voor Harry Styles, want het gaat wat van je aandacht vragen. Ergens deze week ga je hier op 3FM 2 liedjes van Harry meteen achter elkaar horen. Dus het is zaak om de hele week heel goed naar 3FM te luisteren op het moment dat je niet 1 liedje van Harry hoort, maar 2 liedjes van hem direct na elkaar. Dan heb je zo snel mogelijk naar de studio waarom jij vindt dat je die kaarten verdient. En wie weet ga jij Harry Styles dan wel zien in Londen. Hij stond op nummer 2 in de 3/12 van 3FM van vandaag. Het is de lijst met de 3 belangrijkste tracks van de dag. Je hoorde Dance No More op nummer 2. Met bovenaan de groep die gisteravond op Best Kept Secret te zien was. Gorilla's in de dierentuin is op zich niet voor het eerst, maar wel deze gorilla's in deze dierentuin.

zeer veel, zeer lovende reacties gezien op het optreden van Gorilla's. Die ook nog allemaal gastartiesten erbij trokken op het podium en weet ik veel wat. Ze hebben er echt wat van gemaakt gisteren op Best Kept Secret. Mocht je vandaag met een Best Kept Secret kater toevallig luisteren. 3 dagen, nou, behoorlijk ervan genoten. En dan heel veel succes. Mocht je vandaag gewoon weer aan het werk zijn, we kunnen dat samen aan. Hè? De strijders van de maandag met Calvin Harris en This Is What You Came For. Zometeen op 3FM. En eerst I Just Might van Bruno Mars.

0: De megahit van deze week is zo ontzettend mooi. Hij is van Oscar and the Wolf en S10 en hij heet Safe and Sound. And then, for something completely different...
1: Barend en Benner in de USA.
0: Ik kan me indenken dat je het nog helemaal niet gehoord hebt. Want het is afgelopen zaterdag begonnen. En misschien doe jij in je weekend wel heel andere dingen dan naar de radio luisteren. Maar ik wil je dit even meegeven. Kijk, je weet, het WK is begonnen vorige week. Nu kunnen we er echt niet meer omheen. Nu we gisteren met Nederland onze eerste wedstrijd gespeeld hebben. 2-2 tegen Japan, helemaal fijn. Maar ik was gisteren bij mijn ouders geweest. En ik was onderweg terug naar huis. En ik zat in de trein en toen dacht ik... Barend en Benner in de USA is bezig. Dus ik ging het luisteren en ik kreeg helemaal WK-kriebels. Barend en Benner, je lievelingsmiddagshow van 3FM... zijn in Amerika op dit moment. Ze rijden met een campertje waar ze alles doen. Eten, kakken, slapen en ook radio maken. Dat doen ze allemaal vanuit dat campertje. Ze zijn heel dicht op het vuur. Gisteren zaten er gewoon op het terrasje buiten hun camper... zaten alle grote Nederlandse voetbaljournalisten. Nou, die druppelen even binnen, die vertellen even wat ze al weten over de opstelling. Ze zijn dicht bij het Nederlands elftal. Het enige radioprogramma in Nederland dat daadwerkelijk in Amerika is... om het Nederlands elftal te volgen. En ze zijn er iedere dag tijdens de poolfase... op hun vertrouwde tijd tussen 4 en 7 in de middag. Dus als je alles van het WK wil meekrijgen... dan luister je vanaf 4 uur 's middags naar 3FM. Ik zat dus gisteren eventjes te luisteren. Het is wel mooi dat dan in het eerste weekend ook nog wat kleine kinderziektes waren. Nelly die mocht de Oranje Mars induiken met die 15.000 fans... voor die echte Nederlands elftalbeleving. Dat had nog wat voeten in de aarde om verbinding met Nel te krijgen.
2: Nee, we horen helemaal niks, hè?
3: Je hoort niet eens de telefoon overgaan, hè?
2: Nee, ja, dit is in principe de antenne.
3: Dit is de antenne. Oh, ja, wacht. Ja. Oh,
2: Nelly!
3: Nel! Ja! Nel! Nelly binnen, dankjewel. Geweldige bijdrage.
0: Nou, de kinderziektes zijn eruit en ze zijn er vanmiddag weer, morgen weer, vrijdag weer, zaterdag weer. Iedere dag tijdens de poolfase vanaf 4 uur. Barend en Benner in de USA. Tonight.

zegt, ben lekker op Texel geweest. Ik ben nu in Den Helder aangekomen, net van de boot af. Onderweg naar Zuid-Limburg. Dus nog even lekker 3,5 uur rijden. Succes met de rit. Ik hoop dat we het een beetje draaglijker maken met zomerbangers als Talk to You van Another, die je zojuist hoorde. Floors and a Machine, You've Got the Love, binnen een paar minuten. En ik denk wel eens bij mezelf, goh, ja, ik heb echt een druk leven. En oh, wat is het in mijn leven toch moeilijk om bijvoorbeeld genoeg tijd voor je relatie te maken, dat soort dingen. Maar volgens mij is dit eigenlijk voor iedereen zo, toch? Ik sprak dit weekend nog een bevriend stel. Die zeiden dat ze totaal langs elkaar heen leefden omdat hun banen te druk zijn. Ik denk dat eigenlijk bijna iedereen dit al heeft, toch? Dat er bijna geen chille, stressvrije baan is waar je niet af en toe eerder moet beginnen, later klaar bent en dan de dingen er een beetje omheen moet passen. Dus toen zat ik te denken van het weekend, hoe moet dat dan wel niet zijn als je een koppel bent waarvan de man een extreem succesvolle acteur is, zeg maar echt wordt genoemd als de nieuwe James Bond, type succesvol, en de vrouw van het stel een van de grootste popsterren ter wereld is. Ik dacht, de relatieadvies van het pasgetrouwde stel Dua Lipa en Callum Turner, dat moet superrelatieadvies zijn. Dus ik ging eens even kijken, hoe doen zij dat eigenlijk? Hoe houden zij het hoofd boven water met zulke intense agenda's van twee supersterren? Daar komt hij aan, het advies van Callum Turner, de kerstverse man van Dua Lipa. Hoe hou je een beetje tijd voor elkaar over in de relatie? Wij proberen elkaar zoveel als mogelijk te zien, is zijn wijze les. Klote advies!

zo zie je maar weer. Voor Florence and the Machine hoorde je Dua Lipa, Illusion. En ik vertelde dat haar kerstverse manzoek slecht advies geeft over hoe je een relatie volhoudt met z'n tweeën als je allebei heel druk bent. Zijn advies was namelijk: probeer elkaar gewoon te blijven zien. Komt een appje binnen van Freve, de NPO-luisterapp, die zegt: ik doe ploegendienst. Mijn partner werkt in de zorg met onregelmatige werktijden. Wij proberen op zijn minst 1 keer per maand een datedag te plannen waar we alleen maar met z'n tweetjes zijn en erop uitgaan. En voilà, zo moeilijk hoeft het dus niet te zijn, Mr. Callum Turner en Miss Dua Lipa. Advies is gewoon te vinden in de NPO-luisterapp. Is ook veel betrouwbaarder. Je hoort dus juist ook Florence and the Machine en You've Got the Love. Uiteraard op de maandagmiddag van 3FM. My love is what you're... Dan nu muziek van een duo dat nooit van plan was dancemuziek te maken. Vonden ze helemaal gereed aan. Ze luisterden liever naar Smooth.

Holy Moly. De Franse DJ Ugel, die heeft een liedje gemaakt. Nieuw, dat hoor je zo meteen. Ik denk meer zomer en ook meer WK-vibe ga je niet krijgen. Binnen een paar minuten, hij heet Jamaican en je hoort hem na de...

0: Crazy, hè, deze van Ugel. Ineens was hij daar. En weet niet, het is wel een liedje dat impact gaat maken, denk ik, deze zomer. Jamaican heet hij. Hij is nieuw. Je hoorde hem op 3FM, het radiostation waar je binnen een paar minuten kans maakt op de 3FM kantoorplant.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Mart.
1: Met onder andere deze. Ja.

0: van Oranje. Daarom deze week alle Oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
1: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
2: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
3: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifpui van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
6: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Eén vrouw. Twee schoenen. 10 kilometer. En één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.

0: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
1: Wow, dit is echt nice.
0: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
3: 3FM. Binnen een paar minuten hoor je Justin Bieber, de Bauza en het nieuwste liedje van Alex Warren. Dat heet Passenger. 1 uur het nieuws met Stef Banstra.
4: Goedemiddag. Artsen in het kabinet hadden tijdens het begin van de coronacrisis flinke ruzie met elkaar.
5: NOS op 3.
4: Dat zegt IC-arts Diederik Gommers. Hij speelde een belangrijke rol in de crisis als baas van de intensive care in Nederland. En vanwege die rol werd hij vanochtend ondervraagd door een club die onderzoek doet naar die beslissingen in coronatijd. En daar moest hij de waarheid vertellen over wat er allemaal is gebeurd.
6: Zegt u mij na, dat beloof ik.
7: Dat beloof ik.
4: Daarna vertelde Gommers dat er op een gegeven moment zo weinig bedden op de IC beschikbaar waren dat de artsen een leeftijdsgrens wilden instellen. Was je ouder dan 80, dan kwam je niet op de IC te liggen. En daar kregen de artsen flinke ruzie over met het kabinet.
7: Met minister-president en met Hugo de Jonge, die waren het daar absoluut niet mee eens. Het knetterde toen echt in het katshuis. En ik heb ook echt gezegd dat zij daar niet over gingen. Omdat ik heel erg vond dat het, laat het alsjeblieft bij de professionals.
4: Uiteindelijk bleek zo'n leeftijdsgrens gelukkig ook niet nodig. In Noorwegen moet Marius Borg Høby 4 jaar de cel in. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit is schuldig bevonden aan 2 verkrachtingen en ook huiselijk geweld. Er werd belangrijk bewijs gevonden op de telefoon van Høby, zegt correspondent Ronien Kreton.
8: Filmpjes van 10 tot 20 seconden waarbij hij seks heeft met vrouwen die slapen. Nou, in 2 van de 4 gevallen van die verkrachtingszaken was er volgens de rechtbank onvoldoende bewijs op die video's voor een veroordeling. Dus kun je niet goed zien dat die vrouwen of die vrouwen slapen of niet. Maar de rechtbank stelde tegelijkertijd vast dat de getuigenis van deze vrouwen wel geloofwaardig is.
4: De straf valt wel een paar jaar lager uit dan de eis van het Noorse OM. En geen geplingel meer voor kinderen onder de 16 in het Verenigd Koninkrijk. Want van de Britse overheid mogen ze begin volgend jaar niet meer op social media, omdat het volgens de Britse premier niet goed voor hen is.
9: This is not something I do lightly. And I will not present it as cost-free. As if social media has brought no benefits to young people.
4: Maar toch noemt Starmer zo'n totaalverbod de juiste oplossing. Australië was trouwens het eerste land dat met zo'n maatregel kwam. Nu nog bewolkt op de meeste plekken, maar vanmiddag komt de zon er steeds vaker bij. Het wordt 17 tot 21 graden.
3: Dan 3 van verkeer van de ANWB. Handjevol korte files. 1 lange, die staat op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Voor Moergestel staat een vrachtwagen met pech. Daardoor is de rechte rijstrook dicht en heb je een half uurtje vertraging. Ergens anders in Nederland in de file. Binnen 10 minuten ben je weer onderweg.
10: 3FM. Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
11: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, AH kersen 500 gram. 2 bakken, 50% korting. AH verse pasta's, noedels, pasta en woksausen 1 plus 1 gratis. En AH borrelbakjes van de versafdeling, 3 stuks, 5,99. De meeste en de beste aanbiedingen.
12: Lekkere van Albert Heijn.
13: 3 juli, Wembley Stadium, Londen.
14: Hi, I'm Harry Styles.
13: Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM. Mark Meijer.
3: We gaan er weer tegenaan zo meteen met een nieuwe BN'er met een baan. Het spelletje waarbij je het allerleukste kantoorplantje van Nederland kan winnen om iedere dag een beetje op te fleuren. Ook de Bauza Magnetic hoor je zo na Justin Bieber.

Rosa. Ze waren nog in Nederland van de week. En ik heb echt geen idee. Ze hebben een soort pop-up showtje gedaan, geloof ik. En ze hadden heel lieve woorden allemaal over voor Nederland. Geweldig land. En hier begint het allemaal. En Nederlanders kunnen een geweldig feestje vieren.

0: ik kan jou een plantje geven. Je moet er wel even wat voor doen. Dat kost je verder niks, geen eurocent, alleen een paar seconden van je aandacht. Want we zitten midden in BN'er met een baan. Er is een soort golf door Nederland aan het gaan van BN'ers met identiteitscrisis. Zij weten allemaal niet meer wat ze willen en ze besluiten allemaal nieuwe beroepen te nemen. En ik heb de exclusieve audio van al die BN'ers met identiteitscrisis. Dus, iedere werkdag, net iets na 1 uur, hoor je de stem van een bekende Nederlander en achtergrondgeluiden van die nieuwe baan die BN'er zichzelf heeft aangemeten. Is allemaal voor de gein maar natuurlijk, hè. Maar de vraag is wel, herken jij welke bekende Nederlander dit is? En herken je ook welke nieuwe baan ik diegene heb gegeven? Luister goed, wie is dit en wat is zijn of haar nieuwe baan?
1: Ja, we hebben nooit commerciële dingen gedaan met de kinderen. Maar we hadden ze wel een beeld. Kinderen hadden een vlog. Kinderen waren een beeld, vonden dat zelf erg leuk. Maar ja, kunnen kinderen dat wel zeggen? Eigenlijk niet. En daar hadden we het wel al langer over. Maar misschien is het ook goed. En ze zijn ook op hun leeftijd. De oudste gaat nog 2 jaar naar de middelbare school en zo. Dus ik denk gewoon dat het niet echt een plek is voor kinderen.
0: Ja, oké. Nou, voor je gare maandagbreintje is het niet zo'n heel makkelijk. Hè? Maar waag een gok. Of geef gewoon meteen het goede antwoord door als je het weet. Wie was deze BN'er? Wiens stem hoorde je zojuist? En op basis van de geluiden die je hoorde, welke nieuwe baan heb ik die BN'er aangemeten? Antwoord kan je insturen met een gratis appie in de NPO Luister-app. En je maakt dus kans.

0: Goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hallo, goedemiddag. Ik dacht heel even dat er iemand aan het didgeridoo spelen was bij jou thuis.
1: Ja, we zijn het huis aan het...
0: Er wordt flink verbouwd en er wordt geboord, geloof ik, hè?
1: Ja, juist.
0: Nou, ik zat net stiekem heel even... Ik zat net heel eventjes te luisteren en het klonk een beetje als zo'n didgeridoo, weet je wel. Zo'n Australisch ding. Zo... Je moet helemaal gek worden thuis.
1: Ja, maar ik ben een wakker thuis, dus de Maxwell op doelkast.
0: Nog één keer, wat zei je?
1: Ik ben ook een wakker thuis.
0: Oh.
1: Ik bak taarten.
0: Oh, oké, okay. Kijk eens even aan. En wat staat er in de oven? Wat is er nu gaande?
1: Een hartentaart.
0: Een hartentaart? Wat lief.
1: Ja.
0: Oh, wat schattig. Maar maak je die voor jezelf of maak je die voor andere mensen?
1: Voor andere mensen.
0: Ah, oké. Okay. Kijk, dus jij gaat liefde brengen naar iemand. Heel goed. Nou, wij willen ook graag een beetje liefde brengen naar jou. In de vorm van de 3FM kantoorplant. Die kan je winnen als je het goede antwoord instuurt op BN'er met een baan. De vraag is, welke bekende Nederlander heb je zojuist gehoord? En welke nieuwe baan heb ik diegene gegeven? En we gaan hem nog heel even laten horen voor iedereen die hem gemist heeft. Dit was de opgave.
2: Ja, we hebben nooit commerciële dingen gedaan met de kinderen. Maar we hadden ze wel een beeld. Kinderen hadden een vlog. Kinderen waren een beeld, vonden dat zelf erg leuk. Maar kunnen kinderen dat wel zeggen?
0: Nou, zeg het maar, Angelique, wie was deze BN'er? En op basis van die geluiden die je hoorde, welke baan hebben we diegene gegeven?
1: Ik denk dat het Jaap Reesema is.
0: Ja.
1: En dat hij nu bij het callcenter werkt.
0: Nou, dat callcenter heb je helemaal goed gehoord. Dat waren al die telefoons. We gaan nog even een keertje die stem losknippen.
2: Kimmy had een vlog. Kinderen waren in beeld, vonden dat zelf erg leuk. Maar ja, kunnen kinderen dat wel zeggen?
0: Ja hoor, je hebt het helemaal goed gehoord, Angelique. Dat betekent dat wij een 3FM kantoorplantje naar jou gaan opsturen.
1: Oh,
0: het is heel leuk, want het is een pannenkoekplantje. En hij heeft het 3FM-logo in het blad zitten. Dus je kunt altijd aan je lievelingsradiostation denken. En Angelique, hij komt ook al met een naam. Die van jou heet Joep.
1: Oh, oké, fijn.

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
2: Isabel van Gelder. I don't wanna fall in love again.
3: Met
2: 3FM
3: ontdek je nog.

Isabel van Gelder en I Don't Wanna Fall In Love Again. Hoorde je bij 3FM, er komt een berichtje binnen van Manlok. Die zegt, goedemiddag Mart, wat heeft zij toch een prachtige stem. Het was vanmorgen ook al zo mooi toen ze live bij Wijnand en Jamie was. Nou, ik zat daar toevallig net even... Ik zal maar eerlijk bekennen, ik was nog niet wakker toen ze er vanmorgen was. Dus ik zat het net eventjes terug te luisteren. En inderdaad, moet je horen.

Ik weet niet wat die magie is van die artiesten die bij ons langskomen, maar van iedereen heb ik elke keer bij Antonis er geweest, Bente is er geweest, Oscar en de Wolf en Steen zijn er afgelopen week geweest. En nu heb ik bij Isabel van Gelder weer hetzelfde dat ik denk, weet ik wel zeker dat ik de live versie zit uit te zenden. Zo gaaf, echt Nederlands talent om in de gaten te houden, zei het dus Isabel van Gelder. En het

want dat had ik ook. Dat je dit hoort en denkt, klinkt leuk. Ik heb geen idee wat ze zingt, want het is moeilijk te verstaan. Ik heb het even voor je uitgeschreven en ik zal het ook even voor je vertalen. Ben in VIP vanavond, alles op RD vanavond. Patta is van Superstar. Bitch, ik ben een superstar. Dus ik ben Roxy Dekker, ik ga naar de VIP. En ik ben een ster, dus ik kan alles betalen. En ik heb dure schoenen, ik ben een superster. Is het, nou, zoals sommige mensen zouden zeggen, unapologetically? Eerlijke liedje van Roxy Dekker dat eraan gaat komen, waarvan ik vermoed dat het Superstar gaat heten. Maar een releasedatum is nergens te vinden. Ik heb allemaal platenmaatschappijen allemaal onder druk zitten zetten, maar we weten het nog niet, dus we moeten er nog even op wachten. Je hoorde Loser van Roxy Dekker bij 3FM. En dit is nu Doe Moments.

0: Harry Styles.
1: Ja, yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.
2: 3FM.

0: Zonmilieu bij 3FM. Door The Dark Before the Dawn.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Sowieso de mooiste albumtitel van 2026 vind ik het. You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Afgelopen vrijdag kwam het uit, het nieuwe album van Olivia Rodrigo. En zoals al wel een beetje verwacht was, want ze heeft ontzettend trouwe fans. Swifties worden bijna van de troon gestoten als meest trouwe fans ter wereld. Neemt het album meteen de streaminglijst over. De drie meest gestreamde tracks ter wereld zijn van dat nieuwe album. En deze staat daarvan helemaal bovenaan. Stupid Song is het nieuwste liedje van Olivia Rodrigo bij 3FM. New York City.

er zijn misschien twee mensen die nu 3FM luisteren bij wie dit gaat resoneren. Maar ik vind het leuk, dus ik ga het toch vertellen. Volgens mij is Carly Rae Jepsen nieuwe muziek aan het teasen. En zij is een van mijn allerlievelingste artiesten ooit. Dat klinkt als een geintje, maar dat is het niet. Ik vind haar helemaal fantastisch. En ze heeft, zoals artiesten dat vaker doen, haar Instagram helemaal leeggegooid. En nu is ze allemaal rare cryptische dingen aan het posten. Een foto van een appel, een foto van bloemen, een foto van een half opgerookte sigaret. En weet ik veel, met allemaal soort, ja, ik vermoed lyrics uit nieuwe liedjes, hoop ik, er dan onder. En de Carly Rae Jepsen fanbase heeft nu hulptroepen ingeroepen. Namelijk de fans van Taylor Swift. Dat is geen grap. Taylor Swift fans zijn heel goed in het ontcijferen van wat Taylor nou allemaal aan het teasen is en waar de geheime boodschappen zitten. Dus er zijn nu Carly Rae Jepsen fans die Taylor Swift fans vragen om te helpen te ontcijferen wanneer die nieuwe muziek komt. Als ik het weet, laat ik het je weten. Je hoort de Carly Rae Jepsen en Call Me Maybe bij 3FM.

0: goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Vanavond in Dertigers.
3: En je gaat toch wel?
4: Ja, jij wel.
3: Nee, wat is er dan?
5: Je hebt gezegd dat ik altijd moet vechten.
4: Maar op een gegeven moment is het op.
6: Ik kan niet meer. Ik kan nu even praten.
3: Hij ligt er in ieder geval ergens over, want hij doet fucking raar de laatste tijd.
2: De dramaserie Dertigers. Vanavond, 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
1: Dat gaan we vieren!
0: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
7: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
8: Heb jij ooit jouw zorgervaring ingezet om reizigers van een wildwaterbaan te laten gaan? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
10: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
11: Huh? Mart, wat ga je doen?
12: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
13: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
14: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
15: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
14: Ja, werkt wel.
15: Social Deal, deals die je niet mag missen.
13: Tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
16: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
17: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
18: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
12: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
19: Rustig, adem in,
12: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
19: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
20: Autotaalglas, de ster in ruitschade.
21: Opgelost, Autotaalglas.
22: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar 1 euro. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
23: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
24: We love you, president.
23: Luister naar de nieuwe podcast. Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
22: Ook bij Plus, Chio Chips, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
25: Zo, wat heb ik niet voor je klaarstaan vandaag? I Can't Pop, Charlie XCX, Bente, Dr. Dre en ook nog Damiana David. Ook nog Stef Banstra voor je klaargezet met het laatste nieuws. Goedemiddag.
26: Ja, het is allemaal wat. Goedemiddag, Sophie. Drukte op de site van NIS.
27: NOS op 3.
1: En door al die drukte lukt het veel mensen nu niet om het speciale Nederland-ticket te scoren, dat sinds vandaag te krijgen is. Met dat abonnement kun je deze zomer goedkoper reizen in de daluren in heel het land. Maar dat gaat dus niet helemaal lekker nu op de site van NS.
3: De speciale pagina voor dit Nederland Talvrij abonnement is drukker dan normaal. Sommige mensen lukt het wel om er doorheen te komen, anderen niet. Maar wij vragen vooral mensen om het later opnieuw te proberen. Want het is zeker mogelijk om hem vandaag of later in deze maand af te sluiten.
1: NS verwacht dat die problemen in de loop van de middag weer verholpen zijn. De Tweede Kamer kwam met dat goedkopere treinabonnement om mensen een beetje te compenseren voor de gestegen brandstofprijzen. Ander nieuws is er ook. Marius Borg Heuby gaat in hoog beroep. De zoon van de Noorse kroonprinses Mette Marit werd vanochtend veroordeeld tot 4 jaar cel voor 2 verkrachtingen en huiselijk geweld. Een van zijn slachtoffers zat volgens correspondent Rolien Kreton ook in de rechtbank.
4: Zij moest huilen van opluchting omdat de rechtbank verkrachting in haar geval bewezen achtte en ook omdat deze zaak al heel lang duurt.
1: Maar Heuby is het dus niet eens met die 4 jaar celstraf en gaat het besluit nu aanvechten. Ja, en ook al speelde Nederland gelijk gisteren met de 2-2 tegen Japan. In Den Haag zit de stemming in elk geval hartstikke goed in. Want Paul, boven een oranje café daar, is onlangs baby Frenkie geboren.
5: Nou, eigenlijk is mijn man, die kwam eigenlijk met de naam. Dus die hebben we eigenlijk al heel lang in gedachten. En toen waren we het eigenlijk heel snel over eens dat het toch wel Frenkie ging worden.
1: Ja, natuurlijk vernoemd naar Frenkie de Jong van Oranje. Moeder Ashley woont pal boven het café van haar vader. Ja, niet dat ze daar nu opeens zachter gaan doen als er gescoord wordt door Oranje.
5: Nou, gelukkig hebben we een triple glas.
6: Valt wel mee hoor, met het geluid. Ik denk dat het wel meevalt, maar het is goed geïsoleerd. Dus.
1: Ja. Heb je nog weer voor je in de loop van de middag steeds meer zon. Het is een graad of 19 nu. Morgen zon en wolken. Het wordt dan maximaal 25 graden. 3FM.
24: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
26: Is jouw ideale date ook HBO of academisch opgeleid? Check dan de kennismakingsactie op e-matching.nl.
27: Let op, kan leiden tot een vaste relatie. E-matching is gratis voor studenten en singles tot en met 35 jaar. Durf jij het aan?
28: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
29: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
30: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
31: Kia, movement that inspires.
32: Wembley Stadium, Londen. Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM. Sophie Hielkema.
33: Ja, goedemiddag en wat fijn dat je erbij bent. NPO Luister-app staat altijd voor je open. Een soort van gratis groeps-app, zo mag je het zien. En nu hier Steady Swims. Dit is Mr. Know-It-All.

en Charlie XCX met I Love It. Nou, je kan natuurlijk van veel dingen houden. Je moeder, de vakantie van vorig jaar. En ik hou van mijn oren laten uitspuiten. Dat vind ik toch heerlijk. Dat is een stukje self-care. Ik weet niet of je dat ooit gedaan hebt, maar als je vaker last hebt van een dicht oor, doe jezelf een plezier. Ik ging een uur geleden, had ik een afspraak bij eentje in Bussum. En die hebben dus ook een oorcamera. Nou, als je dacht dat je doucheputje ranzig was, ik wist niet waar ik naar keek. Ik zal je alle details besparen, maar ik heb er ook een video van gemaakt. Voor 50 euro, heb ik nergens meer over. Laat maar weten in de Luister-app. Een hele goede middag, Sophie hier met ja, op de agenda alleen maar lekkere liedjes voor op de werkvloer. En ook het laatste nieuws neem ik je meteen mee naartoe. De eerstvolgende show in de agenda van Bente, die staat aankomende zondag gepland. Dan staat ze op de mainstage van Pinkpop. En ze komt niet alleen naar Landgraaf om een heerlijk moppie te zingen, maar je kan dus ook daar haar merchandise kopen. Nou, dat hebben meer artiesten. Maar zij heeft dus echt een kledinglijn in samenwerking met Pinkpop zelf. Nou, ik heb de foto's gezien. Fabulous! Dus als je van head to toe in Bente je wil steken, dan moet je even op Pinkpop zijn. Niet alleen voor het optreden dus. Dit

iets over zijn muziek te vertellen. Heeft alle connecties in de wereld. Die laat zijn producten volledig viral gaan. Ik weet niet of je die Beats by Dre koptelefoons nog weet. Nou, dat ging echt als een jacko. En nu kwam ik een video tegen waarin hij zijn eigen gin heeft gemaakt. Dat heeft hij samen gedaan met Snoop Dogg. Heeft hij ook door iemand laten promoten. En wie heeft hij daar nou weten voor te strikken? Niemand minder dan de godfather van de voeding, het voedsel. Gordon Ramsay. Ja, dat is weer zo slim gedaan. Je krijgt er gewoon meteen gin in als je naar de reclame kijkt. Mocht je hem willen zien, moet je even zijn Instagram checken. Nou, genoeg over alcohol te maandag. We moeten nog even. Dan is het wel zo lekker als je dan de juiste tunes hoort voor tijdens je werkdag. Zometeen Mike Posner, maar eerst deze van Damiana David bij 3.

Dus laten we even een spelletje doen. Ra, ra, ra, ra. It's my life. En hoeveel herkende jij er? Ik ben Ivo en mij hoor je morgenochtend weer met de allerbeste tijdloze tracks tussen 9 en 12 op 3FM. Tijdloze tracks. 3FM.

oud 3FM meegeeft voor je. Even de radio hard, snaveltjes toe, luister goed. Weet je nog? Does it ring a bell? Nou, ik hoop het, want ik ben eens op zoek naar de artiest en de titel. Soms is het even graven, maar concentreer je. Open de NPO Luister app en laat me weten welke oud Megahit Memory je hebt gehoord net. Je gaat hem sowieso in zijn volledigheid horen.

dit jaar terugkwam. Van een break van bijna 7 jaar. Even een sabbatical kan gebeuren. Barry, Mika, Sireen, Mark, Gwenny, Aniek, die wisten precies waar ik het over had. Goed geraden, het is inderdaad Dominic Fike, waar ik vandaag een megahit van heb meegenomen. Om weer ze draaien in Megahit Memories. Het is zijn allereerste 3FM megahit. Dit jaar scoorde Dominic de

onder arrest zat hij thuis, omdat hij werd aangeklaagd. Hij had een politieagent mishandeld in Florida. En ja, tijdens dat huisarrest heeft hij niet alleen maar gefilosofeerd over het leven, maar hij dacht ook, ik ga muziek maken en ik ga het zelf uitbrengen op SoundCloud. Nou, dat is lekker ouderwets, ik hou ervan. Toen viel hij op bij producers, hij kreeg verschillende aanvragen om aan te sluiten bij platenlabels. En Dominic dacht, bieden. Die liet ze tegen elkaar opbieden. Uiteindelijk koos hij voor het grote geld. Hij heeft $4 miljoen gekregen voor

0: closed.
1: I can do this with my eyes closed. Nou, dat is super fijn voor de zanger van Imagine Dragons. Maar het kan zomaar dat jij wel echt goed moet opletten daar op de werkvloer. Ik moet je dan ook waarschuwen, want ik heb zo meteen een zangeres voor je. Daar ga je geheid door afgeleid raken. Dat kan niet anders. Ze heeft zo'n mokergoede stem. Heeft een liedje gemaakt samen met een bakermat. Haar naam is Rani. En ook live is het echt om door een ringetje te halen. Nou goed, ook in die categorie goede zangers. Dit is Bruno Mars bij 3. For just a

0: gewoon keihard bijbeun op de werkvloer. De Hocus Focus Mix.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer Sophie.
1: Met onder andere deze.
0: Nou, ik denk dat je zo wel lekker door je maandagmiddag heen beukt. Zometeen dus onder andere die mix.
1: 3FM.
3: Pas op hoor, deze is heet.
4: Oeh, ja.
3: Wil er iemand nog wat drinken?
4: Ja, lekker.
3: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
4: En voor mij, man?
3: En een frisje voor jou.
4: Dank je.
3: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
5: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
6: Daardoor weet ik sneller waar ik aan toe ben.
5: Zo kan AI artsen helpen bij het beoordelen van longfoto's. En heb jij eerder duidelijkheid. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
7: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
8: We love you, president.
7: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luister-app.
9: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
10: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
11: Rustig, adem in,
10: ja, maar misschien
11: uit.
10: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
11: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
12: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
13: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
14: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
2: Vanavond in Dertigers.
3: En je gaat toch wel?
4: Ja, jij wel.
3: Hey, wat is er dan?
5: Je hebt gezegd dat ik altijd moet vechten.
4: Maar op een gegeven moment is het op.
5: Ik kan niet meer. Ik kan nu even praten.
3: Hij ligt er in ieder geval ergens over, want hij doet fucking raar de laatste tijd.
2: De dramaserie Dertigers. Vanavond, 8 uur, bij BNNVARA op NPO 3.
6: Gebrek aan zon, dacht ik, die haal ik gewoon naar de radio toe. In de vorm van de nieuwste van Jungle, The Wave, hoor je straks. Maar eerst het nieuws van 1 voor 3. Stef Banstra, een hele goede middag.
7: Goedemiddag, ja, met één tik op de tok iets bestellen.
8: On TikTok, it's called TikTok Shop Guide. NOS
7: op 3. Nou, hoe dat precies kan, vertel ik je zo meteen. Ik begin in Den Haag, want de Tweede Kamer wil dat er een onafhankelijk onderzoek komt naar de behandeling van Molukkers in Nederland. Deze mensen vochten in de Tweede Wereldoorlog aan de kant van Nederland, in Nederlands-Indië, tegenwoordige Indonesië. En Nederland had hen beloofd dat ze na die oorlog een eigen land zouden krijgen. Maar van die belofte kwam nooit wat waar. De Molukkers werden naar Nederland toegehaald en de meeste werden uit het leger ontslagen. Zegt bijvoorbeeld deze man in een documentaire van streekomroep Studio Alphen.
9: Het voelt alsof we het niet serieus, dat we niet serieus zijn genomen. En dat blijkt al het feit dat je naar Nederland wordt gehaald en nog niet eens in Nederland zijn aangekomen en je wordt ontslagen uit het leger, terwijl jij zeg maar loyaal bent geweest. Ja, dat doet wel iets met je. En ik merk aan mezelf als ik daarover ga praten dat het mij zelf nog iets doet.
7: De Nederlandse overheid heeft dat leed nooit erkend. Kopers van een gloednieuw appartement in Amsterdam-Oost hebben recht op 400.000 euro schadevergoeding vanwege hardnekkige lekkage. Dat heeft de rechter geoordeeld. De projectontwikkelaar beloofde 5 jaar geleden al dat de lekkage zou worden gefixt, maar dat gebeurde nooit. Oud-voetbalinternational Jerry de Jong is overleden. Hij is de vader van Nigel de Jong, directeur topvoetbal bij de KNVB. Jerry de Jong speelde voor clubs als Telstar, Heerenveen, PSV en MVV. Hij was 61. Ja, en vanaf vandaag kan je zomaar tijdens het scrollen op TikTok in een nieuwe webshop belanden.
8: We can now make money by selling things on TikTok. It's called TikTok Shop, guys.
7: Want vanaf vandaag is de TikTok Shop live. Daarmee kun je direct de spulletjes bestellen die je in de video's ziet. Ja, klinkt misschien handig, maar het is niet zonder risico. Verslavingsdeskundigen maken zich zorgen dat het zorgt voor veel meer impuls aankopen. Want er is eigenlijk vrij weinig wat je tegenhoudt om op die knop bestellen te drukken.
10: Voor het welzijn weten we eigenlijk dat af en toe momenten van frictie, dat je even stilstaat bij, nou, is dit nog in lijn met wat ik wil? Heb ik hier het geld voor? Dat belangrijke momenten zijn waarop je toch net een andere keuze zou kunnen maken.
7: Nou, in Duitsland is die TikTok-shop al sinds een jaartje open en daar kan je bijvoorbeeld vooral veel beautyproducten gelijk met één tik op de tok bestellen. Het weer, nu redelijk wat zon bij een graad of 19. Vanavond blijft het overal droog. Morgen zon en wolken bij maximaal 25 graden. 3FM.
11: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
12: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: Met bestaat 10 jaar. En dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
14: Wil jij een gratis schreeuw van de leeuwhanddoek scoren? Boek dan nu je reis bij D-Reizen.
15: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
16: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar 1 bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
17: Kia. Movement that inspires.
18: Haal het zonlicht binnen. Met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol. Liefde voor het vak. Belisol.
16: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
19: Obelink, alles voor kampeergeluk.
20: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
19: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
21: Alles voor kampeergeluk.
22: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
19: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
23: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
24: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
23: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
25: Vierde zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
26: Je hebt deals en je hebt Doei deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
27: Juli, Wembley Stadium, Londen. Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM. Sophie Hielkema.
28: Een hele goede middag en welkom bij de show. Ik weet niet of je de nieuwste Nothing But Thieves al gehoord hebt. Die heet Evolution, die is echt fantastisch. Hoor je zo meteen naar deze van Lady Gaga.

afgelopen weekend in de auto even de hele ether langs op radiogebied. Ik hoor hem op twee plekken tegelijk. En noem me oud, maar het voelt toch een beetje als die glorietijd van MTV en TMF en de Box. Dat er dan op drie plekken tegelijk zo'n videoclip te zien was. Nou, dan weet je dat je lekker gaat. De nieuwste, dat ik met Thies bij 3FM. Mijn naam is Sophie. En vandaag doe ik het met één oor. Dus als ik heel hard tegen jou aan het schreeuwen ben, dan moet je maar even de gil geven in de NPO Luisterapp. Kunnen we dat bij deze afspreken? Ik was bij de oorspecialist en er zit wat vocht achter mijn oor. Dus ik moet even een doktersbezoek gaan plegen aankomende week. Maar goed, voor nu ga ik jou als een soort van cheerleader richting de eindstreep duwen. Gaat helemaal goed komen als je 3FM maar gewoon aanhoudt. Nou, ik heb liedjes meegenomen. Zie het als een soort van multivitamine. Zit alles bij wat je nodig hebt. Lekker uiteenlopend. Benson Boone krijg je nog. Outkast met Hey Ja heb ik voor je klaarstaan. En deze, hij verveelt nooit. Just Stay and Turn the Lights Off bij 3.

0: Freestyle.
1: Ja, yeah, do it.
2: Serieus, doe je alles twee keer?
0: Ja, dat is eigenlijk wel precies de actie.
3: Hi, I'm Harry Styles.
0: Luister deze week naar 3FM. Hoor je Harry Styles twee keer achter elkaar? Dan ga jij met z'n tweeën twee dagen naar Harry Styles in Londen. 3 juli, Wembley Stadium. Met 3FM naar Harry Styles live.

Mystical, magical. Nou, dit vind ik ook zo'n magisch iets. Misschien ben jij er wel eentje. Mensen die iedere dag de weer-app checken. Maar dan ook echt iedere dag. Nou, het is bij mij helemaal uit het systeem. Ik denk dat het gewoon ontkenning is, bang voor de waarheid. Regelmatig loop ik in een t-shirt met lange mouwen, zwetend over straat en haat ik mezelf weer. Want ja, geen idee wat het weer gaat doen. Nou goed, speciaal voor jou, omdat ik ook een plicht heb, vind ik, bij de NPO, heb ik de weergoden even geraadpleegd. Aankomend weekend, dan mag de afritsbroek weer voor de helft aan. Want rond de 27 en de 28 graden, tegelijkertijd met het roze gekleurde feestje in Landgraaf, Pinkpop. Dus dat gaat lekker veel zonnebrand smeren op het terrein worden. Ik kijk daar nu al naar uit. Overigens ben ik met Mart op het terrein te vinden. Dus als je niks wil missen van Pinkpop.

0: drie heerlijkste nieuwe van Jungle The Way.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Ja, ik wil het verder niet opscheppen, maar heel soms heb ik mijn leven wel op orde. Dat was afgelopen week zover. Toen dacht ik ineens, ik ga mijn koelkast schoonmaken. Even al die plankjes met afwasmiddel bestreken. Even die groentela helemaal schoongemaakt. En dan trek je die koelkast open en dan denk je, ach, wat een heerlijk gevoel. Nou, dat gevoel, dat gun ik je ook. Daarom heb ik de Hocus Focus Mix ontwikkeld. Iedere werkdag op je radio na 4:30 bij 3FM. En het fijne is dat je die mix mag gebruiken. Gratis en voor niks, je mag hem gebruiken als een soort van energie op de achtergrond om nog die laatste klusjes van de werkdag af te ronden. Maar goed, je favoriete stalker wil natuurlijk graag op de hoogte blijven, dus open even die NPO Luister-app en zet in een berichtje waar jij zo meteen mee aan de slag gaat tijdens die mix. En dat kan de kinderen ophalen zijn, dat kan de vaatwasser uitruimen zijn, het printpapier bijvullen, gewoon zo'n klusje waarvan je denkt, ach, dat moet even gebeuren, ik heb er iets minder motivatie voor. Geloof mij, als je dat doet tijdens die Hocus Focus Mix, gaat het helemaal goed komen. En als je nu een berichtje stuurt, maak je ook

0: of Stephanie?
1: Hoi, ja, het is Stephanie.
0: Het is Stephanie. Stephanie, ja. Je hebt de handen uit de mouwen gestoken tijdens de mix. Hoe viel die vandaag, het mixie?
1: Ja, lekker.
0: Lekker?
1: Voor mij vind ik altijd goed, ja.
0: Heel fijn, heel fijn. En waar was je mee bezig tijdens de mix?
1: Ja, ik moet de rechtszaak voorbereiden. Die volgende week op zitting komt bij de rechtbank voor mijn werk.
0: Kijk eens. Dus, ja. Dat is iets wat je gewend bent. Je hebt ervaring.
1: Ja, ja, dat doe ik regelmatig in mijn werk bij de gemeente. Dus,
0: en hoe gaat dat in zijn werk? Ja, sorry, echt, ik wat betreft de rechtbank... nou, gelukkig niet zo heel veel ervaring mee. Maar begint het met het lezen van dossiers? Want dat zie ik altijd in de films en in de series en zo.
1: Ja, nee, dat klopt. Er zijn veel stukken mee gemoeid die je tot je moet nemen. En vervolgens neem ik dan namens het college van burgemeester en wethouders een standpunt in. En dat moet ik dan verdedigen tijdens de zitting.
0: Nou, dit leg je eigenlijk heel duidelijk uit in je Bianneke taal. Ja, ik vind het knap. Komen er wel eens nog steeds wat spanningen bij kijken, dat je zenuwen voelt, of is dat helemaal weg?
1: Ja, zeker wel. Nee, het is niet mijn grootste hobby. Dit vind ik altijd heel spannend. Ja.
0: Ja, en dan toch des te knapper dat je het alsnog doet.
1: Ja, dankjewel.
0: Dus er mag wel iets tegenover staan. Wat zeg je van een snoeppot?
1: Ja, altijd goed.
0: Ja, zullen we dat doen? Nou, dan komt hij jouw kant op, Stephanie. Succes morgen.
1: Superleuk.

0: windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
1: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA. Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel. Heel veel geld.
2: We love you, president.
1: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
0: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
4: Nu met de Gamma Voordeelpas Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
3: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
6: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
7: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
8: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met €100 korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
8: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals €1600 korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
10: Vanavond in Dertigers.
11: Hey, je gaat toch wel?
12: Ja, jij wel.
11: Hey, wat is er dan?
13: Je hebt gezegd dat ik altijd moet vechten.
12: Maar op een gegeven moment is het op.
14: Ik kan niet meer. Ik kan nu even praten.
11: Hij ligt in ieder geval ergens over, want hij doet fucking raar de laatste tijd.
10: De dramaserie Dertigers. Vanavond, 8 uur, bij BNNVARA op NPO 3.
15: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken, met je blote handen schreeuwend in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
16: Good morning, America. Good afternoon.

0: Nederland, Stef Wandstra, NOS Hot 3.
1: Ja, good afternoon inderdaad en goedemiddag. Er is al veel onduidelijk over de afspraken tussen de VS en Iran.
2: NOS Hot 3.
1: Want gisteren kwam het nieuws dat ze een deal hebben om te werken aan een einde van de oorlog. Maar op welke manier weten we eigenlijk nog niet zo goed. Ze zouden de belangrijke straat van Hormuz weer opengaan. Maar Iran zegt nu ook weer dat schepen geld moeten gaan betalen om daar doorheen te kunnen. En veel landen zijn in ieder geval wel positief dat er iets lijkt te gebeuren. En dat is nu ook te merken aan de olieprijzen. Maar het advies van experts is, scheur nog niet direct met piepende mandjes naar de pomp toe.
3: Als je moet tanken zou ik zeker even een dag wachten of wellicht wat later in de week gaan tanken. De brandstofprijzen zullen naar beneden gaan, nu de olieprijs ook gedaald is. Hoe ver? Ja, dat is nog even de vraag.
1: Want ook de oliebedrijven wachten nog af wat er precies gaat gebeuren. Twee van de drie verdachten die zijn opgepakt na de zware explosie eind vorige week in Amsterdam-Nieuw-West blijven langer vastzitten. Ze zijn 24 en 25 en komen uit Amsterdam. De derde is alweer vrij, maar blijft nog wel verdachte in de zaak. Bij die ontploffing in Amsterdam-Nieuw-West raakten 7 mensen gewond. Omwonenden zeiden in het Parool dat er in een kelderbox van het gebouw explosieven werden gemaakt voor plofkraken. Het nieuwe trainersduo van Feyenoord is bekend. Volgens meerdere media gaan Giovanni van Bronckhorst en Sipke Hulshof daar aan de slag. Ze waren het afgelopen ze zijn nog assistenten van Arne Slot bij Liverpool. En dan nog verdrietig nieuws uit Zonnedaal. Want actrice Letty Oosthoek is overleden. Ja, de meeste mensen kennen haar vooral van haar rol als de bekakte buurvrouw Neutenboom.
4: Het is schorrie mooi.
5: Wat zeg je, schat?
4: Die nieuwe buren van ons. Dat is toch niet te geloven? Hoe bestaat het dat we juist hier terecht zijn gekomen?
5: Ja, ze zijn inderdaad anders.
1: Ja, ze speelde ook nog in de 3 Flodder-films. Letty Oosthoek was 88 jaar. Het weer vanavond blijft het overal droog. En dan morgen. Ja, het wordt een dag met zon en wolken bij maximaal 25 graden.
0: 3FM met het verkeer. Het is 4:02. Eens even kijken waar het allemaal voor staat in Nederland. Allereerst de A4 Amsterdam-Den Haag voor Roelof Arendsveen. 9 minuten. Roelof Arendsveen, dat klinkt vanuit deze plek als een soort... A12 Utrecht Arnhem voor Lunette. 18 minuten. En de A27 Utrecht Gorkum voor Noorderloos. 11 minuten sterkte. Komt allemaal goed.
2: 3FM.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
6: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
8: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu... gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
10: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis. Tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
11: Johans Witgoed plus Johans Elektra niet goed is...
12: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
13: Rook?
12: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
13: Nee, rook. Uit de meterkast.
11: Johans Witgoed plus Interpolis Elektra keuring is minder kans op brand.
12: Zo, koffie?
11: Laat de Elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kun jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
14: Hey jij daar!
15: Heb je ook zo'n zin in vakantie?
14: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
15: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
14: Prijsvrij vakanties.
16: Ik heb een superpijn.
17: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
14: Boek nu je reis bij Prijsvrij Vakanties en scoor een gratis Schreeuw van de Leeuw handdoek.
17: Geef aan de collectant van MDL Fonds voor maag, darm en lever.
18: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
19: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show.
0: Barend en Benner. Ja, maandag 6 minuten over 4. Dit is Barend en Benner, je bijna nummer 1 middagshow. Live vanuit Arlington, Dallas, USA.

2 dagen al volle bak aan het knallen.

0: top-eind hier in Amerika. Met de belofte dat de middagshow in ieder geval vandaag tot en met 7 uur vanavond komt vanuit de USA in de komende 2 weken. Dit is Bart de Benner met present van Nelly Benner.
1: Hallo, hallo.
0: Met present voor het geweten van de Achterhoek, Jan Magusiglo.
2: Hallo, hallo.
0: En eerlijk is eerlijk, het is bij ons 9:10. Een droom van een tijdstip om uit te zenden. Heerlijk, ja, wakker worden.
1: Je bent al lekker even in het sportschooltje geweest.
0: Ja, jij toch ook?
1: Het is jammer, ja, ik heb ook heel even kort even de benen gestrekt. Het is jammer dat het zwembad nog niet open is.
0: Ja, maar ja, goed.
1: Helaas binnenkaas.
0: Hey, als dit de klachten zijn. We zijn hier om verslag te doen van het grootste sportevenement ter wereld. We zijn in Amerika. Een hele bijzondere ervaring waar we jou als luisteraar van de Meer Show deelgenoten van willen uit laten maken. En gewoon even, mocht je het gemist hebben, we zijn hier elke dag. Ook gewoon lekker op de vrijdag, op de zaterdag en de zondag. Met heel veel oranje, heel veel Amerika. En verbluffend als ik voor me kijk hoe jij erbij zit als ik zie waar jij mee hebt ontbeten vanmorgen. Ja, ja. Dat is ongelooflijk, mevrouw Binnen.
1: Ja, ik moet bekennen, gisteravond lag ik er vroeg in. Jullie hebben echt nog 10 kilo aan gore zooi gegeten, ja, geloof ik.
0: Nou, ik wil heel even ingrijpen. We hadden het idee dat we gisteravond een soort van gezonde dingen aan het bestellen waren.
1: Ja.
0: Cauliflower, maiskorn, champignons, maar dat kwam dus allemaal uit de frituur.
1: Ja, ja. Jullie wat zien lekker. Jezelf ook echt gefrituurd uit, ja, moet ik zeggen.
0: Oh ja? Gaan we nu alweer steken, mevrouw Binnen? Heel goed, je mag vanavond in kleine bed als je zo doorgaat.
1: Maar ik dacht, ik hoef even geen avondeten. Ik was zo ongelooflijk moe, maar ik zei, bestel maar een cheesecakeje voor me. Want jullie waren bij de Cheesecake Factory. Ik dacht, oké. Dus toen zei Jelmer vanochtend al, hey Nel, wij hebben gisteravond een hapje van jouw cheesecake genomen. Was wel lekker. Dus ik heb vanochtend een hapje genomen, jongens. Dit is absurd. Dit is niet normaal.
0: Ja,
1: dit is
0: een beuker,
1: cheesecake.
0: Hè?
1: Er zit een soort peanut butter jelly in.
0: Ja.
1: Een soort reef.
0: Ja, heel goed.
1: Slagroom op. Er zit chocola op. Er zit een soort van cookie dough in. Nou, het is niet normaal. 1 hapje en je bent al 10 kilo zwaarder in je linkerwang.
0: Welkom bij de middagshow. Dit is 3FM met heel veel geluiden uit het stadion van gisteren. We hebben visite in de studio van de grote Nederlandse Vaderlandse televisie. En wij zijn er tot en met 7 uur vanavond. En laat even

0: en Oscar en de Wolf. Safe and Sound.
1: 3FM. Mega.

0: stadion van de Dallas Cowboys gisteren bij Alsten. Dat was werkelijk waar, niet te geloven.
1: Kippenvel all over.
0: Ik krijg wel allerlei berichten al binnen via de NPO Luister. Katelijn bijvoorbeeld. Goedemiddag, Baas en Nelly. Nog even thuis aan het werk met jullie op de achtergrond. Ik ben wel toe aan wat positiviteit met al die azijnzeikers over de wedstrijd van gisteren. Dus ga met die banaan. Nou, laten we het zo zeggen, Katelijn. We doen geen beloftes. Wat jij misschien verwacht, hopen ergens in het midden uit te komen. Laat ik het zo zeggen.
1: Ik hou hem in ieder geval hoog.
0: De deur is weer open gegaan. Het is ongelooflijk. Buiten dat we veel leuke mensen spreken in het oranje, wordt hier ook een hoop gewerkt. En we hebben vanmorgen al voor de camera getrokken van Etio Boulevard. Puk en Jermaine. Puk Milieu en Jermaine Ellekamp. Hartelijk welkom in de show.
2: Goedemorgen.
0: Even kijken. Puk, jij moet even een klein tikje of wat harder praten. Of ik hoor je wat zachter.
1: Ja, lekker dicht bij de
0: telefoon. Nee, zo gaat hij, zo gaat hij uitsteken.
1: Ja, top.
0: Hey, wat leuk zeg. RTL Boulevard. Even het, kijk, wij zitten natuurlijk een beetje in onze eigen bubbel. Jullie zijn hier al wat langer. Wat is jullie gevoel bij Amerika de afgelopen dagen, Jermaine?
2: Ja, het gevoel is echt dat je hier in een soort bizarre wereld terechtkomt. En je weet, het gaat groot zijn. Maar dat het zo groot was gisteren toen we dat stadion binnenkwamen. Ja. Jullie hadden dat ook.
0: Ja.
2: Je weet niet wat je meemaakt.
0: Ja, Jermaine, even zonder grappen. Ik bedoel, ik kan wel een beetje de tough guy uithangen. Maar ik heb echt gisteren, en Nelly heeft het gezien.
1: Ja.
0: Ik was een beetje emotioneel gewoon.
1: Ja, zeker. Barend praat veel. Maar als je emotioneel was, dan stopt hij op een gegeven moment helemaal niet meer met praten. Toen keek ik naar die ogen en dacht ik, ja, die worden toch echt een beetje waterig.
2: En wat was de druppel dan?
0: Nou, ik vind het zo overweldigend. Hoe ik hou heel veel van voetbal, dat is het eerste.
2: Ja.
0: Maar ik hou ook heel erg van entertainment. En als het dan zo goed geregeld is allemaal, dus de mensen in dat stadion, hoe ze het omroepen, de platen die ze draaien, weet je wel, de gekste mix, alles klopte. 90.000 man loopt er vlekkeloos in, loopt er vlekkeloos uit. Ja, bizar om met z'n allen daar te zitten. En ook bizar om met z'n allen, ik weet niet hoe jij dat voelde, Puk, die eerste tonen van het Wilhelmus. Ja, jongens, chauvinistisch ben ik nog nooit geweest.
3: Ja, ik vond het ook echt bizar. En dan die Dallas cheerleaders ook nog even in die commercial break. Nou, dat maakte het toch wel echt af. Echt Amerikaans, heerlijk. Ja.
0: Hey, en even voor jullie, wat is een beetje jullie idee? Want jullie maken een entertainmentprogramma om 6:30 gaan we weer op de Nederlandse buis. Heel erg gefeliciteerd alvast met de kijkcijfers voor komende woensdag, want dan worden wij uitgezonden.
1: Oh, wow, ja, die gaan door het dak.
0: En dan,
1: benieuwd inderdaad, als jullie op pad gaan, en hebben jullie dan een soort doel van dit moeten we halen, of die scoop moeten we hebben?
0: Ja,
3: gisteren was het best wel lastig, want we waren live in de uitzending tijdens die grote fanwalk, dus wij hebben echt gerend en het zweet stond op mijn rug. En dan nog maar hopen dat het lukt. Ja, het is gelukt, gelukkig. Dus maar het was wel echt stress.
0: Maar gaan jullie dan ook nog entertainment jagen? Want Nel was gewoon heel erg bezig om Wesley Sneijder in Jolante weer te koppelen. Ja. Op de bus. Weet je, is dat dan jullie ook een beetje hoe jullie naar zo'n bus kijken? Wat doen die met z'n tweeën daar? Of hoe zit dat?
3: Ja, nee, kijk, wij staan dan op de bus en wij zien dat natuurlijk ook. Dus wij proberen ze dan even voor de camera te trekken. Soms lukt het, soms niet.
2: Maar Wesley wilde, hè?
3: Ja.
2: Dat was wel leuk.
0: Ja, leuk. Ik was heel erg onder de indruk van Wesley Sneijder en zoontje, man. En Jolante zijn zoontje.
1: Wat een schatje.
0: Oh, mooi ventje, weet je wel. Heerlijk. Vertel eens even dat verhaal.
1: Ja, op een gegeven moment komt hij naar me toe. Zegt hij, hoi, mag ik wat vragen? Ik zeg, ja, tuurlijk. Ja, ik ben op zoek naar Wesley. Wesley Sneijder.
0: Mijn vader.
1: Ja, dat is
0: echt ontzettend
1: schattig.
2: Maar heb je ze nog kunnen koppelen, Jolante en Wesley dan?
1: Nou, ik weet het niet. Je weet het niet. Ik weet niet hoe de nacht is verlopen. You never know.
0: Ik denk dat we dat gewoon heel erg mogen zien als voorbeeld voor gescheiden ouders.
1: Nou, dat vond ik ook.
0: Dat vind ik super vet. Weet je, dat ze dan zo dat doen. En wij gaan natuurlijk allemaal proberen te kijken wat daar gebeurt. Maar super vet dat ze dat voor hun kind kunnen doen. En heel knap dat ze dat zo doen.
1: Nou, en ik vond het ook wel confronterend hoor. Ik zei het net al tegen Puk. Wij liepen daar natuurlijk zwetend. Echt, ik zag bijna paars gewoon mijn hoofd. Ja. En dan loop je langs Jolante Kamal van Kasbergen.
0: Ja.
1: Die daar echt door een ringetje te halen eruit zit. De haartjes lang, een petje, een zonnebril. Geen zweetdruppeltje. Ach, jaloersmakend.
0: Ja, nou, dat is heel goed. Wesley Sneijder zei dat ook over jou.
1: Ja.
0: Puk en Jermaine, onwijs leuk dat jullie er waren. Tof dat jullie even actie op de zand kwamen geven in de middagshow. Even in een paar seconden, wat is het plan en campagne voor vandaag? Jullie gaan naar Ronald de Boer nu, hè?
3: Ja, wij hebben zometeen een live gesprekje in onze uitzending met Ronald de Boer. Dus kijk vooral straks
0: heel goed
3: naar ons.
0: Doe Ronald de hartelijke groeten en veel plezier met de barbecue. Het is de middagshow van 3FM, 16:24 zombie.
4: Live vanaf het WK voetbal in Amerika.
5: Daar, de bellen.

0: zonnige geluid van Ida Lee, Ronnie Flex en de koning van Den Haag, Frenna.
1: Barend en Benner in de USA.
0: 5:01 over de koning van Den Haag gesproken. Gisteren, net na afloop van Nederland-Japan, kwamen we uit het stadion lopen. En nog in de catacomben sprak ik een mooi aan, Genees.
2: Ongelooflijk hoe je zo'n wedstrijd aan handen kan geven.
3: Ja, het is de wedstrijd onder controle, alleen... verkeerd gewisseld.
2: Maar wat is jouw gevoel toen die drie eruit gingen?
3: Hij ging te verdedigend, te laf gewisseld.
2: Zou hij dan toch een beetje bang worden?
3: Hij was bang. Hij was gewoon angst.
2: Nee, niet normaal. Maar jongens, 2-2, totaal onnodig.
3: Toch 2-2 is van tevoren goed.
0: Oké, zo is dat. Dat is het positivisme. Dat is Den Haag. Uitstekend, jongens. Het is 4:30.
1: NOS op 3.
0: Geweest. En even voor een KKW's update. Als het gaat om het Nederlandse en het wereldnieuws, hebben wij niemand minder dan Stef Wanstra. Stef, goedemiddag.
4: Zeker, goedemiddag. Twee mannen uit Den Bosch hebben een celstraf gekregen voor het seksueel misbruiken van een pleegzoon van 7 en 10. Ze masturbeerden in het bijzijn van die kinderen en hadden ook seks met elkaar, waarbij ze ook de kinderen aanraakten. Daar maakten ze vervolgens foto's en filmpjes van die online werden gezet. Het misbruik hield ruim een jaar aan. Omdat de mannen al in voorarrest hebben uitgezeten die straf, hoeven ze niet opnieuw de gevangenis in. De afgelopen jaren zijn er meerdere incidenten geweest op Nederlandse kazernes nadat militairen alcohol hadden gedronken. Dat blijkt uit onderzoek van de krant Trouw. Zo is er één geval bekend waarbij een militair agressief werd en ook een andere militair verwondde. Het drinken van alcohol op kazernes is eigenlijk een beetje een grijs gebied, vertelt deze verslaggever van Trouw.
5: Defensie die ziet ook wel dat militairen daar door de week slapen voor een deel. En dan ook in de privé-tijd natuurlijk zelf mogen weten, zeggen zij, of ze alcohol mogen gebruiken. Tegelijkertijd zijn er oefeningen en uitzendingen en dan wordt er in principe geen alcohol gedronken. En dat is ook echt een harde regel die over het algemeen wordt nageleefd.
4: Defensie zegt in een reactie dit soort incidenten serieus te nemen en de militairen vervolgens hard aan te pakken, soms tot ontslag aan toe. En de pagina van DNS is nog steeds slecht bereikbaar, waar mensen het nieuwe, goedkopere treinabonnement kunnen bestellen. Dat Nederland Dalvrij Abo staat sinds vandaag in de webshop van NS. Alleen regent het klachten over storingen daar. NS zei dat het in de loop van vanmiddag weer beter zou moeten gaan. Maar ik heb het zelf net even gecheckt en ik kan je vertellen dat deel van de NS-site ligt er nog steeds uit. Ja, er nog weer voor je 28 graden daar in Dallas. 15 graden in Groningen. Vanavond blijft het overal droog. Kijken we naar morgen. Het wordt dan een mix van zon en wolken. De temperatuur ongeveer 25 graden.
0: Stef, dankjewel. 4:05. Nel, waar staat het vast?
6: Ja, de spits is begonnen. De meeste files staan in het midden en in het westen van het land. De A1 Amsterdam, Apeldoorn voor Barneveld, 39 minuten. De A12 Utrecht-Arnhem voor knooppunt Lunetten, 40 minuten. En de laatste, de A32 Heerenveen-Meppel voor Steenwijk-Noord, 11 minuten.

0: even een reportje gestuurd naar de openbare training. Of openbare training naar de training de ochtend na de wedstrijd. Of naar je reporter gestuurd. Ja. Dat is gewoon in dienst van de NOS, maar... Ja. Lekker dat hij voor ons wil werken natuurlijk,
1: precies,
0: hè?
1: Precies.
0: De broer van de oude keeper van het Nederlands elftal.
1: Nee.
0: Je weet wel, Maarten Stekelenburg back in the days. De doelverdediger van het Nederlands elftal. Jeroen Stekelenburg, de grote man van de NOS. Die Koeman altijd interviewt na de wedstrijd. Die hoor je binnen nu en een paar tellen. Eerst omdat hij altijd lekker blijft. Nirvana.

0: Goedemiddagshow 3FM, de Bauza Magnetic. Het is 11 minuten over half 5. Ja, we zijn even aan het winnen.
1: Ja,
0: we zitten namelijk onder de rook van Dellers in het prachtige Arlington op dit moment de middagshow te maken. Waar het de winnaar de komende 13 dagen nog in ieder geval. Als het allemaal goed blijft gaan in het campertje. Nel zit er goed bij. We zijn hier al een dag of 2, 3 onderweg. En natuurlijk ook in de prachtige gelegenheid geweest om gisteren bij het Nederlands Elftal te zijn. Na

0: een hele bijzondere ervaring in het stadion, waar we hier net al heel veel deelgenoten van hebben laten maken, ook enigszins bedrukt naar buiten gelopen. Ik in ieder geval wel, als voetballiefhebber en als Nederlands elftal liefhebber. We hebben Jeroen Stekelenburg bij het trainingsveld staan van het Nederlands elftal, waar ze volgens mij binnen nu in een kwartiertje gaan trainen. Jeroen, goedemorgen. Ja, ik ga je toch even een vraag stellen, zoals iedereen vroeger ook een Bert Maaldering deed. Wat is het gevoel na deze eerste avond van het Nederlands elftal?
1: Bij mij, of bij de spelers, of bij de bondscoach.
0: Bij alles.
1: Er is natuurlijk al wel, ja, daar is natuurlijk veel over gezegd. Dat ze vooraf best wel een beetje angst hadden voor deze wedstrijd. Dus dan is een punt is helemaal niet zo slecht. Hè. Als je die eerste wedstrijd verliest, dan begin je natuurlijk wel heel erg gemarkeerd aan zo'n toernooi. Dan wordt het allemaal wel heel negatief en moeilijk. Alleen als je de wedstrijd gisteren bekeek, dat je 2 keer op voorsprong komt en dat je dat weggeeft en uiteindelijk die wedstrijd niet wint, maar ook toch wel een beetje de moeizame manier van spelen en de vele kritiek op Koeman met zijn met onder andere zijn wisselbeleid, dan is het geen Hosanna-stemming. Het is gematigd. Misschien is dat oké na wedstrijd 1 in het toernooi, maar ik heb wel het gevoel dat het Nederlands elftal wel heel erg een overwinning tegen hopelijk Zweden kan gebruiken.
0: Wat is hetgene wat er in dat hoofd van Koeman zit als je naar die wissels kijkt? Want het was ook in het stadion, het is leuk natuurlijk, hè, want achteraf praten we elkaar allemaal na. Maar gelijk in het stadion, ja, je zag gelijk naar dat drieluik van die wissels, zag je gelijk een soort andere dynamiek in het elftal komen, dat je denkt, hè, is het dan gewoon echt pech dat het zo verkeerd uitvalt? Of kijkt hij anders naar een wedstrijd dan dat wij dat doen?
1: Nou, dat doet hij sowieso. Ja, kijk, er speelt een aantal dingen. Wat natuurlijk zo is, hij wisselde met 2-1 voorsprong. Je krijgt in een voetbalwedstrijd altijd Jan-Paul van Hekken zijn afloop mooi doelpunten veranderen wedstrijden. Dus het feit dat Japan op dat moment de overhand krijgt, dat is niet zo onlogisch. Dat is denk ik ook niet direct de invloed van de wissels. Wat wel zo is, als Japan de overhand krijgt, is het natuurlijk wel fijn om snelle spelers voorin te hebben. Dus om dan direct ze er allebei uit te halen, Malen en Summerville. Ik had ook wel het idee, is dat nou wel verstandig? Is dat nou wel slim? Maar kijk, dat zijn ook banen. Dat zijn natuurlijk spelers die je heel graag op de bank wil hebben voor dit soort momenten. Dus ik heb een beetje het gevoel dat Nederland weinig tools heeft om in een wedstrijd iets te veranderen. Je tools, je wapens, je konijn uit de ooghoed staat eigenlijk al in de basis. En dat maakt dit soort momenten wel lastig. Laat onverlet dat ik het met jou eens ben en met ongeveer half Nederlands volgens mij. Dat allebei op dat moment eruit halen, dat gewoon niet verstandig was. En hij zei na afloop ook wel van ja, dat heeft gewoon niet goed uitgepakt.
0: Hey, even positieve zaken. Summerville, derde interland. Ongelooflijk zo goed staan, zo dreigend, zo bepalend, ja, zo ongelooflijk goed mee verdedigen. Was ook geweldig om te zien vanuit het stadion hoe die bezig was en hoe die totaal geen last leek te hebben van de druk. Gaat dit een beetje ons hoge hoedje voor de komende hopelijk 7-8 potjes worden?
1: Nou, dat zou natuurlijk heel mooi zijn. En ik denk ook wel dat hij dat kan. Hè. Ik heb eerder ook wel gezegd dat hij voelt nog een beetje als wat Elia was in 2010. Wat Mentis was 2014. Maar goed, als hij het gewoon week na week blijft zien. Kijk, en daar moet je dan ook, hè, want ik ben helemaal niet hier om het Nederlands elftal te verdedigen, hoor. Maar daar moet je dan Koeman ook wel credits voor geven.
0: Zeker.
1: Want hij is direct vol voor Summerville gegaan, die bij een hoop mensen op dat moment helemaal niet op de radar stond natuurlijk. En dat is een tot nu toe goede vondst van hem. En het is echt wel te hopen dat, en dat geldt voor alle 11 bijna wel, want ik zie eigenlijk 2 spelers op dit moment, 3 misschien op de bank, waar je echt nog wel beter van wordt. Maar voor de rest willen deze 11 het moeten gaan doen voor Nederland. Dus is het ook te hopen dat Summerville, ja, dat hij dit wedstrijd na wedstrijd kan laten zien.
2: Ja, en dan nog even iets van totaal andere aard, maar wel echt zeer belangrijk. Was de kledingstylist van Koeman ziek? Want waarom, ja, toch, wat hij had een t-shirtje aan. Waarom niet gewoon een mooi pak?
0: Ja, kom op, hé. Alsof hij naar de Jack Hansen was geweest in Arlington. Wat was dit, man?
1: Kijk, mijn vriendin kijkt ook zo naar voetbal. Dus dan zit ik naar een wedstrijd te kijken en dan gaat het alleen over de kleurencombinatie. Ik let er zelf niet zo erg op, maar ik vind het ook niet zo mooi.
0: Nee.
1: Want 10 jaar geleden liepen ze allemaal in pak met een stropdas. Hoeft van mij ook niet per se. Maar ja, dit is een nieuwe kledingsponsor, het Nederlands elftal. En dit is hun lijn.
2: Ja, ja, ik moet wel zeggen, ik moet wel mijn complimenten voor de Pata-shirts. Want echt helemaal vanuit het stadion, als je zo de spelers zag lopen, het leek echt leeuwen. Zag er echt uit als leeuwen. Was te gek.
0: Oké, jongens, heel goed.
1: Ja, iedereen zijn smaak.
0: Voor nu dankjewel. Thanks. Ga er een mooie van maken. Yo. En we spreken elkaar in Houston, jongen. Thanks a lot, hè.
1: Yo. Zeker. Goed. Succes.
0: Kijk eens even. Jeroen Stekelenburg. Onder de rook van Dallas. Nou ja, hij zit er iets dichterbij dan dat wij er zitten. Maar fijn dat hij er even was. Even een beetje duidelijk. Mensen die er echt verstand van hebben, dat is altijd prettig, toch, Nel?
2: Heerlijk.
0: Ik ben het wel met je eens over Koeman, hoor.
2: Ja, toch?
0: Kom op, zeg. Trek dan wat, iets wat een beetje meer flatteus is.
2: Ja, een beetje statuur.
0: Precies, zo is dat.

0: Watermelon Sugar, Harry Styles en Watermelon Sugar bij Barend en Benner op 3FM. Is het misschien nog even tijd om nog een liedje te draaien van Harry Styles?
1: Qua tijd, want... Nee, dat gaan we niet redden.
0: Oh, nee, dat denk
1: moet
0: ik
1: echt niet. Naar,
0: dat gaat dan net
1: moet
0: niet.
1: Naar de sterren, want dan krijgen we echt boos berichten.
0: Bizar, Del. Je gaat even naar de buurtjes toe zometeen. Ongelooflijk, een superleuk jongstel uit Biddinghuizen die gewoon de kracht heeft gevonden om met een camper door die UZ te rijden. Dat is alleen voor gekken zoals wij weggelegd, zou je eigenlijk denken. Dus dat er gaat, die spreek je zo meteen. En ja, jij hebt gisteren, want voor de duidelijkheid, we zijn op dit moment in Arlington onder de rook van Dallas. Jij stond op de fanbus gisteren, de fanparade.
2: Ja, gestoord. Het is echt allemaal bekende hardkoppen.
0: Ja. Heb jij een legendarisch interview gehouden met een ongelofelijke jeugdheld? Of die er zelf blij mee is, dat horen we zo meteen. 3FM.
3: Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
4: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
3: Bridgefund laat je niet in je hempje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
4: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
5: Vanavond in Dertigers.
6: Hey, je gaat toch wel?
7: Ja, jij wel.
6: Hey, wat is er dan?
8: Je hebt gezegd dat ik altijd moet vechten.
7: Maar op een gegeven moment is het op.
8: Ik kan niet meer. Ik kan nu even praten.
6: Hij ligt in ieder geval ergens over, want hij doet fucking raar de laatste tijd.
5: De dramaserie Dertigers. Vanavond om 8 uur bij BNNVARA op NPO 3.
9: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen, zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso, die regelt het zo.
10: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
9: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check Senso.nl. Senso met een C.
11: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
12: Van zaakwaarnemer Mino Raiola naar de grote man van de FIFA, Gianni Infantino. We duiken in zijn wereld waarin het draait om loyaliteit, macht en veel, heel veel geld.
13: We love you, president.
12: Luister naar de nieuwe podcast, Gianni's Imperium. Nu in de gratis NPO Luisteren.
0: Vanuit de USA onder de rook van Dallas. Het is 1 minuut over 5 in Nederland. Hoe Nelly, een voormalig topsis van het Nederlands elftal, compromitteerde tot misschien wel uitspraken waar hij spijt van heeft. Hoor je binnen nu in 10 minuten. Eerste NOS op 3. Stef Banstra, goedemiddag.
14: Goedemiddag. Een van de landen op het WK zit nu al zonder bondscoach.
15: NOS op 3.
14: In welk land, vertel ik je zo meteen, is dit een man die verdacht wordt van een vergismoord in Berkel en Roderijs, gaat niet de cel in. 12 jaar geleden werd een man neergeschoten die op dat moment zijn honden aan het uitlaten was. Waarschijnlijk werd hij aangezien voor een crimineel die daar in de buurt woonde en was hij niet het slachtoffer die de daders op het oog hadden. Op basis van getuigenverklaringen uit de criminele wereld dacht het OM dat een man van 24 uit Schiedam het brein achter de moord was, maar hij gaat nu vrijuit omdat de rechtbank het bewijs niet voldoende vindt.
16: Waar komt de informatie van?
13: vandaan? Wie heeft wat wanneer gezegd? Tegen wie? En wat de rechtbank ook heeft aangegeven, het lijkt er een beetje op dat er in het criminele circuit informatie is rondgepompt. Maar van wie komt dat vandaan? Wat zijn de details? Dat kan niet vastgesteld worden.
14: En ook is nog altijd niet bekend wie de fatale schoten heeft gelost. Flinke stress dan bij de organisatoren van de marathon van Sneek. Ze moeten nu hals over kop een nieuwe EHBO-vergunning gaan regelen, omdat ze in zee zijn gegaan met een oplichter. Het gaat om een man uit Groningen die zich voordoet als ambulancebroeder. Ja, die schreef met zijn bedrijf een EHBO-plan voor de marathon van Sneek. Maar de gemeente is er nu achtergekomen dat de man niet deugt en trekt de vergunning in. De organisatie achter de marathon van Sneek hoopt voorkomende zaterdag dus een nieuwe te kunnen regelen.
16: NOS op 3. Het WK voetbal.
14: Ja, en gemiddeld hebben 4,2 miljoen mensen gisteravond gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. En die eindigde natuurlijk in 2-2. In totaal zagen ruim 6 miljoen mensen in elk geval een deel van die wedstrijd op tv. En Tunesië heeft na 1 wedstrijd op het WK al de bondscoach ontslagen. Die ploeg verloor afgelopen nacht met 5-1 van Zweden. In de voorbereiding, in de aanloop naar het WK, ging het ook al niet helemaal lekker. Toen verloor Tunesië ook al met 5-0 van België. Verdediger Omar Rekik bood toen na die nederlaag tegen Zweden zijn excuses aan de Tunesische supporters.
17: Just me personally, I want to say sorry to the Tunisian people because this is not how we show ourselves. 10 goals in 2 games is crazy. We need to look ourselves in the mirror and speak between each other because this is not good enough.
14: Ja, wie de nieuwe coach van Tunesië nu wordt, is nog niet bekend. Oranje speelt op 26 juni tegen Tunesië in de groepsfase. Het weer. Vanavond blijft het hier in Nederland overal droog. Morgen een mix van zon en bewolking. Het wordt dan ongeveer 25 graden maximaal.
0: Stef, dankjewel. Yo. Onderweg naar de 34 graden in Nederland aankomende vrijdag. Eerst doen wij even de 3FM verkeer. De A2 Utrecht en Bosch voor Everdingen. 5 minuten. De A4 Amsterdam-Rotterdam voor Rijswijk 24. De A4 Den Haag-Rotterdam voor Europoort 19 minuten. En de A12 Utrecht-Arnhem voor Lunette 41 minuten.
16: 3FM.
18: Plus speelbewust.
19: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
20: 80.000. Godverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
23: Zeker. Net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
24: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
25: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
18: 18 plus speelbewust.
26: Wat je nu hoort, is jouw tijd. En die van de volgende generatie. Die gun je de wereld. Al weet je nog niet hoe die wereld eruit gaat zien. Hoe laat je die zo goed mogelijk voor hen achter? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
27: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
28: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
29: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
30: Hola, ¿dónde está mi casa?
29: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
30: Paella, paella.
29: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
30: Buenas noches.
29: Dus retteketet. En vamos naar Beterbed.
28: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
31: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
32: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
33: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show.
3: 3FM. Boont. Barend en Benner.
0: Ja! Middagshow live vanuit USA. Het avontuur van Barend en Benner in Amerika heet... Wat?

0: Hier is 3FM, 10 minuten over 5, 10 minuten over 10 in Amerika. Good morning.
1: Barend en Benner.
2: The three things of today that matter. Or mattered.
0: Ja, de drie dingen van de dag die er te doen of te deden. To matter or to mattered. Zo simpel is het.
3: Mooie zinnen.
0: In Arlington onder de rook van Dallas. Het is Barend en Benner. Het grote avontuur in de camper. Ole, ole, ole. Barend en Benner in de USA. Dag nummer 3. Stemming is hier uitstekend. Ook na de toch wat weggegeven wedstrijd van het Nederlands elftal. Ik hoop dat het bij jou ook goed gaat allemaal. Heerlijke dag. Maandag 15 juni. Ja, dingetje van de dag. Nel, wat heb jij?
4: Nou ja, dit is ook een beetje ik vertrek of drie op reis. Want we staan hier op een prachtige campsite. Maar ik heb net twee vet jonge gasten gezien. Luca en Femke. Ja. En die zijn met z'n tweetjes als stelletje in een camper gegaan. Volgens mij best wel grote camper. Ik heb geen idee wie of wat ze gaan doen. Maar ik heb ze even uitgenodigd voor een bakje beuk. Dus ja. Ik zeg, kom even kletsen.
0: Zou je even willen zeggen dat Jammer en ik gisteravond ontzettend veel last van ze hebben gehad? Want wij hoorden daar geluiden, geluiden
4: dat is,
0: uit die camper.
4: Gezond, ja. Dat is gezond paringsgedrag. Ja, dat hoort
0: geluiden uit die camper komen, dat hoort niet te geloven.
4: Jullie zes keer per nacht moeten kussen, weet je wel. Zij doen zes keer per nacht wat anders.
0: Jij moet er zo meteen naartoe.
4: Oh, ja.
0: En ze horen het niet ook al. Hè?
4: Maar ik ga zo meteen, ja leuk, even over reizen en roadtrippen.
0: Jel, wat heb jij vandaag?
5: Nou, het is hier fantastisch, maar in Nederland gebeurt er ook genoeg natuurlijk. Zo kun je bij 3FM kaarten winnen voor Harry Styles in Londen. Oh. Met de trip erbij, twee stuks. En het is heel simpel, hoor je twee keer Harry Styles achter elkaar... dan moet je je melden en dan kun je die kaarten winnen. Want jij net hoorde je al Harry Styles. Toen hadden we helaas geen tijd voor een tweede.
0: Nee, dat was
5: had je snel kunnen winnen. Maar let gewoon op, blijf luisteren. Het kan ieder moment gebeuren op elk tijdstip van de dag. Dus gewoon 3FM aanhouden.
0: Wij zijn er op de radio tussen 4 en 7. Ook op vrijdag, zaterdag en zondag. Maar we zijn ook elke dag als professionele streamers, vloggers, weet je wel. We zijn helemaal 360 content aan het gaan. TikTok van Barend en Benner staat lekker te rammelen. Zorg ervoor dat je erbij bent. En binnen nu en 48 minuten weer een dagvlog dat je denkt... wauw, dat je dit durft te vragen aan een ex-topspits van het Nederlands elftal. Ik ga het je zo meteen ook even laten horen. Bizar. Dat kan toch niet? Het was niet mijn take hoor, het was van Nel. Echt waar.

0: Even een kleine mededeling wat betreft de USA. Wat ze hier sowieso beter doen, dat zijn die koffiecups. Dat is
1: ja,
0: zo
1: lekker, hè?
0: Er komt een heerlijke sloot komt er weer aan. Het is voor ons natuurlijk 10:15.
1: Kan George Clooney wat van leren?
0: George Clooney kan er wat van leren.
1: Ja,
0: zie ik je ook, ja. Hoe ik erbij zit. Ja.

ook deze ketzer kwam voorbij. Uit Texas, de Three Doors Down en Kryptonite is 17 over 5. Barend en Benner vanuit de camper in Arlington, de USA. Dat is de plek waar we zijn. Ik ben even aan het kijken door de deur. En ik zie Nelly al zitten met de buurtjes. Die hoor je zo meteen. Eerste koningin van dit WK is

0: Inderdaad, Shakira. Die opdracht heb jij waanzinnig goed begrepen. En ik weet helemaal niet goed wat de opdracht is geweest aan Shakira voordat ze deze track ging maken. Maar Shakira is natuurlijk de koningin van het WK-liedje van alweer 16 jaar geleden. Dat was al fantastisch, Wakka Wakka. Deze ook weer top. Maar de sfeer hier in Amerika, waar we als Nederland toch vaak een beetje badinerend over doen, hè, dat schijnt een soort dagenstand te zijn in Amerika, bla bla bla. Jongen, het is hier insane. De saamhorigheid die je voelt in zo'n WK-stad, waar dan een paar wedstrijden zijn die ook op grote schermen worden uitgezonden. Alle culturen, van Oezbeken tot Brazilianen tot Nederlanders, alles door elkaar lekker zitten in een sfeer. Perfect verpakt in dit liedje, Dai Dai.
1: Ja, en Shakira is echt de koningin van het WK van... Ja, maar dit jaar vind ik toch, is er eentje nog iets beter, hoor.
2: Barend en Benner in de USA.
0: Oké, even schakelen naar de campsite waar we op dit moment zitten. Onder de rook van Dallas, Arlington, prachtig plaatsje. Nelly Banner, wat zie jij? Neem ons even mee.
3: Och, het is echt idioot. Alles is achterlijk huge groot hier. We staan op een campingplaats met idioot magistrale campers. Echt, ik denk sommigen wel van 20 meter. Mensen hebben gewoon hun hele huis hier staan. Je hebt hier trucks. Nou, dat zijn bij ons, ik zeg maar, 3 Hyundai's bij elkaar. Onze kleine roze campertje valt een beetje in het niets, maar staat wel te shinen. En het leuke is, je hoort elke keer zo... Hello darling, how are you doing? Hello, hello. En af en toe, dan denk je opeens, hey... Zou dat een Nederlander zijn? Weet je, dan ben je op Jurette Mar en denk je... nee, geen Nederlanders, geen Nederlanders. Maar dan ben je in het onwijs grote, prachtige Amerika. En dan zie je daar opeens 2 Nederlanders. 2 hele jonge Nederlanders ook. Ik heb het over Femke en Luca. Goedemorgen, moet ik zeggen.
4: Ja, goedemorgen. Of moeten we goedemiddag zeggen voor Nederland?
3: Oh ja, goedemorgen. Goedemiddag.
5: Goedemorgen.
3: Hoe oud zijn jullie?
4: Ik ben 22.
3: En dan zag ik, jullie hebben best een bescheiden campertje. Jullie staan naast ons. Jullie zijn onze Nederlandse buurtjes op deze ontegelijk grote campingplaats. Wat brengt jullie hier?
4: Ja, het WK natuurlijk. Daarvoor zijn we hier gekomen.
3: Jullie zijn echt speciaal voor het WK deze kant op gekomen. Hebben een campertje gehuurd en dachten, gaan we die banaan?
4: Ja, ja. Ook niet per se voor de bestemming. Dat was gewoon bijzaak. Eigenlijk puur voor het WK.
3: En jullie zijn er nu hoeveel dagen?
4: We zijn er nu sinds vrijdag. Dus dit is onze 4e dag.
3: En hebben jullie al een beetje romantische momenten meegemaakt hier zo in Amerika met zo'n campertje samen het camping live vieren?
4: Nou, het romantische is het niet to the max, zeg maar, aangezien het bloedheet is. nee, romantisch is het niet heel erg, maar wel fantastisch natuurlijk om het WK-gevoel zo van dichtbij mee te maken. Ja.
3: Jullie leven samen in een camper, hoe is dat voor je relatie?
5: Ja, gaat goed. We hebben eigenlijk al eerder in een veel kleiner campertje als een caddy samen geleefd. Nou, dit overleven we ook gewoon prima, ja zeker.
3: Zijn er ook speciale dingen die jullie vanuit Nederland hebben meegenomen dat we dachten, ja, dit moeten we wel in ons campertje meenemen, want anders overleven we het niet.
5: Ja, zoveel mogelijk oranje spullen. En we hebben gezorgd dat er een airco in zit, zodat de hitte wel te doen is, zeg maar, in onze camper.
3: En hebben jullie allebei zo'n grote liefde voor voetbal? Dus je had bij alle tijd hele mooie oranje shirtjes. Moest je vriendin overhalen of zit ik nu heel erg in hokjes te denken?
5: Nee, eigenlijk zo'n 2 jaar geleden zijn we voor het eerst naar een wedstrijd geweest met z'n tweeën. Dat beviel eigenlijk goed. En we zijn telkens gebleven en zeiden, ja, zullen we ook gewoon naar het WK gaan? En de mogelijkheid was er. En, nou, ik denk dat we het allebei hartstikke leuk vinden.
3: En nou zijn jullie ontzettend jong koppel, zijn je met z'n tweeën aan het roadtrippen. Gaat het alleen maar voetbal of gaan jullie hier nog andere dingen beleven?
5: Ja, nu hebben we een paar dagen ertussen, dus nu hebben we de mogelijkheid om dingen te zien. Vinden we wel lastig, omdat er niet heel veel dingen zijn wat ons, op onze lijstje staan, zeg maar.
3: Wat staat er op jullie lijstje?
5: Nou, wij vinden het leuk om eventueel waterpark te zien, hoge bergen of iets. Het is gewoon heel veel plat.
3: Het is gewoon heel veel plat.
5: Ja, het is vaak hetzelfde, dus ja. We gaan het wel meemaken, we gaan gewoon rijden waar we die dag zin in hebben.
3: Misschien een rodeootje bezoeken, misschien wat cheerleaders bezoeken.
5: Ja, cheerleaders zagen we gisteren op het scherm.
3: Was niks aan, hè?
5: Nee, nee.
3: Zou ik ook zeggen als je vriendin ernaast zit?
5: Waarom? Dat zeg ik nu ook gewoon maar.
3: En waar heb jij nog het allermeeste zin in?
4: Eigenlijk gewoon alle oranje wedstrijden. Ik vind de oranje walk ook echt fantastisch. Ja, en vooral nu, ik weet niet zo goed wat er te wachten staat, wat we gaan zien nu buiten de stad. Want we zijn al helemaal in de stad geweest. Dus daar ben ik wel, wel nieuwsgierig naar hoe het er hier buiten uitziet.
3: Hey, voor iedereen die denkt, oh, ik wil ook samen met mijn geliefde samen in een camper gaan, roadtrip. Heb je 1 goede tip, zodat ze niet na die roadtrip uit elkaar zijn?
4: Dit is wel echt ons ding. Dus ja, gewoon lekker, ja, weet ik veel, houd het gewoon lekker gezellig.
3: Ja, weet ik veel, houd het gewoon lekker gezellig. Nou, dat is ook wel een goede tip voor Barend Jelmer en mijzelf. Houd het gewoon lekker gezellig.
0: En zo is het, jongens. Hey. Niet normaal. Amerika kleurt oranje. Er zijn een mannetje of 6000 erbij vanuit Nederland inmiddels. En wij zijn er ja, drie van. Zo simpel is het, hè? Heerlijk. Heerlijk even babbelen met de buurtjes. Dit is de middagshow, de bijna nummer 1. Live vanuit de USA met nu Sabrina Carpenter en Taste. Nou, ik kan je zeggen, de Taste komt hier vooral redelijk uit de frituur, hoor.
2: Live vanaf het WK voetbal in Amerika.

0: Sabrina Carpenter en Taste bij Barend en Benner op NPO 3FM. We zijn er, olé, olé, olé. Barend en Benner in de USA op dit moment onder de rook van Dallas. Mensen vinden het al heel irritant dat ik dat zo vaak zeg. Maar dat maakt niet uit, weet je. Ik bedoel, je moet zijn waar het gebeurt. Het is gisteren gebeurd in Dallas. En we gaan langzaamaan de komende dagen de boel hier weer opmaken. Om richting Houston te gassen.
1: Ja.
0: Met chauffeur Jelmer. Dat was ook wel even bijzonder hoe die camper hier over die wegen heen trapt. Want Amerika en auto rijden is een ander ding, hè?
2: Zo. Maar ik heb echt, we hebben ook echt al bijna een ongeluk gehad.
0: Ja.
2: Wat dan niet?
1: Nee, dat
0: wat dan?
1: Ik heb het allemaal stilgehouden voor de mensen niet te maken.
0: Waar ik me gelijk zorgen over maakte bij dat ongeluk. Ik hoorde het gelijk achterin al een beetje rammelen. Of de kaasschaven het wel zouden overleven. Ja. Dat was even een ding. En ik hoor jij denken, kaasschaven, waar heb je het weer over van delen? Wij hebben een cadeau voor je liggen. De WK-schaaf.
2: Ja, dat is echt, dat komt omdat Barend en Benner vinden WK-schaaf.
0: Zo is het. We hebben een WK-schaaf voor je liggen. Gewoon zo'n ding waar je jong belegen, je oude kaas, je graskaas gewoon even een goede ras mee kan geven. Die wil je in je la hebben liggen. Want een zeer gedenkwaardig toernooi is aan de hand. En de komende jaren weer daar nog op een goede manier aan herinnerd worden. Die is van jou als je de volgende vraag juist weet te beantwoorden. Heb jij ook je hersens in het vliegtuig gelaten? Want het instapniveau is weer op niveau schoolkrant.
1: We hebben het weekend al een proefrondje gedaan met Wendy. En die wist deze niet.
0: Oké, komt ie aan. Welke bijnaam voor de stad New York begint met het woord big? Dus welke bijnaam voor de stad New York begint met het woord big?
2: Big. Dat is, ik wilde zeggen beer.
0: Wat zeg je?
2: Big.
0: Dan zit jij weer in je modus dat je nou of net weer een goede reportage gedraaid buiten en dan gaat dat zelf vertrouwen weer omhoog.
1: Dit is de basis er vandaag.
0: Ja, ja,
1: en als
0: ja,
1: de basis is, dan gaat ze altijd net
0: ja, die gaat,
1: iets.
0: Ja, die gaat
2: ik ga dan altijd een beetje overdrijven.
0: Ja, ja.
2: Een beetje uitsloven.
0: Nee, ik hoorde
2: dat
0: net
2: heb ik altijd met knappe mannen.
0: Ja. Hey, 6:01.
3: NOS op 3.
0: Stef Wantra, over knappe mannen gesproken. Het allerlaatste nieuws. NOS op 3, drop het even.
4: Goedemiddag. Tesla heeft de boel misleid om hun zelfrijdende auto's in Nederland de weg op te krijgen. Dat zeggen onderzoekers nu. Tesla presenteerde volgens hen veel te mooie statistieken aan de RDW die over die goedkeuring gaat. Sinds afgelopen april mogen Tesla-rijders met losse handen rijden, zolang ze maar blijven opletten. In aanloop naar die beslissing toe beweerde Tesla dat het zelfrijdende systeem tot wel 10 keer veiliger was dan een mens achter het stuur. Onderzoekers noemen die claim nu misleidend en gebaseerd op een onrealistische aanname. Gaan we door naar Den Haag, want het kabinet heeft in de tweede coronagolf te lang gewacht met hard ingrijpen. Dat zei Diederik Gommers vandaag tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie. Gommers was tijdens de pandemie de voorzitter van de Vereniging van IC-artsen en lid van het OMT. Diederik Gommers wilde in het najaar van 2020 al een harde lockdown, maar het kabinet wilde daar toen niet aan. En ook was er ruzie over het instellen van een leeftijdsgrens op intensive care toen er te weinig bedden waren, vertelde Gommers.
5: Met minister-president en met Hugo de Jonge, die waren het daar absoluut niet mee eens. Het knetterde toen echt in het katshuis. En ik heb ook echt gezegd dat zij daar niet over gingen. Omdat ik heel erg vond dat het laat het alsjeblieft bij de professionals.
4: En uiteindelijk bleek zo'n leeftijdsgrens gelukkig ook niet nodig.
3: Het WK voetbal.
4: En het Nederlands elftal wordt ondertussen afgemaakt in de buitenlandse kranten na het 2-2 gelijkspel tegen Japan gisteravond. De Britse krant Daily Mail en de Spaanse sportkrant Marca hebben kritiek op het wisselbeleid van bondscoach Koeman. Die gooide alle dingen om. Hij ruilde Somerville en Malen in voor Koopmeiners en Depay. En daarna kakte de aanval toch wel een beetje in. Koeman hoopte dat Oranje meer controle zou krijgen en wat verder van het eigen doel af zou spelen.
6: Ik heb Kri gewisseld vanwege ook zijn gele kaart. En Donjo gewisseld om... Ik zag ook niet meer dat we veel momenten hadden voor diepte. We moesten verder terug. Ja, dan hoop je met Memphis iemand te brengen die wat balvaster is, waardoor je toch weer van je goal af kan komen. Ja, dat zijn keuzes die je maakt. En daar kun je achteraf altijd van vinden wat je ervan vindt.
4: En buitenlandse media vinden dat Oranje op cruciale momenten heeft gefaald.
0: Zo, nou.
4: Het weer in Dallas, daar is het 27 graden en bewolkt. Vanavond blijft het hier in Nederland overal droog. Morgen een mix van zon en bewolking. Het wordt dan ongeveer 25 graden maximaal.
0: Even voor de beleving die we willen meegeven aan jou als je op dit moment rijdt op de A2 of gewoon lekker de bloemkool aan het bakken bent. 27 graden voelt hier een beetje als een koude winterdag.
1: Ja, echt, hè? Ja,
0: dat is lekker.
1: Ja,
0: dat is gewoon heel goed.
1: Klappertanden.
0: Dit is gewoon klappertanden. Nou, oké, Nel, waar staat het vast op dit moment?
2: Op de A4 Amsterdam, Den Haag voor knooppunt Burgerveen 11 minuten. De A12 Utrecht Arnhem voor knooppunt Lunette 40 minuten. De A32 Heerenveen Meppel voor Steenwijk Noord 8 minuten. En de A59 Zonzeel Den Bosch voor Waalwijk 19 minuten.
0: Ja, hè?

0: moest wel heel even zo'n wij doen het ook al. Dat als wij zeg maar iets mindere prestatie leveren, dan zijn we heel erg geneigd om onszelf recht te praten. Nou, dat doet Koeman ook, hè? Want
1: ja, ja.
0: Over de paai en malen, de Japanners waren helemaal nergens, man.
1: Nee, man.
2: Maar ja, ik vond wel zo'n eerlijk antwoord. Dat ik dacht, dit is hoe hij het bedacht had.
0: Nee, maar jij gelooft de moordenaar nog in de rechtszaal. Zo, hij heeft wel leuke blauwe ogen.
2: Ja, dat is waar.
0: Oké, jongens. Another news.

0: Rihanna is een Bart en Benner. Bijna nummer 1 middagshow vanuit Arlington, de USA, Texas. De plek waar we zijn morgen richting Houston. Gisteren meegemaakt hoe het is om in zo'n fanwalk te lopen. Voordat het Nederlands elftal begon. Ik weet niet hoe jij de wedstrijd hebt voorbereid. Thuis met de barbecue of gewoon op het bankje met een zakje, wat dan ook. Nel was op een prominente bus, de grote KNVB-bus met allerlei prominenten. En deed daar een interview met misschien wel een van de grootste helden van het Nederlands voetbal van de afgelopen 20 jaar. Klaas-Jan Huntelaar, zoals de Spanjaarden zeiden toen hij daar speelde.
1: Mooi.
0: Nel had een interview met Huntelaar en even kijken hoe prachtig dat ging. De audio is een beetje krakkemikkig, omdat Nel had 88 microfoons in haar handen.
1: Ja, sorry.
0: Maar even wat een geweldig gesprek dit is tussen twee mensen die elkaar niet begrijpen. Dit is heerlijk om te horen, moet je eens even luisteren.
2: Jij bent toch wel, zeg maar, de droom van elke vrouw uit de jaren 80-90.
3: Oh ja, is het zo?
2: Ja, iedereen was altijd verliefd op jou.
3: Oké. Okay.
2: Ja.
3: Kijk eens aan. Nou ja, goede keuze toch?
2: Zijn ze nog steeds allemaal verliefd?
3: Ja, maar mooi. Mooi om te horen.
2: Hoe voel je?
3: Gisteravond even doorgehaald. Oh. Leuk feestje met Ryan Marciano en Sunnery James en Oliver Helden.

0: schatje.
1: Maar zo'n lieve jongen.
0: Ja, ja, jij vindt mensen snel lief, maar ik begrijp wat je bedoelt. En vooral, ja, zijn ze nog steeds verliefd op je? Ja, dankjewel. Heel mooi om te horen. Klaas-Jan Huntelaar, de man van Nederland-Mexico in 2014. Wat voor helden we dit week aan gaan krijgen. We gaan het meemaken. Hou in ieder geval de radio aan.

0: zo mee te maken. Normaal zie je dat aan de andere kant. En nu zie je een keer deze kant. Dus het is wel leuk om te zien.
1: Best onwijs veel plezier. Geniet ervan.
2: Dit was zo goed. Gewoon
3: zo mooi, hè?
2: En Nel, ja, echt

0: American Cars. Bij Barend en Binner, live vanuit de USA. Om 12 minuten voor 11 bij ons, 12 minuten voor 6 bij jou. We gaan naar Linda uit de prachtige Katwijk. Linda, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Altijd heerlijk om iemand aan de telefoon te hebben uit de plek waar mijn favoriete strand is. Dat roep ik vaker in de show.
2: Lekker vis daar ook.
0: Niet te vaak, ja, dat hebben ze op meer plekken. Maar Katwijk is gewoon, ja, laat ik het niet te hard roepen, maar gewoon een beetje underestimated, zoals de Amerikanen zeggen. Gewoon,
1: zeker.
0: Ja, laten we eerlijk zijn, toch Linda?
1: Ja. Ja, weet je wel, hier kom je gewoon echt voor je rust en niet al dat hele commerciële gebeuren.
0: Precies, precies.
1: Gezellig.
0: Ja, precies. Exact om de dag. Ja. Hey Linda, sowieso hartelijk welkom in de show. Je bent een nieuwe luisteraar, hè?
1: Nou, ik kom er net achter dat ik dus vorige week al een keertje heb geluisterd.
0: Ja.
1: Want ik snapte het spelletje niet. Maar nu werd het uitgelegd hoe het gaat, dus... Nee. Dus ik maak inderdaad, normaal luister ik Radio 2 of Radio 1 of 5.
0: Ja, maar het is ook zo wat...
3: dat je even bij ons aangeschreven bent.
2: Speciaal omdat je hoorde dat wij hier zitten, toch?
1: Ja.
0: Top Linda. Barend en Banner. Next question. Ja, Linda is een van de grote gelukkigen die binnenkort waarschijnlijk de WK-schaaf in de besteklaar heeft liggen. Allemaal middels Next Question, de USA Edition, om volgende vraag. Jelmer, leg Linda nog even één keer duidelijk uit wat er gaat gebeuren.
2: Ja, Linda, omdat je uit, omdat we in Amerika zijn, kom je nu uit Pussy District, in plaats van Katwijk. Bij de eerste vraag geef je als antwoord Next Question, of volgende vraag. En daarna geef je... elke keer het antwoord van de vorige vraag.
0: Nelly, zou je even kunnen vertellen tegen mij in mijn linkerhoor... dat die opmerking die ik net hoorde, dat die niet voor is gekomen?
3: Ja, sorry, dit was echt live.
0: Ja.
3: Dit was echt.
0: Hey. Ja, het is toch echt niet te geloven, joh. Heerlijk, maar we genieten ervan. Linda, ben je klaar voor?
1: Ja hoor.
0: Heel goed, daar gaan we.
3: En welke bijnaam voor de stad New York begint met het woord big?
1: Next question.
3: Wat is de naam van de iconische hamburger van McDonald's... met twee hamburgerschijven, kaas, sla, augurken en saus?
1: Dat is de Big Apple.
3: Wat is volgens de Amerikaanse Wikipedia een ovengerecht... met een korst van deeg, gevuld met zoete of hartige ingrediënten?
1: De Big Mac.
3: Wat is de achternaam van Memphis... die in het Nederlands elftal speelt met nummer 10...
1: Dat is popcorn.
0: Nee. Nou ja, maar nee. Een beetje flauw dat jullie Linda uit Pussy District zo hard aan het uitlachen zijn. Dat is toch echt, dat is toch niet te geloven.
3: Memphis popcorn. Ja, ook goed.
0: Ja, leuk. Linda, ik vond je steen en steen goed. Een absolute klapper. Ja. Als het Nederlands zelf tot de laatste 20 minuten zoals jij het gespeeld, dan was er niks aan de hand geweest. Hoe was het er goed, Jan?
2: 3.
0: Drie goed.
2: Of het genoeg is,
0: weten we niet. Maar voorlopig sta je bovenaan. Fijne avond.

0: Jongens, jongens, jongens, jongens, jongens, jongens, jongens. Even niet zo hard rollen over onze gasten allemaal.
1: Ja,
0: nee, maar ik pak jullie erbij, hè. Ik zet die microfoon gewoon aan. Ja. Het is het campingleven waar we middenin zitten. Het is 6:06. Ik ben een beetje aan het schakelen, omdat we ook op zo'n heerlijk uitzint tijdstip zitten. Het is ook wakker worden. We zijn lekker met z'n drietjes. Zijn we de hele dag content aan het rammen. De vlog aan het maken. En daar wil ik het heel even kort over hebben.
2: Die komt zo online, hè.
0: We zijn een soort 360 media productiehuis geworden. Morgenavond gaan we een reeks opnemen van de podcast. Barend en Ben en Wenke de Reviews. En vandaag, binnen nu en 6 minuten, staat op het YouTube-kanaal van Poont onze dagvlog van gisteren alweer
1: online.
0: De Poont-kijkers die normaal gesproken Gidi Markushouwer en Victor Vlam krijgen met wat beschouwingen aan de rechterzijde van het nieuwsspectrum, moeten nog een beetje aan wennen aan onze intenties, maar we doen ons best.
1: Ja, wat is dit? Wie is er dit keer naakt? Jammer, was in de eerste vlog naakt.
0: Nee, we hebben zo'n goede video met Jolante, met Klaasje en Huntelaar, belevenissen in het stadion. Een camper die bijna niet wilde starten en jij mag er deelgenoten van uitmaken. Check het even. Ik zal hem ook even linken. Nou, doe jij dat even, Nel, want ik ben even druk.
1: Ik ga hem wel even linken.
0: Even linken in je Instagram stories. Ja. @NellyBanner. Alright, ik heb geen idee. Ik zie geen aftelklok lopen. Nee, maar we zijn ongeveer goed, hè?
2: Wacht even. Was Hilversum zegt dat we nu de reclame moeten starten.
0: Dat is lekker, zeg. Joh, het is, ik laat me niet regisseren.
1: Gouden kalm voor jammer gisteren.
0: Oké, okay, zometeen zijn we terug met onder andere 90's tijd. En is er nog wat gebeurd in dat stadion gisteren waarvan je denkt dat had ik moeten horen? Absoluut. En de koning van de DJ Dex spreken we ook zo meteen gisteren live op de bus.
3: 3FM, altijd bij de hand. Speel 3FM op je smart speaker.
4: Bekijk nu de collectie van Casemate tuinmeubelen in onze stores of ga naar casemate.nl.
5: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
6: Heb jij ooit jouw sportiviteit ingezet om 12 surfers op koers te houden? Word teamleider bij buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.

0: Vind je bij Bol.
1: Word teamleider bij Buitenhof Reizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: De aubergines en courgettes van Albert Heijn. Zo fris en mild. En deze week in de bonus, 2 stuks voor maar 99 cent. En ook in de bonus, alle Lay's Flat en Max, 1 plus 1 gratis. Alle Nivea, ook 1 plus 1 gratis. En tickets voor attractiepark Toverland tot wel 34% korting. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Dat is een lekkere van Albert Heijn.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
10: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
11: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
12: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
13: Wow, waarom heb je niks aan?
14: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
13: Ja, werkt wel.
14: Social deal, deals die je niet mag missen.
15: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
16: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
17: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
18: Het is 6 uur. Welkom op maandagavond 15 juni. 90s tijd. Straight from America. Ben ik nou aan de Park Ellen. Eerst Stef Batra, NOS op 3.
19: Ja, goedenavond. We gaan zo meteen een verrassing krijgen op het WK.
20: De bal is rood, je weet het nooit.
19: Ja, we gaan zo meteen verder analyseren.
21: NOS op 3.
19: Eerst ander belangrijk nieuws dat net binnenkomt. De VS en Iran hebben een akkoord ondertekend om te werken aan een einde aan de oorlog. Tenminste, dat zeggen de Amerikanen. Maar wat er precies is afgesproken, weten we nog niet zo goed. Volgens Amerika volgen daar binnen 1 of 2 dagen... meer informatie over. Er wordt in ieder geval positief op gereageerd door veel landen. En ook de olieprijs reageert al, ziet mijn economiecollega Lise Schallenberg.
22: Een vat Brentolie, dat is de internationale standaard, die kost nu zo'n $83 per vat. Nou, even voor het beeld. Een maand geleden stond hij nog boven de $100 per vat. Vorige week nog in de $90. Ja, dus dat betekent dat de markt verwacht dat er binnenkort weer meer olie beschikbaar komt. Ja, daardoor zakt die prijs nu.
19: Maar experts zeggen wel, wacht nog heel even met tanken, want pas vanaf morgen is die prijsdaling ook aan de pomp te merken. Tesla heeft de RDW misleid, dat zeggen onderzoekers nu. De RDW gaf in april groen licht voor een functie waarmee Tesla-bestuurders hier in Nederland met losse handen kunnen rijden, zolang ze maar blijven opletten. Tesla had de RDW eind 2024 benaderd en zei dat het zelfrijdende systeem 10 keer veiliger was dan een mens achter het stuur. Onderzoekers noemen die data nu misleidend. Een oude bekende lijkt terug te keren bij Feyenoord. Giovanni van Bronckhorst is namelijk in beeld als nieuwe trainer na het ontslag van Van Persie. Van Bronckhorst was van 2015 tot 2019 ook al hoofdtrainer in Rotterdam. In 2017 werd hij met Feyenoord landskampioen. Het afgelopen seizoen was Van Bronckhorst assistent van Arne Slot bij Liverpool samen met Sipke Hulshof. En die zou als assistent nu meekomen naar Rotterdam.
0: Het WK voetbal.
19: Ja, en een gespannen kopjes hoor in Rotterdam. Want rond deze tijd begint Kaapverdië aan zijn allereerste wedstrijd op het WK tegen Spanje. Het is sowieso ook de allereerste WK-wedstrijd ooit voor Kaapverdië. Bij een Kaapverdische voetbalclub in Rotterdam is het daarom nu al groot feest. Ja, hoe het met de spanning is.
1: Oh, de spanning is, ja, het is een goede spanning. Iedereen is eigenlijk blij. En ja, kijk, we gaan er niet vanuit dat we Europees kampioen Spanje gaan oprollen. Hey, maar de bal is er ook, je weet het nooit. Er is, elke WK is er een verrassing. Misschien is dat vandaag. En winnen we gewoon voor Spanje. Zou zomaar kunnen.
19: Ja, in Rotterdam wonen veel mensen met een Kaapverdische achtergrond. Er spelen zelfs 6 Rotterdammers in het team van Kaapverdië. Gaan we naar het weer toe. Vanavond blijft het overal droog. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan maximaal 25 graden.
18: Kijk dan 3FM met het verkeer op dit moment. We hebben te maken met

0: A16 Rotterdam-Breda voor Ridderkerk. 8 minuten sterkte. 3FM.
1: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
2: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Mijn nalatenschap? Die gaat naar onderwijs voor meisjes, naar schoon drinkwater en betere zorg op het platteland van Afrika. Daarom kies ik voor Wilde Ganzen. Zij steunen wereldwijd concrete projecten tegen armoede. Meer weten? wildeganzen.nl/nalaten.
5: Sta je in de file en spot je ruitschade?
6: Opgelost. Autotaalglas.
7: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcrème van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcrème?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
11: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
10: De marketingmanager, ja. En ik ook.
11: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
12: Live from the United States of America. The 3FM Middag Show.
13: 3FM. Bold.
14: Barend en Benner.
0: Dit is Barend en Benner. Olé, olé, olé. Barend en Benner in de USA. Onder de rook van Dallas, Arlington. De plek waar we zijn. Goedenavond, hier is Sander Hamwekker.

0: en homewrecker bij Barend en Banner. 90s tijd, all the way from America. Want laten we eerlijk zijn, we zijn in Amerika. Ik weet niet hoe jij de wedstrijd beleefd hebt gisteren. En ik wil je ook niet jaloers maken. Maar ergens moet het niet in de buurt kunnen en mogen komen van hetgene wat Nel, Jammer en ik gisteren hebben mee mogen maken. En dat had ook heel erg te maken met wat er daarvoor gebeurde. En daar wil ik het gelijk even over hebben.
1: Het is 90s tijd.
2: Het is 90s tijd.
0: Tuurlijk.
1: Tijdens het snaaien is het 90s tijd.
0: Heel simpel. Jel, zit je de bol weer klaar in de NPO-lijst?
3: Ja, zeker, zeker. Ja, sorry, dat is consternatie. We hebben boze mensen en zo, want we hadden net de volgende vraag.
0: Ja.
3: Had iemand 3 vragen goed? Zij staat bovenaan, maar dat is niet zo.
0: Oh.
3: We hebben in dit weekend al 1 potje gespeeld. En daar had Wendy 8 vragen goed.
4: Ja, kakkie.
3: Ja, dus ja, Wendy stuurde net, wat krijgen we nou? Dus dat moest ik even rechtzetten, sorry.
0: Ja, maar we zitten in het land van fake news, hè, dus dat er gaat. probeer ik maar een beetje aan te passen aan de cultuur, weet je.
3: Ja,
0: dat gaat heel snel.
3: Ja.
0: Oké, heel simpel. Het is de dag na de wedstrijd. Nederland tegen Japan. Tuurlijk, voetballen kunnen we het over hebben. Zaterdag gaan we die Zweden pakken. Komt allemaal dik in orde. Die sfeer en die beleving in dat Amerikaanse stadion gisteren. Ik weet niet hoe jij de voorbeschouwing hebt gekeken, maar zulke goede DJ's heb ik nog nooit gehoord. En dat had niet te maken met het mixwerk, maar de platenkeuze.
3: Ja,
0: dat was zo bizar. Het ging van Drake naar Taylor Swift naar ook gewoon zulke vette rockplaten de hele tijd. Dat ik Jelmer net voor het volkslied gisteren even aantikte en zei, hey, gisteren 90's tijd of morgen 90's tijd. Ik wil wel even mijn minuutje aanpassen, want deze klapper klonk zo ontzettend goed. Dit is helemaal geen plaat die ik normaal gesproken graag opzet. Maar het klapte zo hard door het stadion. En die belevenis mag je binnen nu in een paar tellen weer gaan krijgen. Menu A is Metallica, Enter Sandman.

0: was dit fantastisch.
1: Niet normaal, hè?
2: Oh, echt absurd.
1: En dan met 180 decibel.
0: Ja, ja. Gewoon doorknallen. En hop, daar was die afgelopen, kwam de Weeknd er weer achter.
1: Ja, en daarna Guns N' Roses. Echt niet normaal.
0: Als ik morgen mijn baan zou kunnen opgeven om dat werk daar te kunnen doen, dan zijn jullie me kwijt. Echt, dat vond ik echt.
1: Even bellen.
0: Ja, dat dacht ik al. Dat was ik er mooi voor. Nellebel, ja, heel leuk. En mijn menu A staat los, live in de app. Klik even op menu A in de NPO-luister-app en dan komt het allemaal dikker rond. Ik ben heel benieuwd wat jij hier tegenover gaat zetten.
2: Ja, en een stadion waar ik ook echt wel een beetje emotioneel van werd, is dat je zou verwachten waren alleen maar Nederlanders en Japanners die daar liepen. Maar eigenlijk liepen alle nationaliteiten daar. Het was echt absurd. Gewoon iedereen vanuit elk werelddeel liep daar rond. Of in een Japans shirtje, of in een Nederlands shirtje. En dat je dacht, ah, wat te gek, zo saamhorig. Ook al gingen we tegen elkaar strijden. Het was echt liefdevol. Het was echt, echt heel erg mooi. Ik weet niet of ik tegen jouw menu A, tegen dat natuurgeweld op kan. Maar ik heb wel echt een prachtig nummer van de band Mr. Big uit 1993. En ja, gewoon een hele lekkere akoestische rock sound.
0: All right. Menu B. Ooh, baby, baby, it's a wild world. Ja, was ook goed.
1: Ja.
0: Ja, dit was ook echt wel typisch zo'n plaat voor daar, hoor.
1: Ja,
0: dat had ook heel goed gekund.
2: Het echt goed uit die speakers daar, rammen.
0: Ja, wat was dat ik zeg. Oké, menu A, Metallica, Enter, Sam, menu B, Mr. Big and Wild World. How are you doing? And let's hear yourself in de NPO-luister. Heb A of B, stemmen maar.

0: Naughty Boy en Sammetje Smit. La, la, la, la. Bij de bijna nummer 1 middagshow. We zijn vanuit Arlington, Dallas, de USA. Onderweg naar morgen alweer Houston. Dit is Nelly Bennen die je hoort. Hallo Nel.
1: Hallo, hallo. Ja, alles is hier overdreven, hè?
0: Wat dan?
1: Ja, ja, ik merk het nu aan de ontiegelijke hoeveelheid appjes die we binnenkrijgen. Van menu A of menu B. Ja, ja. We gaan allemaal mee in de American Overdrivenheid.
0: En alright, met wie hebben wij hier het genoegen? Wie horen we hier?
2: Hoi, ik ben Dennis.
0: Hi, Dennis jongen.
2: Hallo.
0: Hoe is het?
2: Ja, goed met jullie.
0: Hoe is het? Ja, met ons gaat het uitstekend. Hoe is het allemaal een beetje te volgen? Is het een beetje bij te houden, die camper vanuit Amerika?
2: Ja hoor, klinkt helemaal prima.
0: Lekker.
2: Niks mis mee.
0: Mooi zo. Heb je een lekkere dag gehad?
2: Ja, helemaal prima.
0: Top. Nou ja, ik hoor heel vaak het woordje prima. Hoe vond je het Nederlands elftal gisteren?
1: Prima.
2: Ja, dat was. Nou ja, dat viel tegen, toch? Oh.
0: Ja, dat viel tegen. Maar de vibe is goed, toch, voor de komende dagen. En we gaan zaterdag gewoon weer een nieuwe kant wagen.
2: We gaan zien wat ze gaan doen.
0: Lekker, man.
1: En zijn er nog dingen waar je benieuwd naar bent? Wij zitten hier in het caravannetje, zijn een beetje aan het roadtrippen. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, daar moet je even naartoe? Of we willen even dat even horen?
2: Nou, eigenlijk niet.
1: Oh, dat is duidelijk.
2: Ik ben niet zo'n voetbalfan.
3: Nee, Dennis denkt, draai alsjeblieft een plaat. Ik heb net gestemd op een fantastische track.
0: Precies.
3: Ram die er even in.
0: Oké, nou, dat gaan we sowieso doen. We hebben al enigszins het gevoel welke het is. Ja. Jammer voor Mr. Big, maar Dennis, de grote vraag van vandaag. En laten we hopen dat je ons jaloers kunt maken met een gezonde maaltijd. Dat is hier namelijk nog even zoeken. Wat ga jij eten vanavond?
2: Bloemkool.
1: Oh, ja. Ja, ja, lekker. Nog een stukje?
0: Nee, hebben we gisteren al gehad uit de frituur.
3: Ja.
0: Dat is wel waar. Hey, bloemkool zie je gewoon lekker prakken met een lekker jus en een gehaktballetje.
2: Precies, op z'n Holland.
0: Hoppakee. Oké, jongen, dankjewel voor het stemmen. 66%, 67% inmiddels gaat voor deze van Metallica. Gisteren de voorbeschouwing van het Nederlands elftal waarschijnlijk op tv niet gehaald. Maar in het stadion bleef het maar doorklappen. Enter Sandman. Niet normaal. Dennis, dankjewel jongen.
2: Graag gedaan.
0: Bijna, trap die radio harder.

0: Wauw. Metallica, Enter Sandman. En Nel, je moet me wel beloven dat je nooit naar een concert van die gasten gaat.
1: Nou, nee, dat kan ik echt heel makkelijk doen.
0: Zo mag je niet reageren op zoiets, weet je. Nee, dat het dan zo lekker klapt. En nog even die beleving van gisteravond erbij voelt. Metallica, winnaar, 90's tijd, de American Wake High Edition. Wat hoor ik nou voor geluid? Oh, dat is...
2: Dat is
0: onze social afdeling, ja, die even de 360 media belevingen zit.
2: Oh, er komt ergens...
1: Ja, we kregen net wel een optreden van Jelmer. Dat vond ik dan wel geil.
0: Is het daar? Waar komt
2: dit vandaan?
0: Waar komt dit vandaan?
2: Wij horen ergens, horen we nog Metallica
0: nagalmen.
2: Nee, wacht.
1: Hè?
3: Hier, die koptelefoon.
0: Oh. Maar hoe kan dat? Nee, dat maakt helemaal geen tijd ook. Oké, jongens, het is 7:04. We hebben nog een paar dingen met je te doen. Gisteren, toen we uit het stadion kwamen, zijn we natuurlijk ook een raket de temperatuur gaan meten bij allerlei Nederlanders die daar rondliepen. Het was ook bizar, omdat je op een gegeven moment natuurlijk in al die oranje shirts, die Amerikanen die veranjariseren helemaal. Dus ja, wat er gebeurt, ik loop gewoon vanuit vak 412D, waar wij waren, naar buiten. En dan eerst de beste Nederlands helft met Van Nistelrooy achterop, zeg ik zo, pik dat viel even tegen die wissels. Sorry, ja, maar je trok hem aan. Zoveel Amerikanen. Maar we hebben ook veel Nederlands gesproken nog. We hebben Feestje Ruud, waar Nel nog een diepte-interview mee heeft gedaan. Dat hoor je allemaal binnen nu in een paar tellen. En nu voor het contrast. En omdat we Nelly Benner ook nog een beetje wakker moeten houden. De koningin van het bal, Roxy Dekker. Tegenwoordig met Griel, Nel. Dat zou jou ook wel staan. Ja, heel erg goed.

0: Roxy Dekker, Sugar Daddy bij Barend en Benner op 3FM. Het is exact 6:30. Met onze timing is ook in Amerika nog steeds niks mis. Dat is goed. NOS op 3. Zometeen nog meer oranje vanuit Amerika. Maak je geen zorgen. De sfeer komt meer en meer je oren in. Dat komt allemaal dik in orde. Eerst gaan we even schakelen naar de zaken die er ook gewoon echt te doen. Namelijk het nieuws. Wat gebeurt er allemaal in de wereld in Nederland? NOS op 3, Stef Bandstra.
1: Ja, goedenavond, over Amerika gesproken. President Trump en de voorzitter van het Iraanse parlement hebben hun handtekening gezet onder een deal om een einde te maken aan de oorlog. Tenminste, dat zeggen de Amerikanen. Volgens Trump gaat de belangrijke straat van Hormuz komende vrijdag weer open voor grote olieschepen en zal er weer volop olie beschikbaar zijn.
2: Very importantly, the oil is plummeting down and the stock market is shooting up like a rocket today. Like record kind of numbers.
1: Maar er is nog wel veel onduidelijk. Iran zei bijvoorbeeld eerder vanmiddag dat ze nog wel geld willen gaan vragen aan schepen die door die straat van Hormuz willen varen. Terwijl Trump zei dat het niet zo zal zijn.
3: Het WK voetbal.
1: Gisteravond hebben gemiddeld 4,2 miljoen mensen gekeken naar de WK-wedstrijd van Nederland tegen Japan. Die eindigt uiteindelijk in 2-2. In totaal zagen ruim 6 miljoen mensen in elk geval een deel van die wedstrijd op tv. Daarnaast keken er meer dan 1 miljoen mensen naar een livestream of via NPO Start. Het duel tussen Curaçao en Duitsland is ook goed bekeken. Daar keken gemiddeld 2,5 miljoen mensen naar. En na Nederland is het vanavond de beurt aan onze zuidenburen. In Seattle spelen de Rode Duivels tegen Egypte. En Belgische fans zijn veel geld kwijt om daarbij te zijn, hoorde de VRT.
4: Ik denk dat ik tussen de 10.000 en de 12.000 euro zal kwijt zijn.
5: Ga je enkel deze match of ga je dan wel een hele WK?
4: Egypte, Iran en Nieuw-Zeeland. En dan de volgende ronde wedstrijd ook nog.
5: Hoeveel wordt het?
6: 7-1.
5: 7-1?
6: Ja.
1: Ja, we gaan het zien. België-Egypte begint vanavond om 9 uur. Ik nog weer voor je. Vanavond blijft het overal droog. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt dan maximaal 25 graden.
0: 3FM met het verkeer at the moment. Nel, waar staat het vast?
7: Ja, ik heb één lange file voor je. De A16 Rotterdam-Breda voor de Fabrine Noordbrug. 13 minuten.
0: Dankjewel. 1 hoofd.

0: minuten over half zeven. Het is de maandagavond. Na Nederland tegen Japan. Laten we ook niet vergeten dat we zometeen een soort klein Nederlands, bijna Rotterdams tintje hebben aan die wedstrijd van Spanje tegen Caverië. Zoveel Caverianen in Nederland ook.
1: Ja.
0: Ja, mooi. Gaan we het zo over hebben. Eerst Bruno Mars. Dit is Risk It All.

0: Matthijs Evolution bij Barend en Benner. 9 minuten over 6:30. Dit is de bijna nummer 1 middagshow. Mocht je dit gemist hebben en net een hele drukke werkdag de auto instappen en denken, hé, wat klinken die gasten net even een tikkie anders. Dat klopt. We komen uit een camper waar we ook slapen. Vooralsnog hoor ik nog weinig klachten. Zie ik vooral heel veel gelukkige gezichten als we alle drie weer gezond.
1: Ja,
0: en,
1: ik ben alleen echt heel hard door een rode mier in mijn bil gebeten.
0: Ja, was ook mooi. Dus,
1: ik weet niet.
0: Was ook mooi. Hebben we morgen een interview met Boulevard? Is het eerste wat Nel zegt? Ja, ik ben vannacht in de camper ontzettend hard in mijn reet gestoken.
2: Dat moeten wij weer uitleggen.
0: Ja.
1: Maar het werd helemaal rood.
0: Ja, tuurlijk.
1: Nou, jij ja. Echt door een rode mier. Dat is echt niet normaal.
2: Ja, maar het probleem is, die camper is niet klein. Ja. Maar er staat ook een studio in. Ja. Dus jullie koffers liggen buiten.
1: Ja.
2: Wat echt, ja, ik zou dat natuurlijk nooit doen met mijn smetvrees. Maar jullie hebben gewoon onder de camper hebben jullie koffers liggen. En Nelly heeft haar koffer op een mierennest gelegd.
1: Ja, dat is niet normaal.
2: Dat is niet zo handig.
1: Het zit vol mieren.
0: Het zijn avonturen die niet helemaal gelden voor alle Nederlanders die hier in Texas op dit moment zijn. Het is zo ontzettend leuk om daar die steden heen te lopen en vooral jongens tegen te komen die heel erg jong zijn en een grote droom al aan het volgen zijn. Gisteren in het stadion hadden we de grote catacomben van het stadion van de Dallas Cowboys, waar we met z'n allen naar beneden liepen en wij koortsachtig zoeken naar allerlei Nederlandse stemmen. En op een gegeven moment kom ik dan twee jongens tegen van 18, 19 die het hele showtje hebben ingepakt en naar Amerika zijn gegaan om in ieder geval voor het eerst in hun leven een WK-wedstrijd live te gaan bekijken. De audio is een beetje wack, maar gewoon, het is altijd lekker om gewoon even wat genuanceerd geluid horen uit volgens mij Stellendam van twee jongens die vooral heel erg baalden over het mislukken van een Scorito-pool.
3: Hey, dit was toch werkelijk waar niet te geloven.
4: Slecht.
3: Nee, maar waar gaat dit nou mis, jongens?
4: Nou ja, wat mijn Scorito invul dat ik 2-2 zit op Scorito en van Dijk als topscorer heb. Dus Scorito heeft goed gedaan.
3: Hey, maar we zijn hier om wereldkampioen te worden en niet om jouw Scorito te verwerken.
4: Ja, maar ik ben kampioen Scorito worden, dus daar gaat de goede kant op.
3: Maar even de wedstrijd, boys.
5: Ja, ze maken hun kansen niet af. Ze hebben genoeg kansen, maar ze maken het niet af.
3: En wat, ja, misschien ben ik wel een beetje bij de handje, maar wat een krankzinnige wissels.
5: Ja, dat ging net zo lekker als dat je de pijler in, maar jij heeft voor mij niks bijgedragen aan de wedstrijd, dus.
3: Oké. Jongens, gewoon zonder dat we gelijk weer heel Nederlands worden en super negatief.
5: Precies.
3: Even, waar komen jullie vandaan?
5: Heet het Stellendam.
3: Oké, Stellendam. Zeeland, daar goede overplak heen. Zuid-Holland, gevaarlijke uitspraak, maar oké.
4: Precies.
3: Luister, hier zijn Feyenoorders.
5: Klopt, ik wel, hij niet.
3: Oké, heel goed. Nou, jij bent eens mensen die te weinig zuurstof krijgen bij de geboorte, maakt het niet uit. En met het volgende. Is dit het meest krankzinnige voetbalstadion wat jullie ooit hebben gezien?
5: Ja, dat wel. Dat is wel ziek hier.
3: Gewoon hoe dit was gedaan en geregeld, dat is toch sick?
5: Ja, nee, helemaal mee eens. Hey, dat doen ze heel negatief in de media, maar als je er dan toch bent, dan word je gewoon eigenlijk verbaasd dat het gewoon bizar goed geregeld is hier.
3: Oké, jongens, 2-2. Slecht begonnen. Wat gaan we doen? Waar gaan we naartoe uiteindelijk? Hoe ver komen we?
5: Ja, tot de finale natuurlijk.
3: Hoppakee, kijk, Stellendam is erbij.
5: We moeten het hopen natuurlijk.
3: Stellendam is erbij.
5: Hey,
3: en de tyfus met de Scorito-pool van je.
0: Ja, net 2-2 gespeeld tegen Japan. Ja, maar Scorito was goed.
1: Ja, dat kan je voetbalhart niet hebben, hè?
0: Nee, natuurlijk niet. 3FM, The Chainsmokers. Something just like this.

0: Het is ook wel radio met een lasso, dit, hè?
1: Ja, dit gaat wel door, hè?
0: Ja,
1: The Giver.
0: The Giver.
1: Lekker, zo voel ik me al. Een paar dagen, ongelooflijk.
2: Nou, jij bent wel, ik moet zeggen dat het echt leuk is, zeiden Jelmer en ik even tegen elkaar. Het is altijd prettig als je met elkaar op reis bent, dat er iemand is die zeg maar de energy high houdt. Ja. Dan word je wakker en dan, Jelmer had even, die heeft zo ruk geslapen. Die dacht, huh? Maar dan komt Barentje, dan kom jij naar hem toe gelopen.
0: Ben je weer vrolijk?
2: Ben je weer vrolijk?
0: Ja, ik dacht echt vanmorgen echt van, ja, ik ga straks hier naar de Walmart en kijken of het visdraad in de aanbieding is. En, dan komt, en dan komt Barent langs Stoffel in zijn onderbroekie.
1: Ja.
0: En dan zegt hij, hey! Goedemorgen! En dat die.
1: Ja, lekker!
0: En ben ik wakker!
1: Nee,
2: mooi.
1: Ja, joh!
2: Ja, mooie reisgezelschap.
1: Hey, is toch mooi, man? Lekker, jongens. Het is 7:10 in Hollanda. Het is 11:50 in Amerika. We gaan de komende dagen een beetje een andere tour doen. Als in. We hebben niet echt meer het oranje geweld. Dus we gaan een beetje op Amerika zitten, hè?
0: Ja, blijf
1: dus
0: het wel volgen, natuurlijk, hè?
1: We blijven het volgen en dat soort toestellen. Maar we gaan
2: lekker met ons op reis.
1: Lekker met ons op reis voor 3 op reis in de camper. Hartstikke goed. En ondertussen hebben we ook nog wat mooie dingen meegemaakt die gisteren natuurlijk golden. Weet je, we hebben het allemaal over het Nederlands elftal en de dingen die daarvoor gebeurden. Weet je, Fox News was al met een grote reportage. Joh, wat is er met die Nederlanders aan de hand? Ja, die fanparade waar Nel middenin zit, dat is inderdaad iets heel bijzonders. Onze Nellebel, die was erbij in een van de verantwoordelijkheden, of een van de verantwoordelijken voor die chaos, is een jongen uit Venlo, genaamd Ruud. Jij kent hem beter als Face DJ Ruud.
3: Is de apparatuur een beetje heet?
4: Kei heet hier.
3: Ik ben ook thee heet.
4: Hop, kei, hop.
3: Face DJ Ruud, je bent er wel echt een feestje van te maken.
4: Dankjewel, schat. Ja, het is echt koolstroom die uitkomt. Want toen ze mij vroegen, ga je mee naar Amerika? Ik zei, hè? Feestjes Ruud in Amerika? Maar we zijn er en dat is prima.
3: Is toch een kleine jongensdroom?
4: Ja, dat is geen droom. Het is een kleine koolstroom. Vroeger keek ik al die toernooien over de wereld, thuis, de bank.
3: Ja.
4: En zie je die feestjes een beetje gaan. Maar dit is nu weer een soort van nieuw level aangetikt. 25.000 man vandaag of zo. Ja, het is gekkenhuis.
3: Absoluut.
4: En ook heel vet, ook heel veel nationaliteiten door elkaar. En ook heel veel andere platen aan draaien. Dus het is mega. Het is vet. Heel vet.
3: Ik heb echt de hele tijd van die dierentietjes. Ja.
4: Ik heb een paar treintjes al gelaten, stiekem.
3: Ja,
4: dat zag je niet, maar dat heb ik al gedaan. Moet wel weer mixen nu.
3: Oké, zet hem op.
1: Mooi. Moet wel weer mixen. Hij is erbij. Wij zijn erbij. We spreken elkaar morgen weer om 4:00 voor jou Nederlandse tijd. We zijn er morgenochtend 9:00 weer. En Harry Styles 2 keer horen is nog steeds een weekendje weg. Een ticket scoren, dus houd de radio lekker aan. Hallo!

0: Wat je nu hoort, is jouw tijd. Daar zit potentie. Daar liggen kansen. Want je hebt een doel. Maar daar kom je niet zomaar. Hoe je dat doel het best bereikt? Daar heb je ons voor. Dit is jouw tijd. Van Landschot Kempen, Private Banking.
1: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Hallo, ondernemer. Verlies jij ook energie op je energie? Je blijft maar zoeken naar een goed energiecontract. Maar hoe maak je de beste keuze? Laat Senso het voor je regelen. Zodat jij kunt ondernemen zonder gedoe. Senso. Die regelt het zo.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Energieoplossingen voor jouw onderneming? Check senso.nl. Senso met een C.
3: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5.000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
4: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
5: Indeed presenteert werk dat niet fout mag gaan, zoals bij een data-analyst.
6: Hey, die kwartaalprojecties lijken anders. Welk model heb je gebruikt?
7: Astrologie. In Q3 zitten we in Mercurius Retrograde. Dan zakt de verkoop in.
6: Je hebt onze omzetprognose gebaseerd op horoscopen.
7: Yep, de sterren hebben altijd gelijk.
8: Tijd voor gesponsorde vacatures.
5: Dit is wat er gebeurt als je je vacature niet sponsort op Indeed. Dus de volgende keer dat je iemand zoekt die het werk echt goed doet, maak gebruik van een gesponsorde vacature op Indeed en word gematcht met geschikte kandidaten. Ga naar indeed.com/sponsor nu.
9: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
10: Hebbes.
9: Kijk op ben.nl.
11: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
12: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
13: De hete zomer, Crayon rolluiken.
14: Geluidsoverlast?
13: Crayon rolluiken. Zo berekend, eenvoudig besteld.
14: Crayon rolluiken.
15: Get ready for the OG.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
18: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
19: De beste plek voor jou, NVM.
20: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
21: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken, broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht, muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
22: Brussel Zuid.
21: Hé, nu al?
20: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, fort. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeerce is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeerce.
1: Dankjewel, Barend en Benner, voor weer echt een knallende show live vanuit de USA. We zijn terug in Hilversum. Met zometeen muziek van de 1975. Eerst krijg je het nieuws. Het is 7 uur.
10: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen is getekend. Hij deed dat bij aankomst in Frankrijk, waar de G7-top wordt gehouden. Vrijdag wordt het akkoord nog officieel ondertekend in Genève. Dan wordt volgens Trump ook de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van €250 tot €600. Luchtvaartbedrijven stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM worstelden in de coronacrisis met de avondklok. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Hij en zijn collega's betwijfelden hoe effectief een avondklok zou zijn, aangezien Nederlanders 's avonds sowieso al niet veel meer op pad gingen. Achteraf was het effect toch groot, zei Wallinga, vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. PSV'er Ismaël Saibari gaat voor een recordbedrag naar Bayern München. €55 miljoen. Dat is het hoogste bedrag dat PSV ooit voor een speler heeft gekregen, zegt commentator Dien van het Laar.
22: En het is eigenlijk een hele logische stap, want Saibari was in de Eredivisie absoluut uitgeleerd. Is 3 keer kampioen geworden met PSV. Zette dit jaar de kroon op zijn persoonlijke werk door de beste speler in de Eredivisie te worden. En heeft internationaal gezien ook zijn stempel gedrukt. 2-op-1 volgende seizoenen in de Champions League. Dus ik denk dat alle partijen elkaar een stevige handdruk zullen geven en elkaar met een grote glimlach in de ogen zullen aankijken met deze transfer.
10: En het weer, vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
24: Ster. Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
26: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
27: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
28: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
29: Lieslot, wat ben je aan het doen?
30: Kijk, het is die last minute super sale bij Price 5 vakanties.
29: Dus?
30: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
29: Ah, met superkorting.
30: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
29: Prijsvrije vakanties.
28: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
29: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
31: Uit pure woede je zonnepanelen van het dak trekken met je blote handen, schreeuwend, in het volle zicht van je buren, omdat je jaarlijks honderden euro's aan terugleverkosten gaat betalen? Slecht plan. Nee, dan een goed plan. Zonneplan. Geen terugleverkosten, wel zonnebonus. Ga naar zonneplan.nl. Goed plan. Zonneplan.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Wembley Stadium, Londen.

0: zo. Nou, ik zweer het je. Ik denk echt dat ik eventjes een week alcoholvrij ga. Misschien wel 2 weken. Ik hoop dat je een superweekend hebt gehad. Zet jezelf even op aanwezig, hè. Dat kan je doen door je naam te sturen naar de app van NPO Luister. Dan kom je in de avondstreek. Het is eigenlijk net als op Snapchat. Ik wil elke dag gewoon een bericht met je uitwisselen. Wie heeft dan aan het eind van de maand de langste streak? Die wint de pot zelfgemaakte Sambal Odijk. Ah, ik heb een weekend gehad, jongen. Ik ben in Hamburg geweest. Zo'n ongelooflijk rare stad. Ik ben daar op, je verwacht het niet, op biertour gegaan met een vriend van mij. Nou, ik heb daar eigenlijk gewoon de hel op aarde gezien. Genaamd de Reeperbaan. En maar ik zweer het, ik heb daar ratten hun spullen zien pakken en tegen elkaar zien zeggen, nou, wij gaan ergens anders naartoe, want het is hier zelfs ons te goor. Praat je daar vanavond later nog wel even over bij.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single. Nieuw op 3FM.
3: Bente. 3, 2, 1.
1: Met 3FM ontdek je nog.

0: Wist je dat jij, ik en Olivia Rodrigo een triootje kunnen doen? Dat we iets gemeen hebben?
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Ja, afgelopen vrijdag is haar album gedropt. Nou, de hele wereld is opgepopt in het nieuwe Olivia Rodrigo era. Inclusief ikzelf. En Olivia Rodrigo en ik hebben iets gemeen. Namelijk het lievelingsliedje van dat album. Kijk, het is een soort liefdeslied, maar als ik denk aan liefdesliedjes, denk ik gelijk aan, oh, ik ben zo zoetsappig en ik ben blij dat ik om je heen kan glijden en lief dit en dat, zus en zo. Maar het liedje van Olivia Rodrigo gaat over liefde, maar daar zitten woorden in als verrot, zombie, je stinkt naar dood vooruit. Precies hoe ik mijn liefde herinner.

Hoppatee, een beetje power jouw kant op in de vorm van Ray. Zij maakte Where Is My Husband. Nou ja, ik vraag me af, where is my Edwin? Bijvoorbeeld. En where is my Lotte? Where is my Lars? Where is my Jeroen? Ik zie dat zij zich allemaal gemeld hebben. Allemaal luisteraars van de avondshow die een keer eens hun naam hebben doorgestuurd. Daar zet ik je op aanwezig voor de avondstreak, net als op Snap. Bouwen jij en ik een streak, ben je er nou het vaakst bij deze maand? Dan maak je een pot, of dan win je een pot zelfgemaakte sambal. En de zojuist genoemde namen zijn er pas één dag. Dat betekent goed nieuws voor jou. Het enige wat je nu hoeft te doen is even je naam te sturen. Zet ik zo meteen je op aanwezig voor vanavond. En dat brengt je weer een stapje dichterbij. Ik heb natuurlijk ook de allerbeste muziek voor je meegenomen. Zo meteen gaan we even knallen met de Bauza. Maar eerst BTS.

0: type. Elke keer als ik dit weer hoor, denk ik zo. Die gasten die kunnen echt muziek maken, toch? BTS, you're the swim in de avondshow. Mijn naam is Andres Oudijk en ik ben er voor je tot aan 10 uur.
1: Andres Avondstreak.
0: Ik zou je even aanmelden. Dan zet ik je op aanwezig voor vanavond. Ik hou dat allemaal bij in een document. Ik ben echt geordender dan de Duitsers wat dat betreft. Het ding is zo, hoe vaker je er bent, hoe groter de streak tussen jou en mij. En is die aan het eind van de maand het grootst. Dan pak je een pot zelfgemaakte sambal Oudijk. Met heel veel liefde en heel veel knoflook. En aan de telefoon is niemand minder dan Michel. Sorry, Michiel.
2: Michel,
0: ja. Goedenavond jongen.
2: Een hele goede avond.
0: Jij verlangt naar de bank, begrijp ik.
2: Ja, oh heerlijk, ja, echt, ik kan niet wachten, ik ben er bijna.
0: Wat heeft jouw dag zo druk gemaakt dan vandaag?
2: Heel veel administratieve werkzaamheden. Ja, dat gaat er wel aardig in hakken. Ik ben sinds kort veranderd van baan.
0: Oh.
2: En ja, ik ben eigenlijk altijd een praktijkmens geweest. En nou, uiteindelijk naar... zoveel jaar heb ik nu de overstap gemaakt naar een managementfunctie. En dan, veel administratieve werkzaamheden.
0: Ja. Dus jij zit de hele dag zit je een beetje papieren te scannen, te lezen, akkoord te geven.
2: Ja, nou ja, inderdaad, vooral akkoord geven, dat soort dingen en zo. En mensen uitnodigen voor sollicitatiegesprekken.
0: Weet ik weer waarom ik geen manager wil worden in mijn leven.
2: Bespaar je de moeite.
0: Hey, maar wat is dan het leukste? Want ik kan me wel voorstellen, als je switcht van baan, dan doe je dat ook omdat er iets leuks bij zit. Wat is dan het leukere wat je nu hebt? Geld.
2: Dat sowieso. Ik wil heel politiek correct antwoord geven, maar... ik denk dat het mooiste ervan is dat je... met z'n allen kunt werken en kunt aan iets kan bouwen, zeg maar. Hè. Dat je met al iets op kunt bouwen als team zijnde.
0: Ja.
2: En dat jij dat kunt faciliteren. Nou, dat was het mooi als je zo met z'n allen kunt werken.
0: Lekker verantwoordelijk voor het sfeerbeheer ook.
2: Ja, ja.
0: Lekker man. Nou, Michel, ik heb je voor vanavond op aanwezig gezet. Welkom bij de avondshow.
2: Dankjewel.

te kijken, want afgelopen weekend was de Bauza in Amsterdam. En ze gaven daar een bootfeest. Nou, de rij daarvoor is echt langer dan de rij van mensen die op zondagochtend een lekker vers broodje wil halen. En ik snap het wel, want dit wil je toch live zien. Je hoorde Magnetic bij 3FM. Wanneer heb jij voor het laatst 100 euro verdiend in 1 minuut? Ik zeg heel eerlijk, ik heb dat nog nooit gedaan. Maar jij kan binnen nu en 3 minuten zomaar 100 euro pakken... om uit te geven bij je lievelingsconcert of festival. Hoe dat zit, ik heb 10 vragen voor je liggen. En ik geef je er vast eentje cadeau. Dat is een vraag die gaat over Taylor Swift. Zij heeft namelijk de afgelopen 4 jaar van haar topalbums opnieuw uitgebracht. Hoe noem je dan die releases? Dat zijn Taylor's versions. Als je denkt, nou Oleg, ik heb wel zin in dit soort vragen en 100 euro... stuur dan eventjes hallo

0: zonnetje schijnt hopelijk bij jou. Misschien nog wel een beetje 18 graden, deels zonnig. Nog helemaal niks te maken met donder, bliksem of thunder, zoals Imagine Dragons het noemt. Ik hoop wel dat het keiharde cash gaat regenen. Ik heb aan de telefoon Charlotte van 30 uit Culemborg. Charlotte, goedenavond.
1: Hey, goedenavond.
0: Jij was op de zomer van Brabant Live.
1: Ja, zeker.
0: Wat is dat voor iets?
1: Ja, dat is echt een Hollands festival. Dat, met allemaal Hollandse hits.
0: Kijk.
1: Heel gezellig hoor.
0: Wat heerlijk. Ja, Brabant is weten wel hoe je een feestje moet maken.
1: Zeker.
0: En wat voor artiesten vind je ook leuk dan?
1: Ja, ik vind eigenlijk van alles wat wel leuk. Ik vind dat Hollandse leuk, maar ik vind ook gewoon top 40 artiesten super leuk. Dus ja, van alles eigenlijk.
0: Taylor Swift, Sabrina, Roxy.
1: Ja.
0: Lekker.
1: Ja.
0: Nou, ik heb 10 vragen voor je liggen over jouw lievelingsartiesten, maar ook over algemene kennis. Als het jou lukt om die 10 vragen binnen de minuut te beantwoorden, dan pak je vanavond 100 euro concertengoed.
1: Okay.
0: De laatste vraag die luidt als volgt. Kom je morgen weer? Mag je ja of nee op zeggen? Als je morgen weer wil spelen, maak je kans op 200 euro. Als je zegt nee, ik stop, dan cash je vanavond uit. Alle vragen mogen onbeperkt.

0: gepast worden, maar er komen geen nieuwe vragen bij. Is dat duidelijk?
1: Ja, duidelijk.
0: Oké, Charlotte, dan gaan we beginnen bij Roxy Dekker. Want als ik zeg, vanavond ben jij de baddie, wat gaat het liedje verder?
1: En ik de sugar daddy.
0: Dan, over sugar daddies gesproken. Welke huisman maakte vandaag bekend dat hij weinig betrokken was bij de opvoeding van zijn kinderen?
1: Henny Huisman.
0: 3FM geeft tickets weg voor de man die 10 keer in de arena stond de afgelopen weken. Over welke man heb ik het?
1: Harry Styles.
0: Dan naar Taylor Swift. Zij heeft de afgelopen jaren 4 van haar topalbums opnieuw uitgebracht. Hoe noem je die re-releases?
1: Taylor's version.
0: Dan doen we Zekuna. Dan, Apeldoorn, er staat Paleis het Loo. Welke keizer is daar aan het logeren sinds zaterdag?
1: Van Japan.
0: Dan een vraag over de Anti-Survival Show. Dat is een nieuwe reality-serie op Net5... waar de showbiz-slangen maar geen genoeg van kunnen krijgen. Wat is de afkorting van die show?
1: De AS.
0: Dan een vraag over Samuel Welten. Is hij jonger of ouder dan 25?
1: Jonger.
0: Dan een vraag over Sabrina Carpenter. Hoe heet haar laatste album?
1: Oeh.
0: Oh. Oh nee! Oh, Charlotte. Oh nee. Oh, fuck.
1: Shit.
0: Het was short and sweet. Je was zo dichtbij 100 euro.
1: Balen.

Sarah Larsson en Alesso Make the Word. Als je nou echt een ultiem liedje wil hebben om lekker eventjes aan te zetten als je wil ontspannen. Dus stel je komt thuis, je hebt een lange dag gehad met vergaderingen en je baas op weer te tetteren. Dan staat je schoonmoeder nog op de hotline, weet je wel. Dan is dit echt een liedje wat je aan moet zetten. Het is gemaakt door Malcolm Todd. Het liedje heet Earrings. En luister naar hoe chill het is.

Zijn stem blijft toch iets magisch. Alex Warren, You're the Fever Dream in de avondshow. We kunnen het zo meteen met je hebben over een weekendje weg naar Hamburg. Als je er ooit bent geweest, dan snap je wat ik bedoel met... Ah! Eerst krijg je de opposite.

0: Het maakte slapeloze nachten bij 3FM, hoorde je die? Binnen nu en, nou, laten we zeggen 10 minuten... jouw kans op een 3FM festivalkleedje. Hoe je die wint, hoor je zo.
1: 3FM.
2: Ster. Zie je nou wel, ze ruikt me.
3: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deolane antitranspirant 1 plus 1 gratis voor jou... en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is... Aldi.
5: Dat gaan we vieren.
4: Met deze week nergens goedkoper. Rode paprika per stuk maar 45 cent. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
6: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
7: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
4: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En een stuk graskaas 600 gram voor maar 3,59.
5: Dat gaan we vieren.
4: Dus nu naar Aldi. De goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment. Waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
9: Vraagje. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat mailt... Ik ben onderweg? Dacht ik al. Dus als je stagiair een pallet enkelglas omkukelt... waardoor het opeens dubbel zoveel glas wordt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Dat is logisch. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Want je gaat je eigen glazen toch niet ingooien? Bridgefund. Make money smile.
10: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
11: Bridgefund laat je niet in je hemdje staan. Zakelijke financiering zonder gedoe.
10: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt... en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
12: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer... kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
12: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
0: 3FM. Jouw kans op een 3FM festivalmatje. Ik wil het zo meteen met je hebben over iets wat er gebeurd is afgelopen weekend. Eerst krijg je het nieuws, het is 1 over 9.
15: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en in de jaren 70 en 80 een invloedrijk radio- en televisiemaker... met programma's als de Fred Haché Show en Ron Flonflon met Jacques Plafond... die vaak absurdistisch en ontregelend waren. In 1967 was in zijn programma Hoepla voor het eerst een naakte vrouw op de Nederlandse tv te zien. Als stemacteur deed Schippers onder meer de stem van Ernie in Sesamstraat.
16: Wat zei je nou, Bert?
17: Haal die banaan nou eens uit je oor.
16: Het spijt me, Bert, maar je moet wat harder praten, hoor. Ik hoor je niet, want ik heb een banaan in mijn oor.
15: Ook Kermit de Kikker werd door Schippers ingesproken. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève, dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Vliegtuigmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage. Het meenemen daarvan moet gratis zijn. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van €250 tot €600. De nieuwe regels zijn na 10 jaar onderhandelen door de Europese Unie vastgesteld. Luchtvaartmaatschappijen stellen dat de strengere regels onvermijdelijk leiden tot hogere ticketprijzen. Wetenschappers van het RIVM betwijfelden of de avondklok in Nederland veel coronabesmettingen zou voorkomen. Dat zei modelleur Jacco Wallinga tegen de corona-enquêtecommissie van de Tweede Kamer. Achteraf was het effect volgens hem toch groot vanwege de signaalwerking. De avondklok maakte duidelijk hoe serieus de situatie was. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld met wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
1: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
2: Bekijk nu de collectie van Kees-Smit tuinmeubelen in onze stores of ga naar keesmit.nl.
5: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
18: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
19: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
20: Hey, hoor je dat? Ik wacht op je. Natuurhuisje. De natuur opent je ogen.
21: Nu met Club Karwei 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
22: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
23: 3 juli. Wembley Stadium, Londen. Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM.
24: BNN Vara.
23: Andres Oudijk.
0: Reeperbaan 1. Andres Oudijk 0. Ik ga je zo meteen een verhaal vertellen over Hamburg waar ik geweest ben. En jij maakt kans op een festivalmatje.

Ja, ik hou het allemaal niet meer bij hoor, met die Taylor Swift. Die blijft maar knallen. Dat album is natuurlijk net uit, Life of a Showgirl. En dan nu weer de Toy Story soundtrack, I Knew It, I Knew You.

0: You.
1: Ja, ik kijk naar links. Ik zie tits. Ik kijk naar rechts. Ik zie tits. En het zweet breekt me helemaal uit. Ik zweer het, ik raak helemaal in paniek. Ik heb me nog nooit ergens zo ongemakkelijk gevoeld. Waar ik was, dat hoor je na muziek van Kenya Grace, Strangers.

0: jazz. Van een beetje drum and bass is nog niemand ooit dood gegaan, toch? Supergoed liedje. Jordi Kenya Grace, zij maakte Strangers. Ja. Ja, maar het is echt zo. Ik kijk naar links en er gewoon tiet in mijn gezicht. Ik kijk naar rechts en ik wil het niet ordinair maken. Tiet in mijn gezicht.
1: Andres Odijk.
0: Ik hoor je denken, was je in de hemel? Nee, sterker nog, ik was eigenlijk misschien wel in de allergrootste nachtmerrie waarin ik ooit ben geweest. Ik ben namelijk dit weekend op de reeperbaan geweest. Ik was in Hamburg met een van mijn beste vrienden. En de reeperbaan is een soort ja, trailer-trash-achtige straat met alleen maar seksclubs, neonlichten, dronken groepen mannelijke toeristen. Ja, en ik had geen plan. Ik was daar als een soort Expeditie Robinson Survivor om te kijken, hey, waar kun je in Duitsland een beetje leuk uit? Ik kende de stad in Hamburg nog niet. Dus op een gegeven moment kom je dan op die straat terecht. Nou, natuurlijk flink in de olie. En toen stond ik met een vriend van mij echt op, zeg maar, de grootste tweestrijd van ons leven. Namelijk de vraag, wat gaan we doen? Ga je zo ergens naar binnen? Of is het iets waar je totaal je hand niet aan wil branden? Die vraag wil ik even bij jou gooien. Denk je dat ik bij zo'n seksbar naar binnen ben gegaan? De ja of de nee kan je even doorsturen in de app van NPO Luister. Maak je ook nog eens kans als je het goed hebt op een 3FM festivalkleedje. En om je een klein beetje een hint te geven, ja, ik laat even een foto zien aan mijn collega's hier. Die foto die is gemaakt op de reeperbaan. Ja? En dan vraag ik even aan Matthijs en Naomi, mijn collega's, kunnen jullie omschrijven wat je ziet op die foto?
2: Oké, je ziet nu al, ik zie een soort van paarse dak. Er staat dan, Andres staat ja, een soort van voor een soort van gek gebouw. Dat gebouw heet de Geist Club. En als hij dan door het poortje heen loopt, als de telefoon nog aanblijft.
3: Oh. Dan loop je eigenlijk bijna bij iemand
2: Ja, jij had het buiten de uitzending over vleesvlinder. Ja, nou, dan loop je iemand vleesvlinder, zeg maar, een soort van, dan loop je in.
0: Ja, ja. Oké. Dus je ziet net op de foto een vrouw zonder kleding.
2: Ja.
0: Dat was de ingang van de club.
2: Een vrouw zonder kleding. Ja. Een naakte vrouw, inderdaad, ja.
0: En een hele dikke siliconen tieten.
2: Ja.
0: De vraag aan jou, denk je dat ik hier binnen ben geweest? De ja of de nee?

Deze gasten die gaan ook gewoon echt langer mee dan de levensduur van een gemiddelde Casio, toch? De Red Hot Chili Peppers, nog steeds relevant, nog steeds goed om naar te luisteren. Jordan, Tell Me Baby, in de avondshow van 3FM. Dan boys die hartstikke nieuw zijn in deze formatie, namelijk Bazaar uit België. Dan heb je Faisal die de beats maakt.

0: favoriete artiesten.
1: Iedere avond vanaf 10 uur op 3FM.
0: 3 voor 12 Radio.

0: Miles Smith. Nell Horan maakte Drive Safe, hoor je bij 3FM. Waarin ik je over 10 minuten uitleg hoe je naar Harry Styles kunt in Londen.
1: Andres Oudijk.
0: Maar eerst, ja, ik wil het met je hebben over de Reeperbaan. Ik weet niet of je ooit in Hamburg bent geweest. De Reeperbaan is een hele lange straat. Je moet het een beetje zien als Scherzo, weet je wel. Er zitten allemaal clubs. Overal hoor je gewoon muziek pompen. Je ruikt testosteron, want er zijn vooral mannelijke bezoekers op die straat. En onder de neonlichten staan vrouwen in schaars gehulde kleding. Ik heb daar echt mijn ogen uitgekeken, dat geef ik ook eerlijk toe. Maar ik heb me ook zo misplaatst gevoeld. Ik stond voor een club en nou, om daar naar binnen te gaan moest je langs een hele grote foto van een naakte vrouw die niks aan de verbeelding overliet. De vraag aan jou, denk je dat ik daar naar binnen ben gegaan? De ja of de nee? Ik krijg een bericht van de Martin.
2: Weppa, Andreske Oudijk, jongen. Dat is lang geleden, hé. Hey. Maar Hamburg, een mooie stad, hoor. Wij zijn er wezen voetballen tegen de 35-plus van St. Pauli. Midden in de stad, achter een grote bunker. En s'avonds een barbecue onder de tribune. En nou, de helft was stoned, geloof ik. Kan allemaal bij zijn clubje. En dan s'avonds nou, op de Reeperbaan. Ik heb nog nooit zoveel politie gezien. Ik snap er niks van. Een bier was sterven is duur, ja. Dan zit er in één keer zo'n mazzel op je knie. Nou, gauw weer weg. Dat moet je niet hebben. Mazzels op je knie. Ik krijg je natte knieën van. Nee, dat is mooi. Ik kon er ook gewoon wel lekker in de kroeg zitten, hoor. Dus, nee. Hamburg, wereldstad. Toppie. Lekker, man. Het bier was er goed. Yo.
0: Steven, goedenavond.
3: Hey, goedenavond, Andres.
0: Hey, is dat wat voor jou, zo de Reeperbaan, als je dit hoort?
3: Nou ja, het klinkt wel verleidelijk in ieder geval. Zeker. Ik kan me wel verplaatsen in de situatie waar je in zat, denk ik.
0: Kijk, jij bent net terug uit Kreta. Je bent op vakantie geweest. Ik ben toevallig ook een keer op Gerso geweest.
3: Ja.
0: Dan kun je ook dit soort dingen vinden, zeg maar.
3: Ja, nou ja, dat deed ik vroeger wel. Ik ben nu met mijn gezin geweest, dus dat is toch wel... ga je toch wel anders naar op vakantie, zeg maar.
0: Teach them young.
3: Ja, precies.
0: Ja, okay. Ja, hoort dit. Denk jij dat ik hier naar binnen ben gegaan, Steven?
3: Ik denk dat jij daar binnen bent geweest. Ja, ik denk door de omstandigheden, alles bij elkaar, dat je toch in de verleiding bent geraakt om daar toch weg te gaan kijken.
0: Okay. Ja. Als dat klopt, Steven, dan win je sowieso een 3FM Festival kleedje.
3: Nou, dat zal leuk zijn.
0: Ja, het is niet goed.
3: Ja, jammer.
0: Ja, weet je wat het is? Kijk, ik vond het echt heel moeilijk. Want aan de ene kant denk je dan, wajo, wat gebeurt hier allemaal? Mijn lichaam raakt enthousiast, zeg maar.
3: Ja.
0: En je wil natuurlijk weten wat er daarbinnen gebeurt. Maar ergens vind ik het ook zo'n gore gedachte. En vind ik het ook zo onaantrekkelijk dat hordes toeristen allemaal hierop afkomen. En dan naar binnen gaan. En ik kan gewoon voor mezelf niet verkopen om te gaan betalen voor seks. Dat snap ik gewoon niet.
3: Nee. Nou ja, goed. Ik had een andere gedachte bij. Ik denk, nou, misschien op dat opbouw van je avond daar zou kunnen.
0: Ja.
3: Maar ik begrijp de gedachte helemaal. Ja.
0: Nou, weet je wat het is? Ik denk dan gewoon, ja, als je gratis seks wil. Ik heb toch gewoon Snapchat? Ja. Dan kan ik er ook nog vapes bij bestellen.

0: and Oscar and the Wolf. Safe and Sound.
1: 3FM.

0: zo mooi. Zo goed gedaan. Die stemmen die passen zo hard bij elkaar. En ja, het voelt ook gewoon iets wat alleen vrienden met elkaar kunnen maken. En dat merk je als je naar luistert, toch? Save and Sound. Je hoort Oscar de Wolf en ST.
1: Ga met 3FM naar Harry Styles in Londen.
0: Ja, ik kan het me bijna niet voorstellen. Maar heb je om wat voor reden dan ook de 10 concerten van Harry in de Johan Cruijff Arena gemist? Omdat je bijvoorbeeld ziek was, of misschien zei je bestie af, of misschien had je geen zin om in de regen door de rij te moeten. 3FM kan je helpen. Want het is toch gewoon keihard om Harry Styles te gaan zien in Londen. Hij gaat daar optreden in het Wembley Stadium. Dat is echt zeg maar het grote stadion van de United Kingdom. En bij 3FM kan je kaarten winnen als je deze week Harry Styles op de radio hoort, maar dan wel 2 keer achter elkaar. Dus bijvoorbeeld, stel je hoort eerst American Girls en daarna hoor je As It Was. Dan pak je die iPhone of die Android. Dan stuur je zo snel mogelijk een bericht naar de app van NPO Luister. En wie weet pak jij dan die kaarten voor Harry Styles. Misschien moet ik even kijken. Komt er zometeen nog wat van Harry? Ah.

Je hoort Mr. Know-it-all. En ook Teddy Swims. Het is de avondshow van 3FM. En ik kan me voorstellen dat je zo festivalkriebels krijgt, toch? Dan zie je die line-up af te sporen van waar ga ik naartoe? Waar moet ik heen? Waar kan ik dansen? Nou, als je de naam Saïda ziet op de line-up, dan weet je, dit festival moet je boeken. Zij is namelijk echt de allerhotste, hipste DJ van dit moment. En haar nieuwste tune...

0: Het is Ginger Jesus, zoals zijn fans hem noemen. Zijn naam is Ed Sheeran en hij maakte Sapphire.
1: Andres Odijk.
0: Ik zit in de auto naar Hamburg en er stappen twee lifters in. Die vragen, joh, kun je ons een stukje wegbrengen? Dus ik dacht, dat is leuk, weet je wel, voor het verhaal. En ik vind het ook wel leuk om een beetje te jeppen. Dus die twee mensen nemen plaats achterin op de achterbank. Het zijn een jongen en een meisje van 19 en van 22. Dat betekende wel dat we ook twee uur moesten socializen. Nou, toen kreeg ik de vraag van die gast, wat studeer jij eigenlijk? En toen zei ik, ik ben bijna 30 en ik heb een baan. Toen zei hij, oh, oké. Okay. Nou, logisch dat dan de volgende vraag is, wat voor werk doe je? Dus ik vertelde, ik werk bij 3FM en ik maak een radioprogramma. En toen kwam de vraag die je dan altijd krijgt als je mensen vertelt over je werk. Ik denk dat er bij jou ook nu in je hoofd zo'n vraag opschiet, toch? Dat als je vertelt wat voor werk je doet, dat mensen altijd één bepaalde vraag hebben. Wat is bij jou die vraag? Als je die even naar mij wilt doorsturen, ga ik proberen te raden aan de hand van die vraag wat jouw werk inhoudt. Win je er ook nog een pot sambal mee als dat lukt? Dus de vraag die ik altijd krijg is, kies jij dan alle muziek die je draait zelf? Nou, het antwoord daarop is nee, want dan had Ed Sheeran het niet gehaald.
1: 3FM.
2: Ster. Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
3: Nu bij Coolblue. Gratis vaatwassen. Stap over en doe je vaat elke dag gratis tussen 12 en 3 uur met Bosch en Coolblue Energie. Meer weten? Kijk op coolblue.nl/gratis vaatwassen.
2: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Oh, wat een goal!
7: Goal?
8: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
11: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
13: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegbekorting en slechts €99 aanbetaling.
14: Goed isoleren en energie besparen? Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Zo berekend, eenvoudig besteld. Crayon kozijnen.
15: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
16: Kruidvat. Verrassend, altijd voordelig.
17: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
18: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
19: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
0: 3FM. Oeh, zo'n zin die je wel elke dag krijgt als je aan mensen vertelt wat voor werk je doet. Gaan we zo meteen over verder kletsen. Het kan je een 3FM festival kleedje opleveren. Eerst krijg je het nieuws. Het is 9 uur.
11: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Kunstenaar en programmamaker Wim T. Schippers is overleden. Hij maakte absurdistische programma's als de Fred Haché Show en Ronflonflon met Jacques Plafond. Ook bedacht hij types als Barend Servet en Chef van Oekel. Als kunstenaar maakte Schippers een pindakaasvloer. Op het strand bij Petten gooide hij een flesje limonade in zee. Verder deed hij in Sesamstraat de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Wim T. Schippers overleed afgelopen woensdag op 83-jarige leeftijd. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. De kans op excuses is groot, zegt verslaggever Eva Wiesing.
20: Als een premier zich zo plotseling meldt bij zo'n beladen en massaal bezochte bijeenkomst, dan komt hij niet met lege handen. Zo ging dat ook bij de excuses voor het slavernijverleden.
11: Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Luchtvaartmaatschappijen mogen vanaf volgend jaar geen extra kosten berekenen voor handbagage, staat in nieuwe Europese regels. Ook krijgen reizigers bij een vertraging van 3 uur of meer recht op een vergoeding van 250 tot 600 euro. Volgens de bedrijven leiden de strengere regels onvermijdelijk tot hogere ticketprijzen. Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking bij 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
21: 3FM.
22: Ster. Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
23: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders schrijf je mis.
24: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
25: Obelink. Alles voor kampeergeluk.
26: Vroeger speelde ik de hele vakantie met mijn campingvriendjes. Dit jaar zie ik mijn kinderen dezelfde avonturen beleven.
25: Obelink, tijd voor nieuwe herinneringen.
27: Alles voor kampeergeluk.
28: Pakken ze een podium?
29: Pakken ze een podium?
28: Pak zelf eens een podium.
30: Pakken ze een podium.
31: Pakken ze een podium.
32: Pak een podium. Ga naar podiumcadeaukaart.nl en laat je vader weer eens genieten van een onvergetelijk avondje theater of een spetterend concert. Podium Cadeaukaart. Het vaderdagcadeau dat bijblijft.
33: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
34: 3 juli, juli, 3 juli, Wembley Stadium, Londen.
35: Hi, I'm Harry Styles.
34: Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM.
36: BNN Vara.
34: Andres Odijk.
0: Met zometeen antwoord op de vraag. Oeh, dat is wel heel dankbaar werk. Daar heb je veel geluk voor nodig. Wat voor baan dat is, hoor je na Caribou.

0: Wat fijn dat we die samen mogen doorbrengen, toch? Ik hoop dat je een leuke planning nog hebt. Dat je aan het nagenieten bent van je dag. En dat de muziek die ik voor je heb uitgezocht je ondersteunt. Talk to You, Another, hoorde je bij 3FM. Daarvoor draaide ik muziek van Caribou, namelijk Home. Ik ben onderweg naar Hamburg. En bij het benzinestation klopt er iemand op het raam. En dat zijn twee studenten. Die vragen, mogen wij meeliften? Wij moeten namelijk die kant op. Dus mijn vriend en ik, met wie ik in Hamburg ging chillen, die zegt, tuurlijk, stap lekker in de Kia Picanto. Dus ik heb 4 uur lang opgevouwen gezeten. Jullie krijgen nog een tikkie voor de chiropractor. En zo raakten we in de klets. En die jongen die vroeg, wat studeer jij? Toen zei ik, nou, ik ben 29 en ik heb een baan. En toen vroeg hij, oké, wat voor werk doe je? Dus ik vertelde hem dat ik werk bij 3FM, dat ik de avondshow hier elke avond mag maken samen met jou. En toen kreeg ik de vraag die ik altijd krijg. Gewoon de typische vraag die mensen dan als eerste stellen. Bepaal je alle muziek dan zelf? En toen dacht ik, hé, maar hier moeten jij en ik even over verder kletsen. Dus stuur mij nou in de app van de NPO Luister even zo'n typische vraag die mensen stellen als ze horen wat voor werk jij doet. Ik wil namelijk proberen te raden aan de hand van die vraag wat voor werk je doet. En als dat lukt, dan wil ik daar best een 3FM Festival kleedje op inzetten. Ik ga gewoon eens naar de telefoon. Daar is Annelies. Annelies, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Oeh, even denken. Dat is heel dankbaar werk. Daar heb je veel geduld voor nodig.
1: Ja.
0: Hoe vaak hoor jij die zin?
1: Ja, als mensen aan mij vragen wat ik doe voor werk en ik zeg dat, dan is dat eigenlijk wat mensen zeggen.
0: Oké. Okay. Of wat is de reden dat je dit wilde gaan doen?
1: Dat ik het gewoon heel erg leuk vind om te doen.
0: Oké. Okay. Hoe lang doe je het al? Ik moet even een klein beetje informatie inwinnen, hoor je dat?
1: Ja, ik hoor het, ja.
0: Hoe lang doe je het al?
1: Al meer dan 30 jaar.
0: Zo, oké. Okay, dus het is echt een oud beroep wat dat betreft.
1: Ja.
0: Niet iets met AI of met computertechnologie. Nee. Oké, dankbaar werk. Dan denk ik dat je iets doet met... Dan zorg je voor iets. Kan zijn voor dieren, maar ik denk omdat je veel geduld nodig hebt... misschien wel of juist baby's of juist ouderen.
1: Ja.
0: Je gaat er nog niet helemaal een richting in sturen, hè, merk ik.
1: Nee, de ouderen, maar baby's niet.
0: Oké, okay, baby's niet. Dan ga ik voor iets in de ouderenzorg. In een verzorginghuis bijvoorbeeld.
1: Nee, ik begin morgen in de thuiszorg, dat is ouderen. En ik heb in de gehandicaptenzorg gewerkt.
0: Ah, ja.
1: En dat is verschillende leeftijden. Daar heb ik ook met jongeren gewerkt.
0: Ja.
1: En ik heb kinderen en jongvolwassenen met autisme 1-op-1 begeleid.
0: Oh, dat is wel heel dankbaar werk, denk ik. Daar heb je veel geduld voor nodig.
1: Ja, zie, dat is wel het eerste wat in je opkomt.
0: Ja, nou Annelies, het levert jou een 3FM Festival kleedje op.
1: Oh, wat leuk.
0: Zal ik meteen nog eentje doen? Dan ga ik kijken of ik Frits kan terugbellen. Namens

0: Dorinde die appt. Where the hell is my husband? Ik wil naar Harry Styles. Ja, het ding is, als je deze week Harry Styles hoort op de radio, 2 keer achter elkaar, dan moet je zo snel mogelijk je naam sturen naar de app van NPO Luister. Misschien is dat wel binnen nu een kwartier.
1: Andres
0: Odijk. Eerst wil ik eventjes naar Frits gaan, want wat is nou het ding? Ik had lifters in de auto en die vroegen wat voor werk ik deed. Dus toen vertelde ik dat ik samen met jou elke avond te horen ben op 3FM. En de eerste vraag die ik dan krijg, en die krijg ik altijd op Bumble, op Insta, op Snap, altijd: bepaal jij dan helemaal zelf alle liedjes? En toen dacht ik, hé, maar jij hebt ook een baan waar waarschijnlijk dit soort typische vragen gesteld worden. Kan ik aan de hand van die baan raden wat voor werk je doet? Dan win je een festivalkleedje. Frits, goedenavond.
2: Dag Anders.
0: Oké, Frits, ik ben gewoon benieuwd, hè, van die zinnen die je standaard uit moet spreken op je werk. Hoe vaak moet jij deze zin vertellen?
2: Ik denk dat deze zin wekelijks langs kan komen.
0: Oké, wekelijks
2: langs. Minimaal.
0: Dus niet elke dag. Wat is de zin die jij dus 1 keer in de week minimaal op je werk moet vertellen?
2: Dat is... ik denk dat dit 5 punten is.
0: Je denkt dat dit 5 punten is?
2: Ja.
0: Oeh. Ben je dealer?
2: Hey. Nee, ik ben geen dealer.
0: 5 punten. Goh, 5 punten.
2: Ja.
0: Ben je docent?
2: Nee, ook niet. Nou, dat zou 10 punten zijn misschien wel, hè?
0: Even kijken, waar geef je nog meer punten? Ben je scheidsrechter?
2: Nee, ook niet. Helaas. Nee, het is een inschatting van hoeveel werk het is.
0: Oké, ik ga nog 1 vraag aan je stellen. Werk jij bij een verzekeringsmaatschappij?
2: Ja, ik werk zeker bij een verzekeringsmaatschappij sinds kort.
0: Echt waar?
2: Ja.
0: Frits, je wint een 3FM.

0: Ja, ik snap het. Sorry.
1: Ga met 3FM naar Harry Styles in Londen.
0: Oh, sorry, sorry, sorry. Ik zie allemaal berichten in de app van NPO Luister. Onder andere Sam die zegt... Harry, ik wil gaan. Woehoe. Emma, Bianca, Aniek die zegt... Ik luister al sinds 9:30 vanmorgen. Het wordt nu echt wel tijd, besties. Wat is nou het ding? Ja, als je Harry Styles hoort op de radio... 2 keer achter elkaar... dan moet je echt zo snel mogelijk appen. Gewoon sneller dan het geluid. Want... wie weet win je dan 2 tickets voor Harry Styles. Exclusief concert in Londen, in Wembley. Je krijgt er ook nog eens een geheel verzorgde reis bij en een overnachting. Maar die gaat helaas dus nu niet op. Sorry. Betekent wel dat je morgen of vanavond gewoon opnieuw kan proberen. De avondshow dendert wel verder in volle vaart. Niet massaal wegstappen nu, want straks jouw kans... om jouw lievelingsliedje op de radio te krijgen. Hoe dat werkt hoor je na...

0: De Bless Madonna hoorde je bij 3FM, Serotonin Moonbeams. Ja, we moeten het er toch even over hebben. Het is namelijk de eerste wedstrijd van het WK geweest gisteren. Ik denk dat je hebt zitten kijken, maar dit heb je sowieso niet gezien.
1: Andres Oudijk.
0: Ik zit bij vrienden te kijken in Zeist. Er staat een tafel vol met vreten. We hebben allemaal zo'n oranje shirt aan, weet je wel. Het volkslied, het Wilhelmus, schalt door de kamer. En dan is daar eindelijk de eerste wedstrijd van ons oranje. Ik ben geen analist en ik ben ook niet per se een voetballiefhebber. Maar tijdens het WK zijn we toch allemaal een beetje bondscoach. Ik bedoel, ik denk ook dat jij met je vrienden hebt zitten kijken over de opstelling. En dat jij hebt zitten kijken hoe het allemaal anders kan. Dat de wissels van Koeman niet helemaal goed genoeg waren. Dat je toch de opstelling anders had neergezet. De goaltune, daar is ook veel discussie over. Ik heb iets gezien. En ik durf te wedden dat je dit nog niet is opgevallen. Maar op een gegeven moment komt er een shot van de Japanse trainer in beeld. En toen, ik brak gewoon bijna. De Japanse trainer is zo'n lieve, respectvolle guy. Zeg maar, dit is zo'n guy die denk ik gewoon eendjes redt als hobby, weet je wel. Ik vond hem zo lievig en zo schattig dat hij daar zo langs het veld stond. En daarna kwam een shot van Koeman. Ja, en Koeman die was gewoon oorlog aan het voeren. Dat was gewoon een man die net iets te veel bitterballen en sigaren heeft gerookt in zijn leven. En ja, toen dacht ik, wat mooi. Ik ben eigenlijk, heb ik de niche gevonden wat het WK betreft. En het allerbeste nieuws, wat ik heb gehoord. We spelen zaterdag tegen Zweden. Ja, kom maar door met die trainer. En met de fans. Ik ga je als een soort WK-watcher wel een beetje op de hoogte houden.

0: Nee, ik ga niet nog meer naaien. Andres Oudijk. Ik ga je iets vragen. Kijk, je hebt toch van die tracks die je ontdekt via Shazam of via Spotify, die je stuurt naar je vrienden. Omdat je zegt, yo, boys, girls, deze track, die moet je luisteren. Dit is echt iets wat ik heb ontdekt. Dit is mijn nieuwe Daily Discovery.
1: Daily Discovery.
0: Wat is een liedje dat jij hebt geshazamd, naar je vrienden hebt gestuurd? Wil je die ook naar mij sturen? Kan ik het namelijk draaien op de radio? Want muziek ontdek je letterlijk overal. Als je nu in de rij staat voor een Hema-tompoes, dan kan daar gewoon de dikste beat ever om je oren worden gepompt. En ik vind het wel leuk om samen onze Spotify-kennis een beetje te verbreden.

0: seks.
1: Ah, ik weet het gewoon. Je voelt dit ook, toch? Je bent weer terug in de aula op je schoolfeest. Je staat met je vrienden helemaal stijf van de suiker. Want je mocht nog niet drinken. En dan ben je toch met z'n allen in zo'n treintje. En dan sta je te schuren. En dan als je een beetje geluk had, kon je dan degene met wie je schuurde omdraaien en een klein kusje geven. Daar doet dit liedje me altijd aan denken. Weet je wel, dit is gewoon het clubanthem van mijn middelbare schooltijd. Je hoorde Like a G6 in de 3FM Avondshow.
2: Daily Discovery.
1: Mijn naam is Andres en ik ben er voor je tot aan 10 uur. En ik ben op zoek naar Daily Discoveries. Liedjes die je hebt ontdekt waarvan je zegt, yo, luister, dit moet je echt gaan toevoegen in je playlist, want dit is aan. Ik heb een bericht gekregen van Jorik van Raalte.
3: Dikke luistertip van het nieuwe album van Tom Misch is dit nummer, Echo from the Flame.

0: startte afgelopen maandag de show in de Melkweg ermee. En heeft een prachtige melodie en natuurlijk een fantastisch gitaarspel.
1: Ja, dan hoef je mij eigenlijk niks meer extra te zeggen. Gitaarspel, fantastische melodie en de naam Tom Misch. Echo from the Flames.

0: maakte Messi gewoon niet kapot te krijgen. Goeie track. Gaan we nog heel veel lol van hebben. Die hoorde je in de avondshow bij 3FM. Bijna 10 uur, dat betekent bijna tijd voor 3 uur lang. De allernieuwste en de allerbeste muziek. Daarvoor ga ik naar Eva Kleven.
1: Ja.
0: Eva, leef jij nog?
1: Nee. Ja, de allernieuwste, de allerbeste en ook de allerliveste muziek vanavond. Heel veel terugblikken op Best Kept Secret. Dat afgelopen weekend natuurlijk was in Hilvarenbeek.
0: Ja, daar heb je het hele weekend geflaneerd.
1: Ik heb geflaneerd, ik heb gedanst, ik heb me 40.000 stappen gezet.
0: Zo.
1: En dat waren niet eens stappen, hè? Dat waren gewoon danspasjes. Telt hij ook mee?
0: Ja.
1: Ik heb echt mijn benen uit mijn lijf gerend dat veld over om alle toffe acts te kunnen ontdekken en zien daar.
0: Wat maakt de vibe van het festival Best Kept Secret nou leuker dan bijvoorbeeld misschien een Lowlands of een Mysteryland?
1: Ik heb echt acts gezien die ik nog nooit eerder live had meegemaakt. Dus ik heb echt wat ontdekt. Ik heb hele grote namen gezien. Nick Cave had ik bijvoorbeeld nog nooit meegemaakt. Ja, dat wil je gewoon een keertje zien in je leven. Hetzelfde met Gorillaz als afsluiter. Was echt prachtig. En dan van die verrassingen. Joey Valance en Bray bijvoorbeeld. Nou, wat een energie! Mijn god. En ook gewoon helemaal gek gedaan bij bijvoorbeeld een... hoe heet het nou? Get Down Services.
0: Oh.
1: Goed, ik ga het in ieder geval helemaal met je doornemen. En ook nog nieuwe muziek uit Australië heb ik zo meteen voor je als trek van de dag.
0: Kijk, je hoeft dus helemaal nergens heen vanavond. Veel plezier. 3 voor 12 Radio.

0: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
1: Bekijk nu de collectie van Kaesmit tuinmeubelen in onze stores. Of ga naar kaesmit.nl.
2: Social Deal Beauty Deals, Take One en actie Bo.
3: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
2: Sorry Bo, het is beauty.
4: Oh ja, en waarom staat er dan beauty?
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
3: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.

0: Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
1: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
2: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
3: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Haal het zonlicht binnen met de kozijnen of schuifbuien van Belisol. Geef je huis het licht dat het verdient. Maak daarom nu een afspraak op belisol.nl. Belisol, liefde voor het vak. Belisol.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson plug-in hybrid vanaf 39.995 euro. Ga naar Hyundai.nl.
5: AWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amwb.nl en gaan.
7: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus

0: mee terug langs alle hoogtepunten bij 3 voor 12 Radio. Na het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt er een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jette daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt het al langer tijd voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. Een multitalent is niet meer, laat premier Jette weten naar aanleiding van het overlijden van Wim T. Schippers. Hij gaf Nederland onvergetelijke televisie, iconische personages en de stem van Ernie, schrijft Jette op X. Ook cultuurminister Letchert noemt Schippers een legendarisch televisiemaker, maar ook een fantastisch kunstenaar. Van de pindakaasvloer tot Ernie in Sesamstraat. Hij heeft op talloze manieren een blijvende indruk achtergelaten, schrijft ze. Vanavond werd bekend dat Wim T. Schippers vorige week is overleden. Hij was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. Correspondent Rudy Bauma.
2: Hij kan er ook goede sier mee maken op de G7-top in Frankrijk, waar hij vandaag is aangekomen. En daar kan hij zijn Europese bondgenoten houden aan hun belofte om de straat van Hormuz te beveiligen. Want dat gaan ze pas doen als het vechten ophoudt.
1: Verschillende supermarkten hebben blikken honden- en kattenvoer uit de schappen gehaald, omdat er mogelijk plastic in zit. Het gaat om huismerkblikken van Lidl, Albert Heijn en Jumbo, gemaakt door fabrikant Partner in Pet Food. De supermarkten hebben op hun websites gezet om welke producten het precies gaat. Klanten die gekochte blikken terugbrengen, krijgen hun geld terug. Het weer. Vanavond en vannacht droog. Alleen in het oosten een kleine kans op een bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking. Met 20 tot 25 graden wordt het een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
3: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
4: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
9: Brilbeu? Lenzen zat? Of wil je iets doen aan staar? iScan helpt je met ooglezeren, lensimplantaten en de behandeling van staar. Ga naar iScan.nl/radio en ontdek de mogelijkheden.

0: vakantie vind je bij Bol.
1: iScan. Jouw zicht, onze zorg. Ga naar iScan.nl/radio.
2: Wembley Stadium, Londen.
3: Hi, I'm Harry Styles.
2: Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM.
4: VPRO.
2: Eva Kleven.
4: Met 3 voor 12 radio op je late maandagavond valt er genoeg te ontdekken. Zometeen een track van de dag uit Australië. En natuurlijk een lekkere terugblik op Best Kept Secret na M83.

0: Moneyflex en Frenna hoor je bij 3FM, 3 voor 12 Radio Populair. Ik zat even te denken, wat zou je doen als Stromae aan je vraagt of hij alsjeblieft mee mag zingen op je track? Heb je dan antwoord A klaar, dan zeg je ja. Of heb je dan antwoord B? Ja, er bestaat eigenlijk geen nee, toch? Even serieus. Nee zeggen tegen Stromae als hij heel lang geen muziek meer heeft uitgebracht en bij jou op je track wil?
1: 3 voor 12 Radio, Eva Kleven.
0: Goedenavond, 3 voor 12 Radio hier. Met inderdaad vanavond nieuwe muziek van Stromae. Of eigenlijk nieuwe muziek van Tove Lo. Die hoor je in de laatste avond. Er valt ontzettend veel te ontdekken hier. Andres was natuurlijk al begonnen met zijn Daily Discovery. Wij zetten hem zo meteen door. Ik hoop dat je een lekker weekend hebt gehad. Zoals je aan mijn stem kan horen, heb ik het erg naar mijn zin gehad. Tijdens een festival dat 3 dagen duurde. Heel Varenbeek. Best Kept Secret. Ja, ik kan me voorstellen dat jij ook denkt, ja, mijn hele tijdlijn stond vol met allemaal festivalgangers, content, maar misschien was je er helemaal niet. En misschien was je er wel en ben je net als ik een klein beetje brak en wil je gewoon alles nog even tot je nemen. Nog even een kleine samenvatting van dat weekend. Lekker dat je er dan bent bij 3 voor 12 Radio. Praat lekker mee in de NPO Luister-app, want we moeten het even hebben over Best Kept Secret. Ik ga even wat van die geheimpjes met je delen in de vorm van live muziek. Bijvoorbeeld van Joey Valance en Bray, de nummer 1 act als het aan 3 voor 12 Radio ligt van het weekend. En je komt er ook achter hoe goed headliner Nick Cave klonk. Want ook van hem heb ik live muziek voor je klaarstaan. Maar moet je nog wel eventjes geduld met me hebben? AUB, ja, tussen 12 en 1 een uitgebreide terugblik naar een van de verrassendste festivals van afgelopen zomer. Best Kept Secret, nieuwe muziek van Stromae met Tove Lo is dus ook onderweg. Dat is niet eens de track van de dag, nee. Die komt er zo meteen aan. De track die je vandaag gehoord moet hebben, zodat je weer helemaal up-to-date bent. Het is Australische indie folk met een breekbare stem en eerlijke teksten.

0: I'm really excited to come. I guess my message would be thank you to the Netherlands, because I've never had a number one before. So this is a big life moment for me, and I'm excited to come back. You guys have got good taste.
1: Olivia Dean, Man I Need. Over haar Nederlandse fans hoorde je haar. Ik sprak haar voor 3 voor 12 radio afgelopen september, toen had ze alleen maar lieve woorden over. En ze is ook echt als een grote ster onthaald afgelopen zondag, gisteravond in Ziggo Dome. Stijf en strak uitverkocht. Ik zag dat 30.000 mensen nog een kaartje zochten. Holy crap.
2: Track van de dag. Eerste reactie.
1: Oh nee, niet de eerste reactie. Kijk, ik kan je even uitleggen in wat voor staat ik ben. Ik ben best wel moe, maar ik heb wel heel veel zin om lekkere muziek met je door te nemen. Want er is zoveel om van te genieten. Er is zoveel gebeurd afgelopen weekend, daar neem ik je mee naartoe. Maar ik zit wel in een soort energie dat je denkt, oh ja, ik ga sowieso 3 fouten maken, waarvan dit er dan 1 is, en dat moet je me even vergeven. Tel maar gewoon lekker met me mee in de NPO Luister-app. Ik heb in ieder geval een track van de dag voor je, waar ik je echt heel graag naar laat luisteren. Het is Australische indie folk met een beetje een break stem zoals ik ook vandaag heb. En hele eerlijke teksten. Hij is echt net uitgebracht van Julia Jacqueline. Ze heeft ook meteen een nieuw album aangekondigd. The Jam komt 25 september uit. En die albumtitel, The Jam, is vernoemd naar een heel klein cafeetje in Collingwood in Melbourne. Dat ontdekte ze in 2017 toen ze daar naartoe verhuisde. En ze nam ook dit hele album op boven een café in Melbourne. Ze mochten 's avonds ook niet te laat doorspelen. Vond ik heel grappig, omdat het een buurtcafé was. En kindjes slapen op een gegeven moment. De band heeft aan het einde van de opnames allemaal een bijpassende tattoo laten zetten van een heel klein cirkeltje dat een soort opaaltje voorstelt. Wat dan weer Jacqueline's favoriete edelsteen is. The Jam, dus zo heet het album. En haar nieuwe track heet Get Away From Me. En dan tussen haakjes, I Think I'll Love You Soon. Dus de vraag is eigenlijk, was die tattoo het waard? Daar mag jij over gaan vanavond. De track van de dag gaan we allemaal even voor het eerst luisteren. Hij is echt net uit, ik heb hem ook nog niet gehoord. Laat in de NPO Luister-app even weten wat je hiervan vindt. Nieuwe muziek van Julia Jacqueline. Get Away From Me. I Think I'll Love You Soon.

0: I Think I'll Love You Soon is de track van de dag vandaag. Pretty Please with a Cherry on Top. Om met Muramasa te spreken. Laat even weten wat je hiervan vond. Een eerste reactie is meer dan welkom. Via de NPO Luister app. Dan nemen we zo die reacties eens even door hier bij 3 voor 12.
1: The weather cold, the weather so. Chill, chilly, willy, penguin, feathered road. Cause I'm sipping pro, yeah, that meth is pro. Promethazine, yeah, stepping stone. Oh, they acting up, get your weapons wrong.

single. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vond. Je liet al van je horen in de NPO Luister-app. Dank daarvoor. Abel zegt, ja, deze nieuwe single is echt fantastisch. Julia Rules. Cheryl die zegt, ze heeft een beetje een Sabrina Carpenter stem. Ja, ik vind hem wel iets lager dan Sabrina. En iets serieuzer, minder playful of flirtatious of zo. Maar ik snap wel wat je bedoelt. Die klank zit erin. Cheert die zegt, de nieuwe track van Julia Jacqueline klinkt goed. Zet maar vaker in die playlist. Oké, duidelijke taal. En Aaron zegt, my body is ready. Ik weet niet waarvoor, Aaron. Maar you go, you do you, weet je. We zijn allemaal, ja, ready, I guess. Oké. Het album komt dus in september. Nog even geduld, Aaron. En Johan die zegt, de emoji-man natuurlijk stuurt een kleine box. Een gelachend gezichtje. Wat hartjes, een beetje gek kijkend. Zo met een tongetje zo uit zijn bekkie. En zegt eindelijk weer nieuwe muziek van Julia Jacqueline. Heb haar live gezien op Walkoff Festival in Nijmegen een paar jaar geleden. Ze was echt prachtig. Ook die live show, echt van genoten. Zometeen hoor je hier bij 3 voor 12 Radio de nieuwste van Antoon. En ook, ja, de stem van Stromae op een gloednieuwe track van Tovelo. Eerst The Haunted You, dit is Forget Me.

0: en de enige op 3FM. Nou, hij is zeker niet de enige. Afgelopen donderdag tijdens de soundcheck bij mijn collega Jasper Leijdens in 3 voor 12 Radio klonk al nieuwe muziek.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: Het moment dat muziek uitkomt op de New Music Friday is hij de eerste die het op de radio gooit. En zo ontdekte ik een nieuwe track van Tovelo. Die samenwerkte met Stromae. En Tovelo die vertelde ooit in een interview dat ze al fan was van Stromae sinds ze hem in 2015 op Coachella zag optreden. Nou, als je ooit Stromae bijvoorbeeld ook op Lowlands hebt gezien of in een Ziggo Dome, dan weet je gewoon, deze man doet dingen die niemand anders kan met zijn energie en dat gekke muzikale universum. Goed, Tovelo en Stromae die hielden contact. Het idee was er wel om ooit samen radio te maken. En toen heeft Stromae haar een aantal demootjes gestuurd. Er zat een heel leuk pianomelodietje bij met een achtergrondkoortje waarvan ze dacht, ja, daar wil ik wel wat mee, maar het kwam er maar niet van. En ineens begon ze te schrijven. En ja, dit nummer is dus een nummer waarvan Stromae op een gegeven moment, toen hij het weer naar haar terugstuurde, zei, mag ik alsjeblieft meedoen? Alsjeblieft. Nou, volgens mij, als Stromae dat aan je vraagt, dan kan je geen nee zeggen, toch? Dan zeg je toch ja, meneer Stromae, heel graag. Het is een liedje geworden over een vurige flirt. Meer gedreven door de begeerte dan door gevoel, om het zo maar te zeggen. Wel leuk dat die Stromae natuurlijk altijd wel speelt met woorden. Dubbele betekenissen rond les fleur, oftewel bloemen en vorm, oftewel vorm. Past ook wel bij het thema van Tovelo's album. Estrus betekent letterlijk een vrouwelijk zoogdier in bronst. How can I make this about me? Nee, oké. Maar wel een beetje ovulatie-energy op deze nieuwe van Tovelo met Stromae op productie en zang. I love it. Echt. Tovelo samen met Stromae dus. Dit is De Fleur, nieuwe muziek op 3.

een keer op Lowlands gezien in de stromende regen in de Bravo. Een van de vetste concerten ooit van ze. Jungle the Wave bij 3 voor 12 Radio. Hey, als je niet onder een soort social media steen hebt geleefd, dan weet je dat Olivia Rodrigo helemaal gek is op The Cure. Alles wat met The Cure te maken heeft. De zanger heeft al een keertje bij haar op het podium gestaan op Glastonbury. Toen deden ze samen Just Like Heaven, het nummer waar zij weer naar refereert. In haar nummer Drop Dead, waar ze zegt, you know all the words to Just Like Heaven. Echt, met dit album, wat er nu is, is de cirkel rond. You seem pretty sad for a Girl So In Love. Zo heet het album van Olivia Rodrigo. Ja, het is een hele mond vol. Maar het is wel ook een album vol met allemaal heerlijke smaakjes. En het grappige is, What's Wrong With Me, daar is Robert zelf op te horen. De man van The Cure, die volgende week op Pinkpop staat te headlinen. Ik kan je zeggen waar vorig jaar Olivia Rodrigo staat. Precies op die plek staat nu The Cure. En ik denk dat al die Olivia Rodrigo-fans die er vorig jaar waren weer vooraan staan. Bij 3 voor 12 heeft zij het

album van de week te pakken. Met You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Met een liedje dat letterlijk The Cure heet, laat ik je heel graag kennismaken met Olivia Rodrigo. Oh.

0: af naar Best Kept Secret. En hoor je mijn collega Jasper Leijdens in gesprek met niemand minder dan Mac DeMarco. 3FM.
1: Hé, het licht doet het niet.
2: Ik heb geen bereik.
0: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Obeling, alles voor kampeergeluk.
5: Als kind liep ik met mijn moeder naar de campingwinkel voor vers brood. Dit jaar doe ik dat met mijn eigen dochtertje.
4: Obeling, tijd voor nieuwe herinneringen.
6: Alles voor kampeergeluk.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Shop alles voor een onvergetelijke kampeerzomer op obelink.nl.
7: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
8: Voel mij zo free.
9: Wacht, wat? €75? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg €75. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
12: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
11: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
13: En de ondernemer van het jaar is geworden. De man die koos voor de combinatie van keihard werken en reclame maken bij Ster. Zowel online als op de radio. Mart Manen van Tuinmart Tuincentra.
14: Mart, wat ga je doen?
15: Nu Ster bellen. Ik wil meer reclame. Online, radio en ook op tv.
16: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.

0: tijdens het WK beginnen met reclame? Ga naar ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
1: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar €5. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.

0: tonen. Dat doet Mac DeMarco. Jasper die sprak hem op Best Kept Secret. Je hoort zo meteen wat hij nog meer te vertellen had. Onder andere over zijn nieuwe plaat Guitar. Ik ben heel benieuwd. Je hoort het allemaal na het nieuws van 2 minuten. Nee, het is nu 1 minuut voor 11.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Wim T. Schippers is overleden. Hij was kunstenaar en een vernieuwend mediamaker. In de jaren 70 en 80 maakte hij programma's als de Fred Haché Show, Van Oekels Disco Hoek, Op zoek naar Jolanda en We zijn weer thuis. Onalledaagse chaotische radio maakte hij als Jacques Plafond in Ronflonflon. En hij deed de stemmen van Ernie en Kermit de Kikker. Ook is Schippers bekend van zijn conceptuele kunst, zoals de pindakaasvloer en een flesje limonade dat hij in zee goot. Centraal in zijn werk was het idee dat het leven onzinnig is. Kunst was volgens hem net zo onzinnig en kon dus ook alles zijn of niets. Het slaat nergens op, maar het is wel de moeite waard. Wim T. Schippers overleed woensdag, hij was 83 jaar. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. Vandaag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al langer tijd is voor een passend gebaar waar ook erkenning uitspreekt. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de straat van Hormuz vrijdag volledig wordt opengesteld. De democratische gouverneur Newsom van Californië zegt dat het Amerikaanse ministerie van Justitie een onderzoek naar hem is begonnen. Dat zou zijn gebeurd in opdracht van president Trump. Newsom zegt dat Trump achter hem aan zit omdat hij zich mogelijk kandidaat gaat stellen voor het presidentschap. De FBI en het ministerie van Justitie weigerden commentaar te geven. Het weer vanavond en vannacht droog, al is er een kleine kans op een enkele bui. Morgen zonnig, afgewisseld door wat bewolking, en met 20 tot 25 graden een stuk warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
5: ANWB en gaan!
6: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
7: Heb jij ooit jouw organisatietalent ingezet om 17 Italiaanse ijsjes te bestellen? Word teamleider bij Buitenhofreizen en begeleid vakanties voor mensen met een beperking. Geef je ervaring een nieuwe bestemming. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
8: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar €69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
9: Praxis.
7: Word teamleider bij Buitenhofreizen. Kijk op buitenhofreizen.nl/teamleider.
10: 3 juli. Wembley Stadium. Londen. Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM. Eva Kleven.
0: Met zometeen een man aan het woord die afgelopen weekend het podium van Best Kept Secret eigenlijk betrad als een soort van free running stage. Mac

0: Best Kept Secret afgelopen weekend. Waar gisteren, net voor de headliner, op The One, het grootste podium, Mac DeMarco stond.
1: 3 voor 12 Radio.
2: Eva Kleven.
0: Mijn collega Jasper Leidens die heeft ook het hele weekend over dat festival heen gerend. Echt. Hij zei tegen me even, ik was zo druk. Ik had zo'n vol programma. Ik moest van hot naar her, naar die, naar dit. Mac DeMarco heeft die denk ik ook sowieso gekeken. Maar het allerleukste is nog dat hij hem heeft gesproken. Waar ze het over hebben gehad, dat hoor je zo meteen hier bij 3 voor 12 Radio. En ik kan je zeggen, die Mac DeMarco die is ongelooflijk handig. Zowel met klussen als met een gitaar. Hoe dat zit, dat legt hij zo meteen aan Jasper uit.

0: Mac DeMarco. Hij stond voor het eerst in jaren weer eens op een Nederlands festival. Dat was gisteren. Best Kept Secret. Ja, ik ben erg blij dat ik hem gezien heb, want wat een beeld. Deze man vliegt over het podium, is natuurlijk een virtuoos. Slekker in die koning Mac DeMarco, damn. Kijk, Jasper Leidens die had het nog beter bekeken dan ik. Ik stond naar hem te kijken op het podium. Maar Jasper die onderschepte de Canadees backstage. Op Best Kept Secret stond hij op het allergrootste podium, The One. Zijn muziek past misschien soms wat beter in van die kleinere, intiemere zalen, maar hoe kijkt hij daar eigenlijk zelf naar?
1: I mean, here's the thing, is like we haven't done festivals in a long time, so it feels exciting right now, because we haven't done it. I think you just have to do everything in moderation, be it the type of show you're playing or whatever. You know, it's because too much of a good thing is never. I mean, maybe it's. I don't know. You get sick of shit, but I think. Right now, I'm pleased, you know, but I think it's sometimes we did a little tiny show in Paris. It's nice to break it up every once in a while. And people, I think it's cool.
0: Ja, het is ook cool. Het is natuurlijk heel cool als je zegt, ja, ik heb een megatour, een wereldtour. Soms hoor je van artiesten dat het ook best wel pittig is, maar die Mac, ja, die is eigenlijk gewoon heel erg fan.
1: This is like the third month of 3 months straight.
2: Yeah.
1: Touring is a privilege and it is a blessing, and it's really fun. You know, look at this. Here we are, and it's kind of like summer camp. You know, everyone's kind of like trying to be cooler than the other people, and you know, you're all eating the same piece of chicken, and it's great. I think it's, I don't know. I think that, you know, for these, my advice to these bands, have fun, because it is fun.
2: Yeah.
1: And I don't know. I think, what an opportunity. Yeah.
0: Ja, zo kun je het ook bekijken. Ik bedoel, vorig jaar verscheen zijn nieuwste plaat Guitar. En dat was de eerste plaat in 5 jaar. Ik kan me dan voorstellen dat je ook wel zin hebt om weer te gaan toeren. En dit is dus ook weer de tijd dat we zijn stem kunnen aanschouwen. Het laatste album was namelijk een 9 uur durend project met maar liefst 200 instrumentale demo's. Dus deze man was gewoon lekker aan het knutselen met muziek. Uit pure liefde voor dat knutselen, voor dat, ja, the art of making music, DIYing. Doet hij dat ook nog eens op een andere manier? Of,
1: I was doing a lot of, you know, home renovation stuff. I like to work on engines. I like to was chopping a lot of wood last winter.
2: Oh, wow.
1: My friends Jesse and Dylan, who were in a great band called Great Wall in Vancouver, they came out to my house in British Columbia and we built a new well house for the well. For the pressure tank and a bit of filtration and the pump, the well pump.
2: Yeah.
1: So yeah, it was nice. Taught me how to frame. It's cool.
0: Ik weet niet of Jasper precies weet waar hij het over heeft. Maar deze man heeft dus gewoon een put gebouwd op zijn, ja, landgoed, eiland, waar hij woont op British Columbia. Wel tof. Ik kan me dat ook wel voorstellen. Ik ga ook wel lekker op gewoon lekker buiten zijn en een beetje putten bouwen. Maar dan vraag ik me toch af, die muziek van Mac is heel laid back, relaxed, ook soms een beetje grappig. Daar beeld ik me dan toch wel een soort duct tape, houdt alles een beetje bij elkaar, zo klusjesman in. Is hij nou heel klungelig of juist helemaal niet?
1: Oh, no, I'm good. I mean, I can't read like a schematic very well. So things like that maybe are kind of above my pay grade, but I'm pretty good at fix-up stuff. Yeah, yeah. But I do really enjoy that kind of thing. Yeah. And learning. I'm pretty down to learn anything these days. Yeah.
0: Yeah. Daar word je dus ook een goede muzikant van. Als je down bent om alles te leren. Kun je gitaar spelen, kun je piano spelen, kun je zingen, engineeren, afmixen. Maar het is dus ook een goede klusser die je wel in wilt huren. Weet hij nou net zoveel van muziek als van klussen?
1: I don't know shit about. I can like, you know, I know which note is which note. And, you know, I can't. I mean, even like, tell me to play like a 9 chord. I know I play them all the time, but I don't really know the rules of that chord. But I know what I like the sound of. So.
0: Yeah, he knows what he likes. In ieder geval als hij op het podium staat. En dit is wat hij onder andere had meegebracht naar Best Kept Secret, het nummer Holy. Ja, ik ben erg fan van Mac DeMarco, alleen al om de manier hoe hij in het leven staat. Leuk om even van hem te horen. En dit is Holy bij 3FM. 3 voor 12 Radio, Mac DeMarco dus, door Jasper gesproken. Media.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

zijn we toch gezegend, hè? Dat we dit soort artiesten zoals Zara Larsson, die net hoorde met Midnight Sun, gewoon volgend weekend al in Nederland hebben. Op Pinkpop, om precies te zijn. Ik ben heel benieuwd hoe de show eruit gaat zien. De livestream die volg je gewoon via NPO Start. Vera en ik doen verslag voor je. Dit is

Eva, hallo, het is Jasper hier. Inmiddels, net als jij, terug van Best Kept Secret. Ja, er was één band waar ik het hele weekend best wel veel over gehoord heb als het gaat om gewoon nieuwe, coole gitaarbands. En dat is Radio Free Alice. Ze komen uit Australië, ze zijn best wel vaker in de buurt van Nederland geweest. Maar nu hebben ze In The Secret gespeeld, het op twee na grootste podium van het festival. Ja, en ik kreeg alleen maar berichten in mijn Instagram DM van: ik ben heel blij dat ik Hayley Williams hiervoor geskipt heb, want die stond op dat moment op het hoofdpodium. Ik weet niet of jij erbij was bij Radio Free Alice. Maar goed, anders wil ik ze gewoon heel graag aan je voorstellen. Het is een beetje postpunk, maar dan meets de jaren 80. Een beetje de Smiths-achtige zang, Interpol-achtige gitaartjes. Heel benieuwd hoe je het vindt. Radio Free Alice en Lunch Money.

0: ja, wat vind ik ervan, is dan de vraag. Ik heb even goed geluisterd. Ik snap wel die Interpol-gitaartjes. Ik snap ook de referentie naar de Smiths wel. Ik vind het eigenlijk wel nice. En nu baal ik een beetje dat ik dus wel bij Hayley Williams stond. Maar goed, die had ik ook weer niet willen missen. Ik weet niet of ik daarvoor nou helemaal naar de Secret was gelopen. Was echt aan de andere kant van het veld. Maar ik denk dat ik deze gewoon iets vaker moet horen. Dus super thanks voor het tipje. En volgens mij, Jasper, heb je ze ook gesproken. Dus ik ben erg benieuwd hoe dat was.
1: Hey girls, the boys, superstar DJs. Here we go! Hey girls, the boys, superstar DJs. Here we go! Hey girls.
0: Over dansen gesproken, dat kon ook heel goed op Best Kept Secret.
1: Here we go!
0: Ik heb ergens in de nacht nog wel op Chemical Brothers gedanst. Ik weet niet meer of het deze was of een andere, maar damn. Chemical Brothers, nu bij 3 voor 12 Radio en 3FM... met zometeen nieuwe muziek van Ida.

0: dubbel is dat, hè? Dat je van zo'n liedje dat Ik heb er geen zin in heet, nieuwe muziek van Ida op 3FM, toch heel veel zin krijgt om het nog een keer te horen. Ja, het leven werkt soms heel erg raar. Soms is het heel mooi, soms is het een beetje verdrietig. Nou, het gaat echt alle kanten op. Dat geldt ook voor de mannen van Acid.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: En zij hebben een nummer geschreven, ja, ze leggen zo'n

0: beste vrienden al jaren mee actief. Er komt trap, er komen beats, er komt van alles op je af. Ze gaan diep met z'n allen. En dat is volgens mij precies waar hun nieuwe nummer over gaat. Maar ik wil ze geen woorden in de mond leggen. Ik vraag Acid, waar gaat jullie nieuwste track over? De Hollandse nieuwe, oftewel de nieuwste tune van Eigen Bodem.
1: Hey Eva, onze nieuwe track Gone gaat over het einde van een zomeravond. Een hele goede, euforische, vieze, gezellige, mooie, verliefde, indrukwekkende zomeravond. Je bent op Lowlands geweest, je bent in de club geweest, je bent met 10 vrienden langs het water ergens gaan zitten in een park. Het einde van de avond heb je te veel gedronken, je hebt voor de eerste keer ecstasy gebruikt. Je hebt heel veel meegemaakt op die dag en aan het einde denk je, oh, dit is waar ik voor leef. Dit is het waard. En ik denk dat we daar best wel goed in geslaagd zijn om dat gevoel samen te brengen. Onze afgelopen zomers met Acid, die lijken toch alleen maar op één groot festivalseizoen. Dus ik ben dankbaar dat we dat kunnen meemaken. En ik denk dat we dat op die manier goed hebben omschreven. En dat gevoel proberen mee te geven aan anderen.
0: Ja, ik kan me daar wel in vinden. De nieuws.

0: Hayley Williams. Good old days bij 3FM. En dus afgelopen weekend te vinden op Best Kept Secret. We zijn inmiddels begonnen aan de terugblik. Ja, er was zoveel te zien van deze super poppy, super rockster Hayley Williams. Ja, door naar ook wel echt Nederlands trots. Een hele rare vrouw. En een ode aan rare vrouwen. Door de mannen te eren in haar show. Dat deed Elmer. Zij stond daar, ze zag daar en ze overwon. Dit is geen beest. Elmer op 3.
1: Ik ben

Niet alleen bij Elmer ging het er hard aan toe. Nee, ook bij Tram House. Ze stonden de afgelopen jaren, als het kon, even op Best Kept Secret. Of om te spelen, of gewoon om zelf naartoe te gaan. Het is echt hun lievelingsfestival. Ze hadden ook nog een kleine boekingskantoortje geopend en de kerstbaar geboekt. Met hun favoriete acts die ze toerende door Europa tegen zijn gekomen. Ook nog een DJ-set midden in de nacht, maar hun set in de 2 was wel echt overweldigend goed. Dus Plovdiv,

0: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
1: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-America-Landcruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
2: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
3: Hola, ¿dónde está mi casa?
2: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
3: Paella, paella.
2: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
3: Buenas noches.
2: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
1: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
4: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
5: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
6: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
8: Brussel Zuid.
7: Hé, nu al?
6: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
11: Zometeen vrolijk verder bij 3 voor 12 Radio met een terugblik op Best Kept Secret van afgelopen weekend. Eerst het nieuws van 12 uur.
12: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. President Trump heeft bevestigd dat het akkoord over een einde aan de oorlog met Iran door beide partijen al is getekend. Vrijdag is er een ceremonie in Genève. Dan wordt volgens Trump de inhoud bekend. Hij zei al wel dat de Straat van Hormuz vrijdag weer volledig wordt opengesteld. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jetten zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. Een groot deel van de Tweede Kamer vindt dat het al lange tijd is voor een passend gebaar, maar ook erkenning uitspreekt. Op het WK voetbal hebben België en Egypte 1-1 gelijk gespeeld. De Egyptenaren kwamen na 19 minuten op voorsprong. België kwam in de 66e minuut op gelijke hoogte door het eerste balcontact van de net ingebrachte Lukaku, wat leidde tot een eigen doelpunt van Egypte. Eerder op de avond zorgde Kaapverdië voor een stunt door de druk van topland Spanje te weerstaan. De wedstrijd eindigde in gelijkspel 0-0. Dan het weer, vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken en in het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: 3 juli. 3 juli.
8: Wembley Stadium, Londen. Met 3FM naar Harry Styles live. Luister deze week. 3FM. Eva Kleven.
11: Waar we nu gaan terugblikken naar Best Kept Secret. Afgelopen weekend vond dat plaats in Hilvarenbeek. 3 dagen lang de allerbeste artiesten. Waaronder een vlammend optreden van Wolf Alice. Ja, Wolf Alice dus. Ik heb ze ook nog even mogen spreken. Dat filmpje komt binnenkort op de Instagram van 3 voor 12 en 3 voor 12 Radio.

0: niet meer stoppen. Moela was fantastisch op Best Kept Secret afgelopen weekend.
1: 3 voor 12 Radio. Eva Kleven.
0: Voor als je nu zit te luisteren en je ritme een klein beetje verschoven is, omdat je gewoon 3 dagen lang over een festival hebt rondgedold. I feel you. Ik was dat ook. We gaan even terugblikken naar Best Kept Secret. Niet alleen om je het gevoel te geven dat je je heimwee een beetje kan stillen, maar ook gewoon om je te laten weten wat je allemaal gemist hebt. Want er stond nogal veel wat je kon ontdekken daar. Heel veel hele goede muziek. Bijvoorbeeld, ja, Moela, die je dus net hoorde. Wolf Alice daarvoor, maar ook zometeen nog Get Down Services. Echt een hoogtepunt. Weevil was te gek. Nick Cave, hallo. Om even iemand te noemen. Op de zaterdag stond hij op The One. Het allergrootste podium. Wat in Hilvarenbeek ligt. Naast een meer. Het was een prachtige avond. Die introspectieve muziek van hem viel perfect bij iedereen. Maar ik had knaldrang. Dus, ja, wat doe je dan? Dan ga je gewoon even kijken wat er nog meer allemaal te doen is op dat festivalterrein. Zometeen live muziek van Nick Cave tijdens Best Kept Secret afgelopen editie. Maar ik wil je eerst even laten horen waar ik terecht kwam. Want holy fuck, het was precies het tegenovergestelde. Waar Nick Cave heel ingetogen was. En mooi. En waar stelletjes dichter tegen elkaar aankropen, was er in de Keshba, het traditionele punkpodium, een keiharde rave gaande. Echt, ik heb nog nooit zoiets gezien. Van knuffelen was geen sprake, van mosje des te meer. Holy crap. Echt een totale chaos waar ik in terecht kwam. Samensmelting van drunkle, jam en bass, gecombineerd met een hoog moshpitgehalte. Ik heb het over een vrolijk, huppelend meisje.

ook weer niet afschrikken. Ik bedoel, we kunnen ook gewoon even naar een classic luisteren, want die waren er ook te vinden op Best Kept Secret. Onder andere dus bij Nick Cave. Maar de avond daarvoor, op de vrijdag, stond daar Jack White. Van deze natuurlijk, de White Stripes.

0: classic. Niet vervelend om deze te horen. The White Stripes, Seven Nation Army. Ja, ik wil je toch even meenemen naar Best Kept Secret. En dan wel de zondagavond, de allerlaatste avond van zo'n festival. Toch altijd een tijd om een beetje terug te blikken, een tijd van reflectie. Een moment om even te kijken, wat hebben we nou allemaal meegemaakt het afgelopen weekend? Wat is er nou allemaal gebeurd, joh? En 3 voor 12 doet het altijd op de allerlaatste dag van de grote festivals met de festival-eindbazen. Ja, dit jaar met twee kerstverse directeuren van Best Kept Secret, Elvin en Marie. Want ja, genoeg over deze voor het eerst uitverkochte editie van Best Kept Secret. Dat is natuurlijk genoeg om een gesprek aan te knopen. Daar is ook wel echt genoeg over te zeggen. En hoewel het dan echt strak uitverkocht was, is Best Kept Secret nog steeds een goed Best Kept Secret. Er zitten af en toe wat vreemde boekingen bij die je echt nog wel kan ontdekken. Wat dacht je bijvoorbeeld van de psychedelische metalband Blood Incantation? Echt een vreemde eend in de bijt. Maar het allervreemdst was misschien wel dat er ineens een Belgische popster opdook die we hier ook op 3FM voor je draaien. Pommelien Thijs. Ze was last minute toegevoegd aan de line-up. Dit is wat die bazen daarover te zeggen hadden.
1: Dat is ook denk ik wat eigenlijk alleen op Best Kept Secret kan. Dat je letterlijk Pommelien Thijs speelde boel plat. Iedereen stond daar gewoon, ging helemaal uit zijn dak. Alles zat vol. En een anderhalf uur later, de volgende act op de tour was Blood Incantation. Yeah. Hele heftige act. Maar ons publiek is zo, ja, ik weet niet. Het is een soort van nieuwsgierigheid, maar ook respect voor de artiesten. Wat gewoon het heel fijn maakt om daarvoor te werken en daarvoor te programmeren. Maar wat ook ervoor zorgt dat dus gewoon twee totaal verschillende acts allebei even met evenveel liefde worden opgevangen. En dat kan, denk ik, ja, weet ik eigenlijk alleen zo op Best Kept Secret, heb ik het gevoel.
0: Ja, daar heeft hij wel echt een goed punt. Want je schiet alle kanten op qua genres, qua energie, qua liefde van artiesten. Soms zijn ze heel in zichzelf gekeerd en soms zijn ze heel uitbundig en echte popsterren. En dat was ook het geval toen Pommelien Thijs daar op het podium staat. Ik zou zeggen, laat je horen, want ik heb een live track klaarstaan. Ben je klaar? Pommelien Thijs, afgelopen weekend dus live opgenomen op Best Kept Secret. Meekijken kan. 3fm.nl/live, dan krijg je ook
2: Best
0: nog een
2: Secret. Ik heb heel veel mooie dingen over dit festival gehoord.
0: Oh, daar heb je.
2: En ik moet zeggen, ze hebben echt niet gelogen tegen mij. Ik vond het zo fijn al. Als jullie deze volgende kennen, dan mogen jullie heel hard meezingen. Dit is Ben je klaar?

0: grow.
1: Het verhaal gaat dat ze gewoon als bezoeker naar Best Kept Secret ging. Moest invallen omdat Amare niet kon optreden. En daar stond ze dan. Met haar hele band te veroveren. Pommelien Thijs en Ben je klaar? Ja, er stonden niet alleen dit soort sterke vrouwen op het podium, maar ook ja, van een ander kaliber. Maar wel net zo fantastisch en overweldigend op Best Kept Secret. We doen een kleine terugblik bij 3 voor 12 Radio. Bijvoorbeeld Ethel Kane, heb je daar wel eens van gehoord? Fantastisch.

0: voor 12 Radio.
1: 3 FM.
2: Met een kleine terugblik naar Best Kept Secret, waar ongelooflijk veel aan de hand was. Want ja, wat hebben we het naar ons zin gehad? Holy crap. Stond bijvoorbeeld bij het dynamische dance duo Weevil, natuurlijk ook op Best Kept Secret. Ze stonden om 4:00 PM in de 2. Nou, dat was een beetje ochtendgymnastiek voor mijn gevoel. Het was het tweede festival van het podium, maar het was echt aan alsof het 4:00 PM was. Echt, iedereen had knaldrang. Het was ook wel een beetje omdat ze eindelijk die nieuwste plaat Gorophobia hebben gemaakt, waar ze echt wel de dance in zijn gedoken. 3 voor 12 die sprak het tweetal over die inspiratie van die meeste dansbare platen tot nu toe. Ze hadden er het volgende over te zeggen. Waar komt die inspiratie nou eigenlijk vandaan, Weevil?
3: Nou, dit hele ding startte met: we moeten een nieuwe plaat maken. Hoe gaan we dat vormgeven? Maar ook wat voor muziek gaat erop staan. We waren altijd een beetje bang om echt vol voor een danceplaat gaan. En wat ons eigenlijk inspireerde was een oude foto van heel lang geleden. Eigenlijk van toen wij begin 20 waren. En dat was een foto van het begin van een huisfeest, waar een goede vriend van ons op staat. Eén hand in een zak chips. En de ander die was toch die playlist aan het voorbereiden. En toen gingen we nadenken, wat als deze foto nou de inspiratie is voor de plaat? En ja, bijna, wat staat op die playlist? Wat gaat er die avond gedraaid worden? En het zou op die setting moeten werken. Dat was een beetje de strekking.
4: En het vet van huisfeestjes is, denk ik, dat je gewoon van een soort vage vibe-plaat in één keer naar een super banger-plaat kan skippen. En die vrijheid, die hadden we denk ik nodig om... Wij dachten van...
3: Nice.
4: Kijk, ik ben sowieso helemaal niet goed in genres kennen. En als je dus denkt van, oh, we willen meer een soort danceplaat maken, we zouden ook niet een clubplaat willen maken. Dus als je meer een elektronische energieplaat wil maken, welke setting zou dat dan zijn? Dat zou niet een club zijn. En althans, dat is niet zo vet om te maken, maar dat zou ook geen album... Hadden we geen zin in om zo'n soort album te maken. En ze dachten, wat als het soort album is voor een huisfeest? Laten we daar dat soort elektronische muziek, wat in theorie zou kunnen werken op een
2: echt
4: huisfeest.
2: Heel vet. Wat een goed concept. Huisfeestjes dus. Dat is eigenlijk het precies... Ja, ik ben er echt wel op veel geweest. Maar ik vraag me ook wel af wat Weevil dan zou zeggen. Wat is dan het perfecte huisfeestje?
4: Een messy woonkamer en een keuken. Er moet ook altijd een keuken zijn. De keuken, daar ben ik het meest, denk ik. Als een soort aan de keuken...
3: Het is ook logisch. Dan ga je bier halen en dan kom je iemand tegen. En dan ga je nog een beetje... En dan blijft iedereen eigenlijk plakken. Maar ik moet wel zeggen dat het hele dansen op een huisfeest... Dat is toch wel... dat moet gewoon echt aan de hand zijn. Eigenlijk is het ideaal huisfeest ook dat het gewoon... bijna... Dat je bijna bang bent dat het gestopt wordt door de politie. Dat het zo bruut is dat je
4: wel
3: grenzen overgegaan worden.
4: Het kan letterlijk zijn dat je met 10 man aan het springen bent. Om 3:00 PM. Ja. Dus echt een soort van wat we net misschien enigszins hadden. Een heel klein clubje mensen die gewoon echt het wildste moment ervaren. Wat je misschien eerder op een festival zou ervaren. Maar dan zo energiek. En één iemand heeft de telefoon waar je die jongens mee aanzet. En dat is heel wendbaar en energiek.
2: Wendbaar, energiek. Het ideale huisfeestje hebben we ook gehad op Best Kept Secret. Hou de komende tijd even de socials in de gaten van 3 voor 12 Radio. Want ik was op dat piepkleine huisfeestje van Weevil. Het was echt de shit. Een ideaal huisfeestje. Moet dus eigenlijk volgens Weevil een klein beetje uit de hand lopen. Maar hebben ze dat wel eens meegemaakt? Hoe zit dat eigenlijk, dat verhaal met die politie? Hoe zit dat eigenlijk?
3: Ik heb wel eens gehad dat we niet door hadden dat de politie al heel lang voor de deur stond. Omdat de muziek te hard stond. En dat was ook nadat ik afgestudeerd was. Dus dan moest dat
2: over. Wacht even, hier zit wel heel veel. Dit kan je bijna niet verstaan, toch? Even kijken of ik dit nog even snel schoon kan maken voor je. Geef me 1 secondje. AI, doe je werk en go.
3: Ik heb wel eens gehad dat we niet door hadden dat de politie al heel lang voor de deur stond.
2: Oeh.
3: Omdat de muziek te hard stond. En dat was ook nadat ik afgestudeerd was. Dus dan moest dat gevierd worden. Wisten wij veel dat het om 4:00 dat de politie stond. Maar niet gewoon één iemand, maar gewoon een team met een stormram. En dat ging net goed. Maar het had ook, als wij denk ik 10 minuten langer door hadden gespeeld, dan waren ze binnen geramd en dan hadden we echt een probleem gehad. Maar toen dacht ik wel, huisfeesten uitgespeeld. Ik heb ook sindsdien niet meer iets dommers gedaan op huisfeestniveau dan die avond. Ja.
0: Ken jij?
4: Één track op de plaat heet Mercator. En dat was dus op Mercatorplein waar Merijn woonde met de stelmensen. En daar hadden wij inderdaad, dat was een soort van hub waar je altijd kon aanbellen. Toen wij net begonnen met muziek maken ook. Toen was dat een soort van je hub. En dat is uniek, als in dat heb je niet zo snel. Als je zo'n plek hebt waar je gewoon echt niet hoeft af te spreken, kan aanbellen. En daar ontstonden dus ook dat soort feesten.
2: Zo,
4: dus,
2: waar dan de politie...
4: Ja, daar is die foto ook genomen.
2: Ja, ja, die foto dus, de inspiratie voor de plaat. Met hand in een zak chips en iemand die katje lam nog een playlist in elkaar draait op. Waarschijnlijk dus het Mercatorplein in Amsterdam, waar de mannen woonden. Ja, jeetje. Kijk, een festival is leuk, maar dat is vrij massaal. Een huisfeestje kan heel kut zijn. Maar als een huisfeestje leuk is, dan is het eigenlijk het allerbeste.

You just forget. You just.

volwassenen, kinderen, vlaggen, opblaasbeesten, alles zien crowdsurfen. Twee mannen uit de UK, één met een gitaar en één met een soort sintje, half naakt op het podium. Echt, volgens mij stonden ze er in hun zwembroek, blote voeten. Lekkere dikke bierbuiken, klein beetje borsthaar, kan ik hebben. Het was fantastisch, wat een energie kwam er los tijdens Get Down Services.

0: was zo grappig, zo flauw, zo leuk, zo stout, zo geestig gewoon. Toch, Eline?
1: Ja, en het was ook een beetje vies.
0: Ja, het was ook een beetje vies. Het was ook een beetje vies. Oh man, wat hebben wij genoten. Eline, mijn producer, die altijd bij mij in de studio zit, die was afgelopen weekend ook met mij op boevenpad, zou ik willen zeggen.
1: Ja, wel een beetje, ja. En ja. Ik stond al bij Get Down Services en toen kwam er zo'n handje uit de crowd van achter. En toen zei je het.
0: Oh ja, dat klopt. Ja. Ja, weet je wat mijn tactiek was? Ik dacht, ik moet gewoon doen alsof ik heel hard die moshpit in wil. En ja. Als hij dan die pit zo opent, ben ik steeds stukjes opgeschoven.
1: Ja, heel slim.
0: Een tip die had ik van Beb gekregen tijdens Thees, de podcast.
1: Ja, wow, goede plug.
0: Echt een hele goede tip. Maar ik wil het even met jou hebben specifiek over de headliner van de zaterdag.
1: Dat mag.
0: De man, de mythe ook wel.
1: The man, the myth, the legend.
0: Ja, eigenlijk wel, hè?
1: Ja.
0: Nick Cave.
1: Ja,
0: jij
1: was er.
0: Jij hebt 2 uur lang daar gestaan, met je mond open.
1: Ja, wel een beetje.
0: Hoe was dit? Hoe was die ervaring om daar 2 uur lang in te duiken voor jou?
1: Nou, ik ben heel blij dat ik het heb gedaan. 4 jaar geleden stond hij er ook en toen was ik er ook. Toen kende ik het eigenlijk niet echt. En toen heb ik maar een klein stukje kunnen zien. En toen was ik echt heel erg overwhelmed bij de intensiteit van het optreden. Mm-hmm. Dat ik er een beetje van schrok van wow. Voor een artiest die ik niet zo heel goed ken, op soort van de grootste hit na, vind ik het best wel intens wat voor een soort impact zo iemand dan kan achterlaten. Dus nu dacht ik, oké, ik ga 2 uur lang. I'm going.
0: I'm

0: brullen, dus aan het kletsen en zo. Er stonden echt een paar hele dronken Belgen naast mij. Die gewoon de hele tijd zo... Hoi! Bij Nick Cave. Nou, oh, dat is echt heel raar. Dus zo begon het een beetje, maar... Ja, naarmate die show verder ging, op een gegeven moment was het gewoon helemaal stil. En dat vind ik dan bijzonder, dat je dat kan brengen. En hoe die man, wat voor soort bezieling, overtuiging hij dan meeneemt. En verdriet, maar ook hoop. Want het is wel echt heel verdrietig, zeg maar. Ik was daarna helemaal drained. Ik was echt zo... Oh,
1: maar hij deed dus een man die geeft zich gewoon helemaal
0: Hij geeft zich helemaal.
1: Hij geeft alles, elke avond weer.
0: Zonder dat het dus cringe is. Dat vind ik best bijzonder.
1: Het zit in zijn muziek. Het is hoopvol, ook door drie prachtige gospelzangers die hem begeleiden.
0: Het is fantastisch, hoor.
1: Het is een goede band. Hij vraagt veel van het publiek, maar je krijgt er heel veel voor
0: terug. Je krijgt er echt heel veel voor terug. En het raakt je echt in de ziel. Ik vond het fantastisch.
1: Laten we gaan luisteren naar hem live op Best Kept Secret afgelopen weekend. Nick Cave, zaterdagavond opgenomen. Dit is Wild God op 3.

0: Wild God. Nick Cave live op Best Kept Secret. Ja, echt te gek.
1: 3 voor 12.
2: 3 voor 12 radio.
1: 3 FM.
0: Esther die vraagt via de NPO luisterapp. Eva, laat je ook nog iets horen van Joey Vellis en Bray van Best Kept Secret? Oh ja. Nog even geduld, kan eigenlijk zelf ook al niet wachten. Maar ik heb inderdaad live muziek van Joey Vellis en Bray. En als het goed is kun je er ook nog een stukje meekijken, Esther. Dus blijf lekker hangen. Eerst wil ik je even voorstellen aan de artiest die ik al een heel jaar aan je aan het pluggen ben eigenlijk. Omdat ik gewoon zo'n fan ben. En ik mocht hem ook nog even spreken. Ook hij stond op Best Kept Secret. Janet.

0: uiteindelijk de nummer 3 van Best Kept Secret, als het aan de redactie van 3 voor 12 ligt. Blue and Gold deden ze ook op de zaterdagmiddag in het zonnetje op Best Kept Secret.
1: 3 voor 12 Radio.
0: De allerlaatste track heb ik voor je. En ook voor jou, Teun.
2: Lekker, man.
0: Joey Vellis en Bray.
2: Ja.
0: Ja, is niet helemaal jouw ding. Maar
2: je
0: kan
2: moet
0: ik
2: me
0: je dan toch?
2: Ja.
0: Oké, luister. Dit zijn twee gasten die doen eigenlijk. Dat willen ze volgens mij zelf niet horen. Maar doen eigenlijk wat de Beastie Boys ook deden.
2: Oké, okay, ja, ja.
0: Dus die soort van amplifier van hun lyrics. En ze hebben zo'n goede energie. Je moet je even een groot podium voorstellen.
2: Mm-hmm.
0: Een hele tent vol. Op hun allerlaatste energie op de zondagavond. Net voordat de Gorilla's dan begint. Deze twee gasten zijn aan het einde van hun tour. Ze hebben een soort zegentocht door heel Europa volgens mij gedaan. In dat publiek staan vaders met kinderen die fan zijn. Moeders met dochters die fan zijn. Opa's, oma's, mannen van alle leeftijden. Vrouwen van alle leeftijden. Vriendinnengroepen, vriendengroepen. En die komen een potje energie brengen, Teun. Het is niet normaal. Je gelooft me niet, hè?
2: Ah, je weet het wel te verkopen, maar eerst horen dan geloven.
0: Nou, eerst zien dan geloven. Kijk maar mee. 3fm.nl, Joey Vellis en Bray met Punk Tactics. Live opgenomen op Best Kept Secret.

Ja, dit is wel vet hoor. Overtuigd, zeker weten. Als dit je allereerste live optreden ooit is, dan ben je verkocht. Dat is één ding wat zeker is.

0: Een hoop voor jou in petto dus. Dat allemaal na de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. De premier van Hongarije mag voortaan maximaal 2 termijnen aanblijven. Dat komt neer op 8 jaar. Het Hongaarse parlement heeft voor een wijziging van de grondwet gestemd waar dat in staat. De maatregel geldt met terugwerkende kracht voor alle Hongaarse premiers na 2 mei 1990. Dat betekent dat Viktor Orbán nooit meer premier kan worden. De Fidesz-partij van Orbán spreekt van een persoonlijke aanval op hem. De Hongaarse president Szójok moet de wet nog ondertekenen. Orbán was 16 jaar premier van Hongarije tot april dit jaar. Onder hem werd het land een van de meest corrupte landen van Europa. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. Kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van onder meer Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show van Oekels Discohoek en Ron Flon Flon. Wim T. Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. En dan nog het weer. Vannacht steeds meer bewolking en hier en daar een bui. Het is 7 tot 15 graden. Morgen zon en wolken. In het oosten 's ochtends een enkele bui. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.

op 3FM. Hey, een hele goede nacht. Teun Willems hier, je maat tot laat. 3FM is waar je bent. Doe je goed. Tenzij je natuurlijk een ongelofelijke hekel hebt aan de allerbeste, meeste en ook nieuwste muziek van Nederland. Want dat is zo'n beetje exact wat je hier gaat krijgen. Af en toe ook nog een gek die er doorheen praat. En in dit geval ben ik dat vandaag. Ik ben net terug van vakantie. Met het vliegtuig ben ik op reis geweest. En ik zat te denken, misschien herken je het ook wel, dat je vlak voor je reis nog even wat films of series gaat downloaden. Gewoon voor onderweg, omdat je natuurlijk geen internet hebt en dat soort dingen. Nou, ik ben wel een beetje geschrokken, moet ik zeggen. Geschrokken door de hoeveelheid streamingsdiensten ik op mijn telefoon heb staan. Netflix, HBO, Amazon, nou, noem de hele rip, mikmak me allemaal maar op. Maar ik denk dat ik sommige misschien al, nou, 3 jaar niet meer gebruikt heb. Best zonde. Dus ik vroeg me eigenlijk een beetje af, heb je streamingsdiensten eigenlijk nog wel nodig? Of zijn we nu een beetje op het punt gekomen waarop we vooral betalen voor het idee dat we misschien ooit nog iets gaan kijken? Wat vind jij? In de NPO Luisterapp ben je meer dan welkom. Ben wel benieuwd. Hebben we streamingsdiensten eigenlijk nog wel nodig? Nou, in de NPO Luisterapp...

De vrouw die op foto's bijna altijd kijkt alsof ze ieder moment in slaap kan vallen, wel hè? Ze zal wel een donskussentje hebben, denk ik. Zo eentje vol met vogelveertjes. Billie Eilish, Birds of a Feather, hoorde je op 3FM. Heb je streamingsdiensten eigenlijk nog wel nodig? Ik was vorige week op vakantie, wilde wat serietjes downloaden voor onderweg en ik schrok me echt een hoedje van hoeveel streamingsdiensten ik heb. Want ik gebruik er eigenlijk maar één. Terwijl ik voor de hele verzameling betaal eigenlijk. Dus heb je ze nog wel nodig? In de NPO Luisterapp kon je dat laten weten. Hansie zegt, nee, er is net niks te zien. Je moet bij alles nog betalen voor reclame. Is zo, Hans. Julia zegt, ik heb toevallig Amazon Prime verwijderd voor Temptation Island. En Nick zegt, als je op de hoogte wil zijn, dan zal het moeten.

Nieuw geluid op 3FM. Zojuist met Propsa en Clooney. Free Your Mind hoorde je. Hey, we gaan eventjes afdalen. Heel ver naar beneden. En we kloppen aan bij de plek die ze de hel noemen. En de man die daarvoor een deel de touwtjes in handen heeft. Dracula. Die van Tame Impala. Eerst nog een vrouw die ook iets met de hel te maken heeft. Ze is namelijk superheet.

Hij ziet er een beetje uit als zo'n gast uit een hippie Amerikaanse film. Die dan wiet dealt. Maar het enige wat deze man illegaal doet is illegaal lekkere muziek maken. Tame Impala, Dracula hoorde je op 3FM. Hey, het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn. Jij kent het vast wel. Er gebeuren heel veel dingen die eigenlijk niet zo heel erg leuk zijn. En als je kijkt naar wat er allemaal in de wereld gebeurt, hè, dan is het soms ook echt eventjes slikken. Terwijl, goede dingen, die zijn er echt wel. Sterker nog, er zijn er zat. En daarom nemen we zo eventjes wat leuke dingetjes door om in het holst van de nacht toch nog een beetje positiviteit in de lucht te krijgen. En heb je zelf nou goed nieuws? Ben je jarig, nieuwe bril gekocht, geslaagd voor iets? Laat het even weten in de NPO Luisterapp. Je bent meer dan welkom.

250 kinderen per jaar is er één geluid dat de boventoon voert. Het moment dat het vreselijk misging. Vrijwel iedere dag raakt een kind in Nederland ernstig verbrand. En op dit moment is de zorg...

0: wereld. En om een beetje positiviteit te creëren, nemen wij eventjes wat leuke dingetjes door.
1: Leuke dingetjes!
0: Ja, ja.
1: Leuke dingetjes!
0: Deze week is het Vaderdag, dus als je nog niks hebt, misschien is dit wel een ideetje. Ga gewoon samen een recordpoging doen. Een vader en een zoon uit Engeland deden het al voor. In 14 maanden tijd fietsten ze de wereld rond. Bijna 29.000 kilometertjes op het stalen ros, jawel. En dat leverde ze 3 wereldrecords op. Dat is namelijk de snelste fietstocht rond de wereld, de langste fietstocht ooit en ook de meeste landen bezocht door een vader en zoon duo. Dus, nou goed, kan je de portemonnee lekker in de zak houden? Gewoon op het fietsje springen. Leuk ideetje. En ja, de warme dagen komen eraan. En als je dan toch naar het strand gaat, let dan even goed op. Er kan zomaar iets bijzonders tussen zitten. Een 11-jarig jongetje uit het Verenigd Koninkrijk die vond daar deze week iets wat nou letterlijk miljoenen jaren oud is. Een tand van een uitgestorven olifantverwant. Moet ik het even proberen goed te zeggen? Het is een Anancus arvernensis. Goed, zoek op wat het is. Het is een soort olifant. Weegt ongeveer rond de 6 ton of zo. Het was geen klein diertje. Is wel een tijdje dood. Maar hij vond dus zijn tand. En ik heb het even opgezocht. Zo'n tandje dat kan bijna 3000 euro waard zijn. Dus als ik het jongetje advies mag geven, even lekker onder het kussentje leggen en laat de tandenvee maar lekker de werk doen. Dan binnenkort is je studie afbetaald, kerel. En Lotte, die laat in de NPO Luisterrap weten. Ja, ja, iets waar we allemaal misschien wel een beetje jaloers op zijn. Ik ga morgen op studentenreis naar Lloret de Mar, want ik ben geslaagd. Ja, Lotte, als ik het nog vanaf mijn tijd kan herinneren, ga je dit nooit meer vergeten.

0: Keanu David op 3FM. Born with a broken heart.
1: Breaking news. Jawel, de KNVB die heeft zojuist 2 extra mensen toegevoegd aan de staf van Oranje. Dat blijkt uit de documentjes die zojuist zijn gelekt. En daar staat onder andere in dat die twee die reizen mee met het team. Spreken daar ook supporters, zoeken daar de gezelligheid op. En ook heel opvallend, ze beschikken over een 9 meter lange camper.
2: Barend en Benner in de USA.
1: Jawel, ik heb het natuurlijk over mijn lieve collega's hier van 3FM, Barend en Benner. Die zitten deze week niet hier zo in de studio waar ik nu sta, maar ze reizen dwars door Amerika achter Oranje. Van Dallas naar Houston, waar Nederland speelt tegen Zweden aankomende zaterdag. En dan gaan ze weer door naar Kansas City. Het is een behoorlijke tocht, maar zo krijg jij wel lekker die sfeer mee. En hoor je alle verhalen van supporters en natuurlijk ook van het Nederlands elftal. Dus wil je nou niks missen van wat er allemaal in Amerika gaande is, luister dan elke dag van 4 tot 7 naar Olé, Olé, Olé, Barend en Benner in de USA.
3: Hey yo, hey yo,
4: this is my new single.
5: And you're listening to my new single.
2: Nieuw op 3FM.
6: Shakira en Burna Boy. Die Die.
7: Met 3FM ontdek je nog.

0: geluid van Lola Young. Messi hoorde je natuurlijk in de nacht van 3FM. Darja. Hey, even wat extra reiskostenvergoeding kan geen kwaad, hè? Dat dacht ik ook. Dus stuur even het woordje stop in de NPO Luisterapp. Vertel ik je meer naar de stand van het land in 2 minuutjes.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Acteur en cabaretier Paul Hane en de VPRO zeggen tegen het ANP dat ze zijn geschrokken van het overlijden van Wim T. Schippers. De kunstenaar, tv- en radiomaker overleed vorige week woensdag, zo werd de afgelopen avond bekend. Hane en Schippers spraken meer dan 50 jaar de stemmen in van Bert en Ernie voor Sesamstraat. Volgens Hane was Schippers altijd opgewekt en ontzettend geniaal. Ook benadrukt hij Schippers vakmanschap en zijn bevlogenheid. De VPRO noemt het onbeschrijfelijk wat Schippers voor de omroep heeft betekend. Schippers maakte voor de VPRO absurdistische programma's als de Fred Haché-show, Van Oekels Discohoek en Rond Flon Flon. Winter Schippers was 83 jaar. Een jongen van 2 is de afgelopen avond zwaar gewond geraakt toen hij uit het raam viel op de 2e verdieping van een woning in Rotterdam. Het gebeurde rond 10 uur in de wijk Schaarloos. Volgens de politie hebben hulpdiensten de jongen gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren is onbekend. De Molukse gemeenschap hoopt dat premier Jette zondag in Rotterdam excuses aanbiedt aan de eerste generatie Molukkers die in 1951 naar Nederland kwam. Zondag wordt daar een nationaal monument onthuld voor de Molukkers. De afgelopen dag werd bekend dat Jetten daarbij zal zijn. De FIFA begint geen onderzoek naar scheidsrechter Sean Evans. De Australiër maakte zondag een handgebaar op televisie vlak voor de wedstrijd Duitsland-Curaçao. Evans was daarbij assistent videoscheidsrechter. Zijn gebaar werd door sommige mensen gezien als extreem rechts en er ontstond ophef over. De FIFA heeft onderzoek gedaan en zegt dat Evans geen regels heeft overtreden. De scheidsrechter zegt dat hij het handgebaar niet met opzet heeft gemaakt en dat hij begrijpt dat mensen er iets anders in konden zien. Dan het weer. Het is bewolkt met hier en daar regen bij 7 tot 15 graden. In de ochtend vooral in het oosten een enkele bui. In de loop van de middag steeds meer zon en droog. Het wordt dan 19 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 18.423.566 euro!
3: Een nieuw doel, een nieuwe

Binnen nu en 20 minuten kan er een kakelvers tientje op jouw rekening worden gestort. Ah, dat is een leuke gedachte, hè? Hoe je dat fixt, hoor je na Junior Senior. Eerst Kensington.